0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyad. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten en kruisraketten. Saudi-Arabië valt samen met Jemen de Houthi-rebellen aan en voor het eerst zullen ook Turkije en Pakistan dan militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om er te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. Het hoofd van de Duitse buitenlandse spionagedienst waarschuwt dat Duitsland steeds meer risico loopt om betrokken te raken bij een gewapend conflict met Rusland. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het land en wordt die intenser. Dat doet het risico op een directe confrontatie tussen Duitsland en Rusland toenemen, zegt hij. Rusland-kenner Jan Baljouw.
2: Het is toch een iets scherpere waarschuwing dan de waarschuwingen die we in het verleden hebben gehoord. En natuurlijk, ja, Duitsland heeft een heleboel incidenten de afgelopen weken meegemaakt met als hoogtepunt die droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Ik denk dat de Duitse directeur van de inlichtingendienst vreest niet dat we in een grootschalige oorlog terecht gaan komen met Rusland, dat zegt hij niet, maar dat Duitsland wordt meegezogen in een conflict, dat het gewoon uit de hand zou kunnen lopen wat er nu op dit moment aan het gebeuren is.
1: Op de E313 in Geel is gisteravond een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Rond 7:00 werd de bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk, nadat ze eerst 0-1 voorstonden. Peter van den Bemt met het verslag.
3: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
1: Het is licht bewolkt met straks kans op mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. De NAVO zal volgende week een nieuwe strategie voorstellen om een mogelijke Russische aanval op de oostkant van de NAVO snel af te slaan. De NAVO-topcommandant noemt het een overwinningsplan. Ruslandkenner Jan Baljouw legt uit.
2: Een verdedigingsplan waarbij duidelijk wordt gemaakt van hoe de NAVO op allerlei soorten incidenten zal reageren. Ja. Zodanig dat er niet moet vergaderd worden op het moment dat het gebeurt. Ja. Er is lang gedacht van, ja, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven wij een beetje buiten schot. Het is ook maar heel recent dat Poetin gekozen heeft voor die escalatie. Ja. Dat is eigenlijk de afgelopen zomer gebeurd. En we zien nu bijna week na week het aantal incidenten toenemen.
1: De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt de woordvoerder van die Houthi-rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De Houthi-rebellen en Saudi-Arabië vallen elkaar regelmatig aan en Turkije en Pakistan gaan nu militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. De teleurstelling bij de Rode Duivels was groot, ook bij middenvelder Romeo Lavia.
3: Dans un premier temps, une immense déception. C'est sûr que c'est comme un coup de massue de prendre 2 buts coup sur coup.
1: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over de Belgen naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan

0: 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep het scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vorige maand meer dan 5800 treinen ontruimd door Russische dreigingen. Dat zegt de Nationale Spoormaatschappij. Die zegt erbij dat de meeste evacuaties gebeuren in regio's dicht bij het front in het zuiden en oosten van het land. Door de oorlog ligt het vliegverkeer boven Oekraïne stil en is de trein het belangrijkste vervoersmiddel. Midden september werd nog een trein die van Kiev naar Warschau reed geraakt door een Russische drone vlakbij de grens met Polen. Kort ervoor was er een trein met Europese toppolitici en diplomaten gepasseerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand uitgeroepen voor een mazelenuitbraak. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een zeer besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren van Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
1: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding en heeft 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23.

0: Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Verenigde Staten zal het mogelijk zijn om belastingvrije rode diesel te kopen. Daar heeft de Amerikaanse president Trump een decreet voor uitgevaardigd. Rode diesel is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran. En er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een

0: Een besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. En er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak erg gewelddadig. De voorbije week werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige nog zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt er ook opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik bij ons liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Daar werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel weer open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. In Oostende zijn er op een kerkhof zo'n 150 graven beschadigd. Afgelopen weekend werden er bronzen kruisbeelden weggehaald. Er zal nu meer toezicht komen, zegt Simon Fiers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
0: Op de E313 in Geel in de Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plekke overleden. En de Rode Duivels hebben de wedstrijd in de Nations League voetbal tegen Frankrijk verloren. Het werd 4-1. Nochtans stonden de Belgen aan de rust nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Verdediger Nathan Goy had meer verwacht.
2: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk dus aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten. En België derde met 6 punten. Vandaag start grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen meer en meer wolken en er komt een regenzone aan. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: Hallo, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Jannik Aerts.
3: Jongeren vapen steeds vaker. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Veel jongeren combineren ook roken en vapen nu, dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: Vandaag stellen we vast dat 6 op 10 jongeren die nicotine gebruikt hebben in het afgelopen jaar, dateren door de klassieke sigaret tabak te combineren met een e-sigaret. Dus dat is een grootste groep nicotinegebruikers. En we zien ook dat er nog amper jongeren zijn die enkel roken. Wat dus wil zeggen, als een jongere vandaag rookt, dan kan je zeer zeker zijn dat hij waarschijnlijk ook vaped of al gevaped heeft.
3: Op de E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een andere vrachtwagenchauffeur te helpen die in pannen stond, werd zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. De man stierf ter plaatse. In de VS mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump beslist. Rode diesel is normaal enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is ook goedkoper dan gewone diesel, omdat je er ook geen belastingen op betaalt. Nu mag iedereen het dus tijdelijk kopen en Trump doet dit niet zomaar, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen.

0: tegen door de oorlog van de VS tegen Iran in het Midden-Oosten. En er komen over een maand ook tussentijdse verkiezingen aan in de VS. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen die stonden nog aan de rust 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen maar liefst 4 keer. De bondscoach Mark van Bommel ziet ook vooral een paar positieve punten in zijn eerste 4 matchen, zegt hij.
1: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar alles bij elkaar, maar als je alle 4 de wedstrijd op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. En daardoor springt Italië voorlopig over ons land naar de tweede plek met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wel wat nevel en mist. Later vandaag krijgen we veel zon en het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en tegen het einde van de dag ook regen bij nog zo'n 22 graden.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op.

0: genootjes. We gaan er een frisse herfstochtend van maken die geweldig klinkt. Hallo.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Vijf over zes. Ik had nog nooit zo naar dit nummer geluisterd, maar dit is eigenlijk een perfect nummer om op de wereld mee te komen, toch? Come Alive?
1: Ah ja, ja, ja.
0: Want Boris Dane, zijn de Netsky, heeft een baby gekregen.
1: Amai.
0: En wie weet stond dit op in het bevallingskwartier.
1: Wist ik niet.
0: Come Alive, hij heet Lou Robert Dane. Op 4 oktober is hij geboren.
1: Dat is een redelijk normale naam, want zo tegenwoordig de BV's, die kiezen namen. Dat je
0: het is waar. Netsky Junior had misschien wat ongelukkig geweest.
1: Joh, het is allemaal iets, toch? Het zijn ook van die namen.
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
2: De aanwezigheden.
0: Nee, maar ik onderbrak je of ik probeerde je de mond te snoeren. Ik weet het niet juist.
1: Nee, ik kon het even gezegd hebben. Omdat PV's kiezen namen dat je denkt dat zijn lettergrepen samengegooid. Maar dat kind moet wel een heel leven zo heten.
0: Ja, over denk heb je het dan?
1: Nee, dat ga ik nu niet zeggen. Ik ga geen BV's voor de bus gooien. Maar gewoon, als je een beetje bekend bent, denken mensen... Oh, ik ben bekend. Ik mag hier iets... Ik mag... Nee, oh, ik ga niks zeggen, want ik ga mensen...
0: Zie, ik wou je beschermen tegen jezelf. Maar hey, goedemorgen allerseits. Ik hoop je hebt goed geslapen en bent bereid voor een nieuwe taak.
1: Wauw!
0: Ja, het is vandaag de dag van de Duitse taal, dus ik dacht, goeiemorgen in het Duits.
1: We gaan sowieso weer haatberichten krijgen van...
0: Nee, we gaan nieuwe luisteraars hebben van het Duitsstalig kanton misschien.
1: Ah ja, dat is waar. Dat is een officiële landstaal, dus ja, dat mag. Ja,
0: voilà. Ben je, behalve dat je slecht gezind bent over namen van BV's, ben je erbij, Dries?
1: Ik ben erbij. Ik ben safa. Ik ben oké. Ik heb granola mee. Het is niks speciaals vanmorgen. Ik heb er zin in.
0: Oké. Zijn er Rock Werchter-fans aanwezig? Want we hebben op de socials van Rock Werchter gezien dat er nieuws komt om 8 uur.
1: Dat meent jij niet.
0: Nieuws om 8 uur, echt waar. En dan wou ik even... Jos, ben jij aanwezig?
4: Ik ben kei aanwezig.
0: Ja. En kon jij even checken of er toch zeker geen Franse muziek in onze show zit vanochtend?
4: Ja, ik heb eens gecheckt. Er zit geen Angèle of zo in. Geen Franse muziek.
0: Nee, oké, voor allee, die Nations League. Het is niet dat ik dat per se al verteerd heb dat wij 4 goals tegen hebben gekregen in de laatste 10 minuten.
1: Is dat gebeurd? Want ik heb niet gekeken.
0: Ah, c'était quoi ça? Jos, wie is aanwezig?
4: Jan uit Endermonde die zegt... Goedemorgen, we persen nog een zalige warmte uit de zon. Geniet van de zalige dag. En Gert uit Herenthout stuurt... Goedemorgen, Sjoekeloekes. Fris en fruitig de dag starten, maar nooit zonder jullie.
0: Zou je het dan leuk vinden, moest Natalia een baby krijgen en die heet Dries?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, ja. Of Koen, of Dirk, of Bart.
0: Ja, en wat vind je van Alice May? Is dat een leuke naam?
1: Dat ga ik niet zeggen, maar ze heeft wel mooie muziek.
0: Not That Deep is haar nieuwste single. Wij wachten op jullie.
2: Ben jij ook aanwezig?
3: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: Empire of the Sun, want het wordt weer een heerlijke namiddag. Je hebt een mooie tuniek aangetrokken daarvoor, Dries.
1: Ja, het is inderdaad, omdat het 23 graden wordt vandaag, dacht ik, ik doe nog eens korte mouwen.
0: We are all walking on a dream, dames en heren.
1: Ja, ja.
0: Ja, want jij bent al aanwezig. 6:15 heb je deze goede plaat meegepikt en ook de volgende van Young Lean krijg je zomaar op je ontbijtbord. Joske, wie wordt met ons wakker?
2: Elise uit Schilde, Bo uit Ole, Mark uit Pittem, Jasper uit Deinze, Alain uit Zulte, Johan uit Lubeek, Manon uit Mechelen, Yves uit Antwerpen, die stuurt goedemorgen. Ik moet toevallig op deze dag van de Duitse taal naar.
0: Dat kan niet waar zijn.
2: En Matthijs uit Grasheide die zegt een beetje ziekjes, maar met Stubru komen erdoor. En Gert, a.k.a. Bakker Gert uit Rijkenvorstel hangt aan de lijn.
1: Ah, goedemorgen Bakker Gert.
3: Goedemorgen.
1: Het is vandaag dag van de Duitse taal, Gert. Hoe is je Duits?
3: Niet goed. Ik spreek een Duits met haren erop.
0: Ah ja, en bist du ein Bäcker? Is dat echt?
3: Ja.
0: Ja? En was bakst du dan in den oven?
3: Brood, pistoletjes en koffiekoeken.
0: Maar waar ben je nu mee bezig? Ik heb keiveel honger.
3: Met koffiekoeken af te werken. Ik was eigenlijk chocolade op de koffiekoeken aan het doen.
0: Welke? Toch niet met zo, hoe noemt dat zo?
1: Ingebakte pudding.
0: Ja, dat is die bedoel. Een crèmekoek met chocolade. Zijn je daarmee bezig toevallig, Gert?
3: Ja, daar was ik mee bezig. En met eclairs. Chocolade op het doen.
0: Ah, eclairs. Leg je daar hagelslag op of niet?
3: Nee.
0: Aha.
1: Ik ben in summer naar Duitsland geweest, Gert. En die patisserie in Duitsland is allemaal zo bombastisch. Ik vind dat te veel. Dat is groot.
0: Ja, veel suiker. Hè?
1: Veel suiker en veel
0: pudding.
1: Veel pudding, te veel gewoon. Gert, vindt u dat ook?
3: Ik kom eigenlijk niet in Duitsland, dus... Ik weet het niet.
0: Ja, zo'n zachertorte. Ken je dat?
1: Ja, dat is dan wel weer lekker.
0: Oil.
1: Ah, dat is lekker.
0: Dat is too veel. Zeg, maar amai, een crèmekoek, waar is die bakkerij?
3: Zeg, nou eens op, je valt weg.
0: Vallen wil weg? Ja, dat is die connectie. Ja, op die Duitse grens. Allee, ik ga dromen van een crèmekoek terwijl we naar Storm toe luisteren. Fijne ochtend daar, Gert.

0: Ah, jongens, weten jullie nog onze choreo op dit nummer van Jonglien tijdens de warmste tocht? Jos, vooral die voetballer rechtsonder.
1: Ja, die kon wel beter zijn best doen.
0: Ja, die is ook wel geshamed online. Maar
2: als je het videootje wil zien op Instagram van Studio Brussel, een voetbalclub van Sporting Hasselt die danst, de wereld is nog niet aan zijn gek.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allee, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.

0: Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.
1: Heb je haar jurkje gezien?
2: Nee.
1: Beyoncé had een jurk aan. Ze was naar een documentaire reeks van haar man, Jay-Z. Die had een première in New York. En ze had een fantastische see-through jurk aan, waarmee ze echt weer Queen Bee was. Ik was helemaal trots.
2: Amai. Straf, ja.
1: Vertel me meer. Ja. Texas Hold'em, Beyoncé.
3: Brussel. Goedemorgen.
4: Eva
3: en Dries.
2: We hadden het er al over daarnet. Het is vandaag dinsdag 6 oktober, de dag van de Duitse taal. Maar het is ook vandaag Ticket Tuesday. En omdat ik die twee heel belangrijk vind, die twee dagen, en ik wil die alle twee op deze primetime radiouren evenveel aandacht geven, zal ik ze combineren. Want heute is het Eintrittskartendienstag! Jawohl!
1: Ik zeg dat nog eens.
2: Eintrittskarten, dinsdag, Ticket Tuesday. Dat is een superleutige spiel bij dem eerste. Tickets gewinnen könnt und das Beste, ihr müsst dafür einfach nur Radio hören. Heute haben wir Karten für Block Party und Interpol. Jawohl! Die beiden Bands gehen zusammen auf Tour im Spiel am 18. November im Forst National. Das ist Forst National. Dus.
1: Aber ihr habt viel Speeksel, als ihr Deutsch spreekt.
2: Dankeschön, Eva. Hört ihr heute Morgen einen Song von Block Party, dann singt Eintrittskartendienstag über die VRT Max App. Das ist dus eigenlijk VRT Max App en dus gewoon Ticket Tuesday, hè? Und schon könnt ihr Tickets winnen. So einfach, so wunderbar, so toll. Jawohl.
3: Studio Brussel.
1: Ja. Dat was dan genoeg, hè? We zijn klaar, denk ik, met de dag van het Duitse.
2: We kunnen dat nu achter ons.
1: We gaan dat lossen. We gaan gewoon muziek draaien en u proberen toch zo fijn te wekken als mogelijk. Met Wicked van Black Box Revelation, bijvoorbeeld.

0: Kunnen we alsjeblieft in dit lied blijven en niet te veel dat gezoem en gepiep van die wekker horen? Dank u, Black Box Revelation. Ah nee, toch niet. Hier komt Reality. We zijn dinsdagochtend 6 oktober. Yannick en steeds meer jongeren vapen.
1: Wel, uit een nieuwe bevraging blijkt dat 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte. 9 jaar geleden was dat nog 17%. En ook het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode bijna vervijfvoudigd. Veel jongeren combineren trouwens ook roken en vapen vandaag de dag. Bijna 6 op de 10 jongeren die nicotine gebruikten doet dat nu. En in de VS mag iedereen van Donald Trump voortaan rode diesel tanken. Nu, dat is normaal gezien enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is goedkoper dan gewone diesel, omdat je er zo goed als geen belastingen op betaald. Nu mag iedereen het dus tijdelijk kopen en Trump doet dit niet zomaar, want de brandstofprijzen in Amerika zijn sterk gestegen door de oorlog van de VS tegen Iran in het Midden-Oosten. En ook over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in de VS en Trump wil geen kiezers verliezen door de hoge brandstofprijzen. En het weer vandaag, het begint eerst nog hier en daar wat mistig. Later vandaag krijgen we veel zon en 21 graden.
2: Is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Het is 7:01. Dat wil zeggen dat jij binnen een uur gewoon stinkend rijk kan zijn. Want, we mogen dat toch nog eens even herhalen, de wekker is nog niet geraden, nog steeds niet. En die is ondertussen 6.000 euro waard.
3: Dat is crazy. Nog steeds weten we niet welke BV zijn of haar wekkergeluid heeft ingezongen. Maar het goede is, aan al die mislukte pogingen, dat wekkerbedrag is zo groot, de prijzenpot is zo groot, dus ik heb er een lied over geschreven. En het gaat als volgt. Oké.
0: Zal wat zijn.
3: Ben je klaar voor?
0: Nee.

0: Binnen een goede maand staan ze met hun nieuwe plaat in Antwerpen. Fontaines DC.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Bert uit Hulshout speelt straks al voor de 20ste keer mee met Sneller dan de zang. Wij noemen hem hier achter de schermen al een icoon.
2: Daan Arken.
3: Ja!
0: Gepresteerd.
3: Dat is onder andere hoe die het doet. Zometeen weten we over minder dan 5 minuten of hij nog eens sneller is dan de zang.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
6: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
5: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dat is 24.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
9: Bel op onze makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de thee. En de thee?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
16: En de thee?
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
17: Studio. Life is music.
18: Hi, this is Flume and this is Studio Brussels.

0: de laatste keer zijn, denk ik. Ik voel dat hier aan alles.
1: Ja, tuurlijk.
0: De chemie, de energie in deze ruimte zegt voor Bert uit Hulshout.
1: There is no way dat hij de volgende artiest kan herkennen.
0: Maar pas op. Hij heeft het al veel gedaan als we dachten dat hij het niet zou doen. Het is 7:15. Je hoorde Flume, You and Me. En het volgende lied, dat is Giswerk.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
3: Goedemorgen, dag Bert uit Hulshout.
0: Bert.
4: Hey, Dries, Eva, morgen.
3: Bert, van alle muziekquizzen die hier ooit zijn gespeeld op de BRT, is dit ronduit de spannendste. En dat komt alleen maar door jou, want al 19 ochtenden op rij... Speel jij sneller dan de zang? Al 19 keer weet jij een artiest te raden voor de zang begint. Je bent de master himself. We hebben het al gezegd, wij geloven absoluut niet dat jij de volgende artiest zal kunnen raden, want het is aardsmoeilijk.
0: Ja, hopelijk ben je niet zoals de Rode Duivels gisteren, die eerst voorstonden in dat laatste kwartier en dan 4 goals tegenkrijgen in de laatste 10 minuten, dat jij echt gewoon 19 superkeer snel bent en dan een totale classic niet herkent. Dat zou jij kunnen zijn vandaag, Bert. Want je moet een intro herkennen voor de zang begint. Je weet, de jaren nul stemming is geopend. Dus het is een jaren nul nummer dat je nu moet herkennen voor de zang begint. Ik ben zodanig overtuigd, Bert, dat je het niet gaat weten vandaag, dat de afscheidsspeech al klaar staat. En ik heb een tegenprestatie. Oh, als je het wel haalt, Bert, dan kom ik morgen... in een groot, debiel piemelpak de show presenteren.
3: Beloofd, Eva. Beloofd, hè?
0: Beloofd, hè? Zo zeker ben ik...
4: Wat een extra motivatie.
0: Ja, dat is een extra motivatie. Maar kijk, ik duim en ik root nog steeds voor jou, hè, Bert. Maar ik heb gewoon mijn grote twijfels. Ben jij opnieuw voor een 20e keer sneller dan de zang? Bert uit Hulshout.
4: Oké, go, met oké, go.
0: Oh, my god.
3: Dat is
0: jij. Maar, jij bent zo zot als ziet.
4: Here we go again, mannetjes.
0: Maar, oh my god. Hoe kan het dat je dat weet?
3: Oké, go, dat is super niche, jaar nul. Die zijn bekend om videoclips, maar toch totaal om niks anders.
0: Allee, Bert, jongen.
4: De videoclip, daar wist ik zelf niks van.
0: Allee.
4: Maar het is me wel bekend.
0: Ja. Oh,
4: sorry, Eva. Ja. Voor de verkleedpartij.
0: Dat is helemaal oké. Voor zo'n topper als jij kruip ik je heel graag in een genitaliepak. Morgen tussen 6 en 9. Proficiat, man. En tot...
4: Amai. Ja. Morgen.
0: Joe.

0: Might, Just Might. Sta rustig op, in het beste geval heel goed gezind. En laat ons ook even weten wie er jarig is in oktober. Want het is een nieuwe maand. Nog specifieker, wie is er vandaag jarig op 6 oktober? Stuur ons alsjeblieft in de VRT Max-app. Want onze administratief medewerker Jos begint lichtelijk zenuwachtig te worden voor het lied straks.
1: Eva en Dries.
2: Eva en Dries.
1: Live. Music.
2: Studio Brussel.

0: laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Elke ruimte in je huis is land.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou.
12: Jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Het leven is het altijd en. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Tik-tak, tik-tak, het is 7 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Met Jannik Aerts.
19: Steeds meer jongeren vapen en roken allebei. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven.
20: Nieuwsgierigheid speelt sterk mee. We zien ook dat de smaakjes, jongeren dat lekker vinden als ze door smaakjes gebruiken. We weten ook dat er een sterke invloed is van vrienden en leeftijdsgenoten, jongeren die zelf meer vrienden hebben, die vapen of roken, die zijn ook geneigd om zelf vaker dat gedrag te stellen.
19: Op de E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed er een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parquet onderzoekt het ongeval nog. In Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt en vooral tieners. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren ook nog een jongen van 15 zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump beslist.
21: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
19: Ja, rode diesel is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er dus geen belastingen op betalen en het is dus ook een pak goedkoper.

0: Normaal mogen alleen landbouwvoertuigen zo'n rode diesel tanken, maar Trump grijpt nu in omdat de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in die peilingen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren gisteravond tegen Frankrijk. De Belgen stonden nog aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van die wedstrijd scoorden de Fransen maar liefst 4 keer. De verdediger Nathan Ngoy had meer verwacht.
1: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2-1 aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk aan de leiding nog altijd met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten en België derde met 6 punten. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wat nevel en mist. Later vandaag krijgen we veel de zon te zien en het wordt opnieuw zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en tegen het einde van de dag regen bij zo'n 22 graden.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Hajo, waar brengt onze zwarte diesel ons naartoe vanochtend?
4: Ja, of witte diesel, zoals je wil, inderdaad. Naar Brussel aanschuiven. Zo'n 25 minuten op de E40 al vanaf Aalst. Komt door een ongeval in Groot-Bijgaarde op de aansluiting naar de binnenring. Op de A12 vanuit Antwerpen naar Brussel ook wat bumperen in Breendonk. Daar is 1 rijstrook dicht door werken, zo te zien. En op de E314 ook een kwartier van Tieltwingen tot voorbij Aarschot. Daar was een ongeval, maar de weg is wel vrij. Verder naar Antwerpen files van zo'n 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven, vanuit de Kempen dus. De andere vertragingen zijn niet langer dan 10 tot 15 minuten.
5: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
6: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
7: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: How do we feel, Belgium?
7: Can you believe it?
9: Make some noise out there!
7: Luister de hele dag naar Studio Brussel
10: en win jouw ticket voor de beste concerten.

0: vol eten winnen. Als je de wekker kan raden, speel je voor 6000 euro aan gratis eten.
1: Hoppa!
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Zet je

0: beetje dopamine is op dinsdagochtend. Bijna 7:10. Goedemorgen. Studio Brussel. Eva en Dries. Hey, luister eens. Nog voor 8:00 ga je Flux van Block Party horen hier bij Studio Brussel. Dat is om 2 redenen leuk. Ten eerste is dat een heerlijk ochtendnummer. En ten tweede...
1: Het is Ticket Tuesday en dan maak je kans om naar hun show te gaan in Vorst. Want Block Party speelt samen met Interpol op 18 november in Vorst Nationaal.
0: Ja, dus als je hen hoort, moet je als de wie de weerga in de VRT Max-app Ticket Tuesday sturen. En dan is er nog iets dat jullie nog niet weten, maar wij al wel.
1: Want we hebben nieuws. We hebben nieuws gekregen van onze vrienden van Rock Werchter. Die hebben een mail geschreven naar onze redactie dat ze straks om 8:00 stipt iets bekend maken. Het vervelende is...
0: Ja, dat is heel vervelend.
1: ...dat wij dan nog niet weten wat het is. We weten niet wat Rock Werchter vandaag zal bekendmaken.
0: Alsof wij geen geheim kunnen houden.
1: Ik geef ze daar 100% gelijk in.
0: Ja, maar dus de enige die de mail wel heeft gelezen is onze administratief medewerker Jos. Jos.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, is het een man of een vrouw?
2: Ik ga niks verklappen. Ik kan enkel zeggen, ik ben heel blij. Jullie gaan heel blij zijn en de luisteraars ook, denk ik.
0: Is het een nieuw podium of zo?
2: Misschien.
0: Of een nieuwe naam?
2: Wie weet.
1: Allee, kom aan.
0: Jos. Normaal staat daar een tater niet stil, hè. Zeg, het is vandaag ook 6 oktober en dat is blijkbaar de verjaardag van Instagram.
1: Hai, proficiat Instagram.
0: Ja, al 16 jaar scrollen wij als braindode mensen op Instagram. Dat zijn 16 jaar aan lelijke filters.
1: Maar ook 16 jaar en zo FOMO krijgen door Instagram stories.
0: Ah, 16 jaar aan viezerikken die in je DM's sliden.
1: Of zo ellendig lange fotodumps al 16 jaar lang die niemand echt vraagt.
0: 16 jaar duckfaces, selfies, want dat bestond daarvoor niet. Laat ons dat niet vergeten. En te veel hashtags. Oh, wat zou ik toch maar graag terug willen naar de jaren 0 toen Instagram nog niet bestond. Ah, maar wacht.

0: mooiste muzikale decennium. Als je het mij vraagt, je kan heel de week nu stemmen op jouw favoriete platen uit de jaren 0. En vanaf volgende week dus een oldschool top 500. Goedemorgen Anne-Sophie uit Mol.
1: Goedemorgen.
0: Zeg Anne-Sophie, de jaren 0 waren dus nog zonder Instagram. Is dat jammer voor de buitenwereld, maar beter voor jezelf?
1: Ik weet niet, want ik liep met je wegwerpkodakjes rond of van die digitale kodakjes. Dus ik heb eigenlijk best wel veel foto's van in die tijd.
2: En wat deed je toen met die foto's? Want je had nergens om die te posten, Anne-Sophie.
1: Nee, maar ik printte die af. Ik heb er echt albums thuis liggen, vol met allemaal foto's uit de jaren 90. Ik denk dat ik zelfs de selfie heb uitgevonden met mijn cameraatje.
0: Hé, lala, in de jaren 0 vond zij de selfie uit. Is dat bezwarend materiaal ook, Anne-Sophie?
1: Ik denk het wel.
0: Heerlijk. Welk nummer is jouw absolute nummer 1 uit de jaren 0? Eén nummer.
1: Ik heb dit jaar Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter op 1 gezet, omdat ik er echt zo vrolijk van word. En sinds die cover van Royal Otis is mij dat terug in mijn geheugen gekomen, heb ik dat terug opgezocht en vind ik het originele zo net iets beter. En voilà. Zelf heb ik de jaren 0 ook op een dansvloer doorgebracht. Dat ging van Café d'Anvers tot de Fuse, van de La Rocca tot de Chef de Lommel. Dus die dancefloor, yes.
0: Die was van u in de jaren 0. Ik heb plots heel veel mental pictures uit de jaren 0 van Anne-Sophie uit Mol. Dankjewel!

0: Usher van Muse. En dat is waar wij mee moeten leven deze ochtend. Best wel wat pressure van de buitenwereld vanuit jezelf, want je speelt straks de wekker voor 6000 euro aan gratis eten. Gewoon even een paar kritische vragen. Dries, krijgt een zekere Emily uit Kasterlee voorrang bij de wekker omdat zij een tandartsassistente is die elke dag in het kabinet naar ons luistert?
1: Nee.
0: Nee. Krijgt Lien uit Oudenaarde, die niet jarig is vandaag, maar wel weet wie de wekker is, voorrang?
1: Nee.
0: Nee, absoluut. De computer die kiest gelukkig straks om 7:30.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Imo.
4: Dat is Imo!
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: Studio Brussel.

0: 10 over 10. Goedemorgen, bijna. 7:30, het enige moment waar jullie mee bezig zijn als wij de app van VRT Max mogen geloven. Even beeld u in, jij raadt hier zometeen na 1 plaat nog, raad jij de wekker. Jij wint 6.000 euro aan eten voor jou en jouw huisgenoten. Dat wordt proper geleverd op jouw dorpel. Dan kan jij doen, dan ben je eigenlijk de Young Yellow in het volgende nummer.
1: Jij

0: Anders is dat er nu 6000 euro op het spel staat. 7:30 is het. Je hoorde Young Yellow.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Eén stem raden en je moet een jaar lang niet meer naar de supermarkt.
3: En iedereen mag meespelen met dit wekkerspel. Niemand wordt vandaag uitgesloten. Gewoon flink in de rij staan. 2 per 2 achter elkaar. Ieder op zijn stip achter juf Katrien. En dan mag je je nu inschrijven via VRT Max.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: En maak kans op 6000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: 7:30, Jannik, steeds meer jongeren vapen.
4: Ja, toch bijna 25% van de jongeren gebruikte een e-sigaret. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. En als we naar 9 jaar geleden kijken, dan was dat toen nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped, is in die periode bijna vervijfvoudigd. Veel jongeren combineren trouwens ook roken en vapen. Bijna 6 op de 10 jongeren die nicotine gebruikten, doet dat op dit moment. En in Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen om vandaag een nationale actiedag te organiseren. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk ook al vaak gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral tieners. En meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor dan weer gisteren een jongen van 15 zijn hand door een politiegranaat. Nu, het is niet alleen in Frankrijk dat er een scholierenprotest is, ook bij ons in Luik. Maar daar zouden vandaag de scholen wel weer open gaan. En het weer vandaag, het begint eerst nog hier en daar mistig. Later vandaag krijgen we veel zon bij 21 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: De laatste naam die werd gegokt was comedian Brechtje Eeding. En de rest van het lijstje vind je op VRT Max. En daar moet je ook ons sturen als je wil meespelen.
3: Waar je nu ook bent, check of je gebeld wordt, want onze computer belt nu 1 iemand op. Dan gewoon 1 juiste naam sturen, of uitspreken beter, en dan is het...
5: Woppa!
6: Hallo.
3: Hallo, goedemorgen. Met wie spreken wij?
6: Met Petros.
3: Dag Petros. Goedemorgen, het is Eva en Dries van de radio. Petros, je bent heel dichtbij 6000 euro aan maaltijdboxen. Petros, we gaan nog eens samen luisteren naar De Wekker. Die klinkt zo.

0: Wie is de wekker?
1: Ik denk Britt van Marsenille.
2: Britt van Marsenille.
0: De factchecker.
2: Ja, de factchecker van VRT1. Ja. Petros. Het is niet Britt van Marsenille.
0: Ai.
1: Oké.
2: Moeten naar de supermarkt vandaag, Petros?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Ja, waarschijnlijk wel. En het is daar ook duur, hè. Net als aan een benzinepomp. Het is overal duur, duur, duur. Nog extra besparingen die eraan komen met de begroting. Het zal maar een keer tijd worden dat iemand hier die wekker raadt, zeker?
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op €6.500 aan maaltijdboxen van Foodback.
3: Studio Brussel.

Yes, jullie waren allemaal in de VRT Max-app om die wekker mee te raden. Maar vergeet ook niet dat het Ticket Tuesday is. En dat is helemaal in teken van de jaren nul deze week. Dus ik zeg maar, stel dat er zo'n blockparty of zo voorbij passeert. Weet dan dat je Ticket Tuesday moet sturen in de app.

0: Revelation.
1: Dikke.
2: Gasolina.
1: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Nessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Showcase.
1: Samen met Sunweb.
4: Iedereen, team

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: De energievoorziening komt in het gedrang.
1: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan,
7: maar nee, de frituurbrand.
5: En ja, dat gaat snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazette van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazette van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren!
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem!
9: Leenaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Ramen, deuren, verandas.
12: Leenaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be

0: Flux. Zeker als er gratis concerttickets aanhangen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Alle jaren nul lovertjes reunited op deze Ticket Tuesday. Want jij kan op 18 november gaan kijken naar Block Party en Interpol samen op dezelfde avond in Vorst Nationaal. Als jij net Ticket Tuesday gestuurd hebt in de app, dan zijn wij jou nu aan het proberen bellen.
3: Nou.
4: Met Bram Thierry.
0: Dag Bram Thierry, met Eva de Roo van Studio Brussel en ook Dries Leenaerts. Bram, waarom wil jij graag naar Block Party en Interpol in Vorst?
4: Omdat ik die allebei goed vind. Ik denk dat ik nog die cd's ergens in een kast heb staan.
0: Prima.
4: Zowel van Block Party als Interpol.
0: Maar kijk hoe, dat is het enige dat we wilden weten. Nog één juist antwoord geven en ze zijn van jou.
3: Bram Thierry. De New Yorkse band Interpol en de Britse band Block Party gaan samen op tour dit jaar. Paul Banks is de frontman van Interpol. Maar hoe heet de frontman van Block Party? Nu?
0: Bram is door zijn telefoon gevallen.
3: Door het ijs gezakt.
0: Hij is door het ijs gezakt. Ja, dat kunnen we niet goedkeuren, deze stilte. Jammer. Als je slechte telefoonverbinding hebt, we hebben ook niet heel de dag. Per slot van rekening. We bellen iemand nieuw die Ticket Tuesday gestuurd heeft in de app. Blijf maar sturen trouwens, hè.
5: Jana de Wolf.
3: Jana, hoe heet de frontman van Block Party?
5: Kelly Okereke.
3: Jawel! Woppa!
0: Ja, hey, wij waren wel blij geweest met Kelly gewoon. Ben je grote fan dan duidelijk?
5: Okay. Dat was mijn eerste optreden ooit waar ik naartoe ben geweest.
0: Maar zeker niet het laatste, want nu krijg je 2 jaren nulband voor de prijs van 1. Goed gespeeld, Jana!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: staat klaar. Alleen nog een jarige vogel zoeken. 6 oktober is het vandaag. Jos, behalve de dag van de Duitse taal, niet zo veel animo in de app van de VLT Max, hoor.
1: Nee, niet zo veel, hè. Er zijn wel een paar jarigen. Maarten uit Kortrijk die viert zijn 32e verjaardag vandaag. Samen met heel veel dochters. Want Edith uit Sint-Niklaas laat weten dat haar dochter Fleur 11 jaar wordt. Sam uit Bordmeerbeek die wenst zijn dochter Josephine een gelukkige 13e verjaardag.
0: Joske.
1: Stefan uit Beernem die stuurt dat zijn dochter Mona vandaag ook jarig is. Nog een jarige is Benny uit Oudenaarde. Die wordt 57. Kobe uit Aalter viert zijn 22e verjaardag vandaag met verse koffie. Koeken op het werk. En Marijke uit Aardooien is ook jarig en die wordt 44.
0: Ja, dus ben jij jarig? Heel belangrijk, stuur een bericht in de app van VRT Max. Dat gaan we doen na 8 uur. En dan is er ook nog dat nieuws van Rock Werchter.
2: Ah ja.
0: Ze hebben dus nieuws beloofd en Jos weet wel wat het nieuws is, hè Jos?
1: Ja, ik weet het wel.
0: Is het een nieuwe naam?
1: Dat kan ik nog niet zeggen.
0: Allee, jawel.
1: Dat kan ik nog niet zeggen.
0: Maar Jos, jij kunt zeggen wat jij wilt. De micro staat aan.
1: Nee. Ik kan helemaal niks zeggen.
0: Alles. Na 8 uur.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.

Is gravel jouw passie? Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië

0: een schapenvelletje, dat is allemaal niet belangrijk. Nu, ze is buiten bewustzijn. Ze moet op de grond, op haar rug. Even geen schapenvelletje gaan zoeken nu.
1: Op VRT1 is elke seconde van levensbelang in de noodcentrale. Op VRT Canvas hoor je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. En op VRT Max ontdek je wie er slaagde in zijn geheime uitdaging in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? Yes!
2: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
6: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.

0: 8 uur, hallo allemaal.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Scholieren in Luik protesteren opnieuw tegen besparingen. De scholen in Luik gaan vandaag weer open na het gewelddadige scholierenprotest gisteren. Of dat ook echt zal gebeuren is nog maar de vraag, want op socials werd opgeroepen om opnieuw op straat te komen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn de Vaart, die nu in Luik is.
3: Ik sta hier aan het Atelier Liège 1 en zoals je wel hoort op de achtergrond zijn hier een 150-tal leerlingen luid aan het protesteren. De school is open, maar de leerlingen blokkeren de ingang van de parkeergarage en de ingang van de school. Alles verloopt hier relatief rustig. De politie staat hier klaar, moesten de protesten uit de hand lopen. De leerlingen eisen vooral een beter onderwijs, meer leerkrachten en minder volle klassen.
2: En in Frankrijk hebben scholieren en studenten ook opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt en vooral tieners. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een jongen van 15 zijn hand door een politiegranaat. De Franse jongeren willen meer leerkrachten en ook geld voor het onderwijs. Steeds meer jongeren vapen. Uit een nieuwe bevraging blijkt dat bijna 25% van de jongeren in Vlaanderen een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode bijna vervijfvoudigd. De producten zijn ook nog te gemakkelijk verkrijgbaar. Dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens voor wettelijke verkoop niet altijd wordt nageleefd. We zien ook dat 1 op 5 controleerde handelszaken het uitstelverbod voor tabaks-nicotineproducten niet gevolgd heeft. En dat 1 op 3 gecontroleerde handelszaken nog illegale e-sigaretten verkocht, waaronder de wegwerp e-sigaret. Dus die producten zijn veel te beschikbaar voor hen, zowel fysiek als ook online.
2: Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft president Donald Trump beslist.
5: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Rode diesel is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het ook een pak goedkoper. Normaal mogen alleen landbouwvoertuigen rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan in de VS door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in Amerika en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De bondscoach Mark van Bommel gelooft er wel in.

0: dat de Duivels binnenkort tegenstanders als Frankrijk wel kunnen verslaan.
1: Ik vind dat we heel goed op weg zijn, dat we dominant zijn. En het is een kwestie van tijd, denk ik, dat wij een topland gaan verslaan. En dat duurt misschien even, maar over 2 jaar spelen we een EK. En dan moeten we zorgen dat we deze wedstrijden winnen, want het ligt heel dicht bij elkaar. Het klinkt gek als er 4-1 op de bord staat, maar het ligt echt dicht bij elkaar.
0: België is derde in de Nations League groep. Frankrijk is nog altijd leider. Deze ochtend hangt er hier en daar nog een beetje nevel of mist, maar later vandaag krijgen we overal opklaring met veel zon en zacht ook bij 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken met ook regen en 22 graden.
2: Een job als verzorgende of huishoudhulp in jouw buurt? Familiehulp.be/jobs.
3: Ohio, er staat meer dan 400 kilometer file.
4: Onder meer door mist, zeker in West- en Oost-Vlaanderen. Goed opletten, hou wat afstand op de weg. Dat levert ook wat extra vertragingen op. Onder meer op de E403 van Kortrijk naar Brugge. 20 minuten tussen Roeselare en Brugge rekenen. Ook in Gent of richting Gent op de E40 naar de kust. 20 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke aanschuiven. Naar Brussel, de langste file staan er op de E40 vanaf Aalst. Dat is door een eerder ongeval bij Groot-Bijgaarde. En op de E40 vanuit Luik ook een half uur vanaf Haasrode. De binnenring rond Brussel een dikke 3 kwartier bumperen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En ook 3 kwartier zelfs op de kleine ring richting zuid van Koekelberg tot Kunstwet. Naar Antwerpen ook daar files van maximaal een half uur, onder meer vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. En tot slot op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt, 20 minuten van Echtel-Exel tot Helchteren.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: Al een hele ochtend zijn we ernaar aan het uitkijken dat nieuws van Rock Werchter is zoals we dachten. Een nieuwe naam voor het festival. Een kerel met miljarden streams op zijn naam komt naar België. Het is de popster die met elk nummer in elk land ter wereld recht naar numero uno gaat. Na zijn waanzinnige show op de main stage van Pukkelpop verkocht hij een AFAS-dome meteen uit in mei in ons land.
1: Allee, kom zeg wie het is.
0: Heerlijk dat hij nu ook headliner is op Rock Werchter, want Sopper komt naar Rock Werchter 2027.
1: Wauw!
0: Ja, leuk hè? Somber speelt er op zondag 4 juli. Dat is de tweede naam die we nu kennen van op de affiche naast Tame Impala, die Werchter mogen afsluiten op diezelfde dag 4 juli. Rock Werchter is volgende zomer van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. En je kan je nu registreren voor de pre-sale op donderdag 29 oktober om 10 uur. En daarvoor heb je de tijd tot woensdag 28 oktober. En de officiële ticketverkoop voor Rock Werchter gaat door op 30 oktober. Zullen we nog eens even gaan horen hoe goed Somber live klinkt voor een zot gevulde festivalweide. Want hier is hoe hij klonk op Pukkel.

0: Ja, wat een fijn festivalnieuws loopt er hier net binnen. Somber is dus aangekondigd voor Rockwerchter 2027. En dat op een dinsdag 6 oktober. Jos Wieser, jarig vanochtend, lieve Jos.
1: Ja, wij spelen met Emily uit Gent.
0: Emily uit Gent, proficiat!
2: Dank u wel.
0: Hoe oud word je vandaag?
2: 32.
0: 32. En wat is er anders aan jouw verjaardag dan andere jaren?
2: Het is eigenlijk niet zoveel anders dan andere jaren. Maar mijn vriend is weer mijn verjaardag vergeten.
3: Oh my god.
0: Weer?
2: Ja, weer. Ja, het is tweede jaar op rij.
0: Oh. Meende je dat? En
2: ja.
0: Heb je het gevoel dat hij jou wel nog graag ziet? Of is er zo... Doet hij wat anders dan
2: dat
0: ze...
2: Nee, dat zit wel goed, denk ik.
0: Ja, zeker?
2: Ja, zeker.
0: En hoe ben je zeker dat hij het vergeten is?
2: Ja, hij is vanmorgen aan zijn werk vertrokken, maar heel vroeg. Maar nu, het is hebben we al gestuurd en ja... Het is nog geen gelukkige verjaardag.
0: Amai, ik heb ooit eens...
2: Ik hoop dat hij aan het luisteren is.
0: Ja, Emily, ik heb eens een lief gehad die mijn verjaardag vergat. En dat is nu wel een ex-lief.
3: Oh my god.
2: Oei, ja. Ja, maar hij vergeet eigenlijk alles. Dus ja.
0: Ja.
4: Het is te vergeven. Wat is zijn naam, ja. Emily?
2: Guillaume.
4: De Guillaume. Vergeet echt je Guillaume.
0: Ja, oké. Okay. We hebben, omdat de stemming voor de 500 van de jaren nul is geopend, Emily, is het wel een hit hoera in een jaren nul jasje. Dus dat is dan wel extra speciaal voor jouw verjaardag, want die zijn wij niet vergeten. Hier gaan we!

0: It's...
1: Oeja!
2: Heel top, Emily. Je mag nog kiezen uit drie muzikale cadeautjes die hier klaarstaan. Voor jou ook straight from de jaren nul.
3: Ben jij ook jarig deze week?
2: Nee, wacht, dat is niet juist. Wacht even, speel nog eens op piano.
4: Ah ja, ik zal gewoon piano.
2: Ik heb op een foute knop geduwd en babbel nog wat bij Emily.
4: Dat is heel
2: lastig. Oh, Emily, sorry, dan vergeet uw lieve verjaardag en nu doe ik hier op foute knop.
4: En nu vergeten we de muziek klaar te zetten. Ja, ja. Oh, sorry Emily, hoe kunnen we het goed maken? Welk nummer zou je graag horen?
2: Nee. Oh, nee. Maar ik bedoel, hoe maakt Guillaume het altijd goed? Dat is belangrijk voor ons.
1: Oh ja, die zal vanavond een keer goed koken.
2: Denk je?
1: Ja, ik ben dat zeker.
2: Oké, dus Emily, ik heb hier de plaatjes voor jou klaarstaan. Hè. De eerste is deze.
4: Dat is She Hates Me, Puddle of Mud op één in de afrekening. Op
2: ik vind dat wel goed.
4: 2002.
1: Ja. Wil dat niet dan niet? Ja. Nee, we gaan nog de volgende nemen.
2: Oh. Oké.
4: Okay. Kylie Minogue, voor jou. Can't Get You Out of My Head. Mag je dat zijn, Emily?
1: Ik ga naar de derde luisteren.
2: Oké. Okay. Oh. Jouw lijf geschreven, you soldier boy, yeah. Crank that

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Zoek je meer dan zomaar een job? Bij Familiehulp bouw je aan warme contacten. Elke dag opnieuw. Als verzorgende of huishoudhulp werk je dicht bij huis. En die dankbare glimlach, die krijg je er gratis bij. Start je verhaal op familiehulp.be/jobs. Familiehulp. We zijn er voor jou.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: Your Honest Face staat niet zo goed gezind als je in de meer dan 400 kilometer file staat in Heerlen. Wij zijn hier nog aan het nagenieten van onze warmste tocht. Ik kijk af en toe ook eens naar beneden en check wat voor goede kuiten ik heb gekregen. En jij ook, Dries.
1: Niet normaal.
0: Onze actie voor de warmste week, de warmste tocht, hebben we gedaan om jullie natuurlijk aan te zetten om een actie te gaan doen, om te tonen hoe plezant het kan zijn. 100 kilometer hebben we een huis op wielen van Genk naar Mechelen geduwd, dankzij jullie hulp, maar ook dankzij de hulp van muzikanten.
1: Want Joost en Judith, de twee muzikanten die onder andere I Found You hebben gemaakt, het campagnelied voor de warmste week 2026, die kwamen meeduwen en die deden dat heel goed.
0: Maar hebben ze echt geduwd?
1: Juist wel, even, maar Judith heb ik niet.
0: We laten dat in het midden.

0: Christ en Judith en het lied voor de warmste week 2026. I found you. Het is nu 1 minuut voor 8:30. Jannik, en scholieren in Luik protesteren opnieuw vandaag.
1: Ja, de scholen in Luik die gaan vandaag weer open. Of die zijn toch al open gegaan op sommige plekken. Maar het scholierenprotest van gisteren gaat gewoon verder. Want op socials werd er opgeroepen om opnieuw op straat te komen. En dat doen de scholieren ook. Er staan er bijvoorbeeld aan een middelbare school in Luik al meer dan 200 klaar om te protesteren. Voorlopig verloopt het wel rustig. Maar de politie is ook daar. Moest het erger worden om in te grijpen. En in de VS mag iedereen van Donald Trump voortaan rode diesel tanken. Dat is normaal enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is ook goedkoper dan gewone diesel, omdat je er dan ook geen belastingen op betaalt. Nu mag iedereen dat dus tijdelijk kopen en Trump doet dat niet zomaar, want de brandstofprijzen in Amerika zijn sterk gestegen door de oorlog in Iran. En er komen over een maand tussentijdse verkiezingen aan in de VS en de partij van Trump, de Republikeinse partij, doet het niet zo goed in de peilingen. En het weer vandaag, het begint hier en daar nog wat mistig, maar stilaan komt overal de zon erdoor en zonnig zal het ook blijven bij zo'n 21 graden.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Ja, Kingfisher staat in onze etalage deze week. Dat lijkt nu alsof ik ijsvogels ga verkopen. Maar nee, ik heb het over de Ierse band. Die hebben een nieuw nummer uit. En we dachten, jullie gaan daar wel blij van worden in deze mooie nazomerse week. Want ze hebben op Rockwerchter een fantastische show gespeeld. En ze hebben ook al 2 keer de Roma uitverkocht hier in ons land. How Lonely heet hun nieuwste nummer. Hier is Kingfisher.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Fisher,
5: how
4: lonely.
5: Hey, we are Kingfisher and we are really, really happy because our song is this week's hot shot on Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: lekker kon doen wat je wilde en niet vaststond in de meer dan 400 kilometer file vanochtend. Het is 20 voor 9. En wie van jullie kan raden van welk jaren 0 classic nummer dit de intro is? Dit orgeltje?
1: Ja.
0: Die krijgt het nummer volledig te horen binnen 2 minuutjes.
2: Kop
3: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal. Minder en meer.
10: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
12: Ah, hoor ik mijn naam?
11: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
12: Ik bouw slim op.
11: Maar niet snel.
12: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Hallo?
15: De jaren 0 zijn terug. We draaien een week lang de 500 beste platen van 2000 tot 2009.
16: Luister volgende week naar de 500 van de jaren 0.
15: Studio Brussel.
16: Life is music.

0: jongens, die gaan we toch ergens een mooi plekje geven in de 500 van de jaren nul. Toch? 505 Arctic Monkeys. Ga even meestemmen via VRT Max. Je hebt nog een hele week de tijd. Zeg, en trouwens, ja, jullie hebben dat nog niet officieel gezegd, maar het is hier Ierse week op Studio Brussel.
1: Yay! Onze hotshot die je net hoorde, Kingfisher, die is Iers. Jullie nummer 1 in de afrekening van TNCC is ook Iers. En je hoort nu de laatste pianotape en je raadt het nooit.
0: Nee.
1: Die zijn ook Iers. Bleach 93!
0: Ja, Bleach 93 is echt wel de opkomende Ierse rockband die normaal gezien zo klinken. Cool, de eerste keer dat je hen ooit zo gestript hoort is hier bij Studio Brussel. Ze hebben hun harde gitaarriffs en grunge sounds even achterwege gelaten. En de mannen van Bleach 93 zijn achter onze paarse piano gekropen. Maar ook dat klonk rauw en vol emoties. Woensdag, dus morgen, hoor je tussen 4 en 6 bij Nona en Thibaut een nieuwe pianotape. Maar voor nu dus Bleach 93 met hun pianotape Ceiling. Met beeld bij als je wil.
2: Kijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio. Studio Brussel.

0: Stromae met Papa Oete. We hebben nog één plaat en dan...
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Dat is het morgen. En morgen zal Eva presenteren in een bijzonder kostuum.
0: Ah, juist.
2: Want jij maakte vanmorgen een belofte live op de radio.
0: Als je het wel haalt, Bert, dan kom ik morgen... Ja? In een groot, debiel piemelpak de show presenteren.
2: En die Bert heeft het uiteindelijk gehaald.
0: Ja, maar echt, hoe kan die nu Oké Go raden, die man? Die is gewoon gek. Hé, we hebben nog één plaat die perfect past voor de blauwe lucht als jij naar je werk rijdt. ELO, Mr. Blue Sky. Ik zou ook nog wel even graag benadrukken dat de wekker morgen 6500...

0: Ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
4: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
3: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
5: Dat's 24.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Janneke Aert.
10: Scholieren in Luik protesteren opnieuw. De scholen in Luik zouden vandaag weer open gaan, maar dat is niet overal zo gebeurd. Want er is opnieuw protest tegen de besparingen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn de Voort, die nu in Luik is.
11: Ik sta hier inderdaad aan een middelbare school in het centrum van Luik. En de leerlingen blokkeren die school hier. Niemand kan binnen, de leerkrachten kunnen dus ook niet binnen. En dus gaan de lessen ook vandaag niet door. Daarnet waren we aan een andere school waar ook veel protest was. De politie was daar, wagens van de politie. En de leerlingen blokkeerden daar ook de garage en de ingang van de school. Maar daar moesten de lessen verplicht wel doorgaan. Dus het is op de ene school een beetje anders dan op de andere.
10: Steeds meer jongeren vapen. Uit een nieuwe bevraging blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vapt is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil daarom een betere aanpak.
12: Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat ook bepaalde jongeren die eerder geneigd zijn om nicotineproducten te gebruiken, ook vaker bijvoorbeeld alcohol consumeren of cannabis gebruiken, dat er een sterke samenhang is tussen verschillende risicogedragingen. Dus ja, een overkoepelende aanpak naar hulpverlening bij jongeren die al gebruiken is zeker aanbevolen. En preventie van middelengebruik bij jongeren die het nog niet doen vandaag, wat gelukkig nog steeds de grote meerderheid is.
10: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur daar zegt dat het een van de zwaarste drone-aanvallen ooit was. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten. Ook een Oekraïense vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden zijn geraakt bij Russische aanvallen vannacht. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. En New York gaat daarom ook meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al intussen bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. En het komt vooral doordat steeds minder Amerikanen zich laten vaccineren. Het wordt een zonnige dag vandaag en zacht ook bij zo'n 21 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, later op de dag wel meer wolken met regen en 22 graden dan.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Studio Brussel.
13: Joris Brijs.
8: We duiken in de inspiratiepot met platen uit de jaren nul. En het is Ticket Tuesday vandaag. Genoeg te doen samen. Goedemorgen.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Better Now van Post Malone. Goedemorgen, leuk dat je er alweer bij bent deze voormiddag. Opnieuw een drukke op de baan op dinsdag. Die zorgen duwen we van de baan met muziek en misschien ook wel met tickets op Ticket Tuesday, die vandaag compleet in het teken staat van de jaren nul. Ik heb er deze voormiddag voor The Fray.

Smells Like Teen Spirit van Nirvana. De put met TikTok-fenomenen is onuitputtelijk. Nu halen we de volgende eruit. Malcolm Todd en Earrings.

0: What You Want van Angèle en Justice. Over 10 dagen komt de nieuwe plaat van Angèle uit. Misschien wel What You Want.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balje
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
1: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat is dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.

0: Volgende week draaien wij de 500 beste nummers uit de jaren 0. Jij moet ze juist nog uitpikken. Studio
1: Brussel. De 500 van de jaren 0.
2: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
1: Door jou gekozen.
0: Wat een periode die jaren 0. Op allerlei vlakken, maar zeker op muzikaal vlak. Dat ga je volgende week ook horen op de radio. Dus ga snel richting VRT Max om daar je favorieten uit te pikken. En doe zoals Dirk. Goedemorgen, Dirk.
3: Hallo, goedemorgen, Joris.
0: Je hebt je werk achter de rug. Nick Cave, O Children, heb je als favoriet uit de jaren 0 opgegeven. Ook Rebellion Lies van Arcade Fire zag ik daar staan. Die hebben de cut gehaald, maar op één staat een plaat die ik zelf ook fantastisch vind. The Funeral van Band of Horses. Wat maakt die plaat voor jou zo speciaal?
3: Wel, weet je, Joris, tot 6 maanden geleden kende ik Band of Horses alleen van naam. Ongelooflijk eigenlijk, als je erover nadenkt wat die mannen al weer geproduceerd hebben. En Tyler Ramsey, die had een aantal gastoptredens met een lokale artiest. Mm-hmm. En ik ben er naartoe gegaan. Ik vond dat fantastisch. Ik dacht, ik ga nog eens. Want die speelde 4 keer die week. En zo ben ik eigenlijk beginnen luisteren naar Band of Horses. En ja, die plaat, die allereerste plaat van 20 jaar geleden, waar de funeral op staat. Dat staat met mij op repeat.
0: Ja.
3: En ze kwamen dan naar België. Ik kon geen kaarten krijgen. Ik ben dan vorige week naar Keulen gaan kijken. En weet je, Under the Pressure van The War on Drugs. Mm-hmm. Als je dat nummer live ziet, dat is gewoon een atoombom die ontploft. En The Funeral, dat is net hetzelfde. Dat is gewoon een gebalde energie die zich volledig ontlaat in die zaal. En ja, je gaat even met je voeten van de grond.
0: Ja, ik kan er heel recent van meespreken. Ik ben gisteravond gaan kijken in de Roma in Antwerpen, waar jij dan geen tickets voor had, als ik het goed begrijp.
3: Ja, klopt.
0: Ja, wauw. Dat nummer, want ze hebben gisteren die debuutplaat uit de jaren 0 in 2006 hebben ze volledig gespeeld, integraal van nummer 1 tot nummer 10. En op nummer 4 staat daar The Funeral, dus iedereen was aan het uitkijken naar dat nummer. Ik had het nog nooit live gehoord, maar het is live dubbel zo indrukwekkend dan op plaat nog.
3: Ja, zeker weten. En de rest van het concert was ook heel goed. Die jongens hebben enorm prachtige dingen gemaakt. Ze hebben ook 1 nummer gespeeld. Ik weet niet of dat ook gisteren het geval was. Van een plaat die binnen 6 maanden uitkomt.
0: Ja.
3: En ja, bij de eerste keer dacht ik al van jongens, dit is er bunk op.
0: Ja, er zitten nog goede dingen aan te komen ook.
3: Absoluut.
0: Ja. Dus jij kende The Funeral van Band of Horses ook niet voor 6 maanden geleden, of wel? Of enkel de band
3: nee,
0: die je nu
3: bent? Ik ben okay. Iemand die zoveel naar concerten gaat en zoveel bands kent.
0: En
3: ja, ik kende het van ver, maar nooit echt aan blootgesteld. En ik ben zo blij dat ik Tyler Ramsey gaan zien. Dankzij een uitzending op Radio 1 van Michael Robrichts. Mm-hmm. Waar hij sprak over Laura Cortesi, die met een aantal gastmuzikanten ging spelen. En ik ben daar gaan naar kijken en dat was gewoon een openbaring. En het is zo jammer, Joris, dat Tyler Ramsey, zo'n talent, tezamen met Ben Bridwell, nog zo'n talent.
0: Ja.
3: Die heren spreken zelfs niet meer tegen elkaar. Maar die hebben zo mooie dingen samengemaakt. Dus ja, dat vuurwerk, dat missen we wel. Ja. Maar kijk.
0: Ja, het bewijs van het genie, ook van Band of Horses, is dus die Funeral. Een favoriet van velen uit de jaren 0. Ik hoop dat hij misschien heel hoog eindigt in de 500 van de jaren 0. Dankzij jou toch al zeker wel, Dirk. Merci om hier jouw parlé af te steken over dat prachtige nummer. We gaan het spelen, is het goed?
3: Dankjewel, beste.
0: Dag Dirk, fijne dinsdag.
3: Hoi.

Moving to the Sun. Vandaag nog één zonnige dag en dan zal het stilaan toch gedaan zijn met nazomeren. Alhoewel, het is nogal onvoorspelbaar tegenwoordig. Dit is en blijft zonnig. Love is on my mind van Jay Bernard. Een zwoele Jay Bernard. In onze voormiddag.

0: Het is het najaar van de rock. Geniet van de hardste riffs en meest legendarische rockshows in Brussel. Beleef de energie van Uriah Heep, President en Accept. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
8: Do you have an interest in social media?
7: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
9: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
7: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht het aan het licht.
9: 2 years ago, the algorithm was switched.
7: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
10: You have to cause pain.
7: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
11: Enough!
7: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.

Als ik ooit een serie of een film zou maken, mag Fontaine's DC van mij de complete soundtrack verzorgen. Die mannen slagen er elke keer in om zo'n duidelijke atmosfeer te creëren. Ook hier in Tang.

kan Joost Zwegers van Novastar alleen maar gelijk geven. The best is yet to come, want het is Ticket Tuesday. En in het volgende uur kan je tickets winnen voor een classic jaren nul band, The Fray. En niet The Fray van Thailand. Dit is Baby Cool van Nothing But Thieves, iets voor 10.

0: dit je motivator van de dag is om heel de dag door te werken. Voorzie dan tussen 10 en 11 toch ergens een gaatje om mee te strijden voor tickets. Op Ticket Tuesday kan je vandaag naar een vintage jaren nul show.
1: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent.
1: Lief, Gravel Weekend. Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is.

0: Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
4: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
5: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
4: En nummers haat?
5: ...is er Dexter.
4: Ja.
5: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be. Ramen, deuren, veranda's? Lennart's
6: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Een heel goedemorgen, 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Janne Kaart.
11: Scholieren in Luik protesteren opnieuw. In Luik in Wallonië wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen dan weer te verhinderen dat de lessen daar kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, maar in andere scholen dan weer niet. In het Atheneum daar in Luik protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want ze hebben dezelfde problemen. Dat zegt Laurence, een leerkracht Nederlands.
12: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
11: En in Frankrijk zullen ook vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren, omdat er te weinig mensen en middelen zijn in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen daarmee. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk al geregeld uitgedraaid op geweld en ook nu loopt de spanning alweer op. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist Steven de Kranen, die in Parijs is.
13: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen. Overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen, want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
11: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur daar zegt dat dat een van de zwaarste drone-aanvallen ooit was. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne dan weer een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia, in het zuidoosten van Oekraïne. En ook een Oekraïns vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden zijn geraakt bij Russische aanvallen vannacht. Vannacht krijgen we veel zon. Het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer wolken en regen bij 22 graden dan.
14: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
15: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
16: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
17: How do we feel, Belgium?
16: Can you believe it?
17: Make some noise out there!
16: Luister de hele dag naar Studio Brussel
18: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
16: Joris Brijs.
9: Dit uur mag je komen graaien in de Ticketton. Daar zitten shows in van een paar grote jaren nul bands. Hou je klaar. Na Prince kan er een ticketkans uit lucht vallen.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Martini Mifazzo, Matt Berninger. Midden november komt de nieuwe GTA uit. De game waar de hele wereld op zit te wachten, zo lijkt wel. Of toch de gamers onder ons. Er zijn al beelden gelekt waar ze bij de makers woest om waren. Niet echt mee konden lachen. Dit ging wel officieel. Een stukje van de soundtrack van GTA 6 met een vertrouwd teuntje van Etienne de Crécy. En ook Fred Again en Pink Panthers die eraan meewerken. Sexy Magic.

0: volgende week donderdag in de AFAS Dome in Antwerpen. Bryan Adams. En sinds gisteren kan ook de Lokerse feesten uitpakken met zijn komst. Hij is de eerste naam voor volgende zomer in Loker op 4 augustus op de Lokerse feesten. Bryan Adams. We komen dichter bij een Ticket Tuesday kans.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

Birds of a Feather van Billie Eilish. Naast een van de mooiste plekken ter wereld waar je op een andere planeet lijkt te zitten. Met noorderlicht en vulkanen rondom je is IJsland tegenwoordig ook een geliefde groep waarvan Faisal de beatmaker is. Dit is Tijdgeest nog eens.

0: Ragamuffin Cella Sue. Op dinsdag regent het ticket hier bij ons.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Sinds gisteren kan je stemmen op jouw favorieten uit de jaren 0 via VRT Max. En omdat we al in die sfeer zitten, hangt er ook aan elk ticket vandaag een jaren 0 geurtje. Het is eigenlijk een stevige geur, want The Fray bijvoorbeeld is zo'n band die je één op één linkt met die periode, met de jaren 0. Ze komen op maandag 9 november naar La Madeleine in Brussel. Die show die is volledig uitverkocht, maar je kan je er nog net bij proppen als je Ticket Tuesday stuurt in de VRT Max app. En dat moet je dus doen wanneer The Fray op de radio speelt. Ra. Wanneer?
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: How to Save a Life van The Fray. Een jaren nul klassieker. Die dus op 9 november live gespeeld wordt in La Madeleine in Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Met misschien ook een van onze luisteraars op de eerste rij daar bij The Fray.
3: Hallo, met Julie.
0: Dag Julie, goedemorgen met Joris van Studio Brussel.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Julie, jij bent fan van The Fray. Als jij Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app van VRT Max, ben je ook fan van de jaren nul, van de muziek daar?
3: Ja, absoluut. Heel veel leuke
0: klassiekers,
3: leuke bangers.
0: Ben je al gaan stemmen op VRT Max ook? Ja, oké. Je bent al gaan stemmen op je favoriete platen van de jaren nul dan?
3: Ik heb het nog niet gedaan, omdat ik nog aan het nadenken ben over de keuze.
0: Oké, het is ook geen vereiste om hier dat duo-ticket voor The Fray te winnen. Doe dat later vandaag of later deze week. Daar heb je nog tijd voor. Wij gaan nu spelen om dat ticket. Je moet me nog juist een goed antwoord geven, Julie. We hoorden daarnet dus How to Save a Life van The Fray, Julie. Stel, ik moet nu al je geheugen opfrissen dat het wat druk was op de baan, want ik hoor dat je misschien in de auto zit. Dit nummer dus. Dankzij welke ziekenhuisserie uit de jaren nul is dit nummer van The Fray extra populair geworden?
3: Ik gok Grey's Anatomy.
0: Jij gokt twee keer Grey's Anatomy door de echo en dat is twee keer juist. Julie, Grey's Anatomy is juist. Ken je het nummer ook door de serie?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik het eerder via jullie ken, dus
0: het
3: was een
0: pure gok. Oké, hele goede gok. Je kan natuurlijk, als je series uit de jaren nul opnoemt, zijn er 5 hele grote. Grey's Anatomy is er één van. Jij mag dus naar The Fray in Brussel begin november. Veel plezier daar. En niet vergeet te stemmen nog, hè, voor de jaren nul.
3: Dank je.
0: Bye bye.
1: Elke dinsdag bij

0: Werchter. Tickets en info, werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Studio Brussel. It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Iedereen, 10%.

0: Stronghold van DXX, The Hotshot, is deze week een Ierse meezinger.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Daar hebben de makers van die meezinger al bijna een patent op Kingfisher, een nog relatief jonge band uit Ierland. Ze begonnen er 4 jaar geleden nog maar aan en in thuisland werden ze op korte tijd op handen gedragen nadat ze eigenlijk als grap een clublied maakten voor de hurlingploeg van hun geboortedorp. Het was een vriendendienst voor iemand uit die ploeg. Hurling, dat is trouwens een Keltische sport, zowat een mix tussen hockey, tennis, voetbal en rugby. En dat clublied, Kille heet het, ging heel het land rond op korte tijd. Plots werd het een soort van tweede volkslied voor de Ieren, omdat het zo herkenbaar is. Het straalt uit wat hun cultuur, de Ierse cultuur, eigenlijk betekent. Onze hotshot van deze week is niet de eerste dus, en zeker ook niet de laatste meezinger van Kingfisher, How Lonely.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Fisher, how lonely.
3: Hey, we're Kingfisher and we are really, really happy because our song is this week's hot shot on Studio Brussels.
1: Studio Brussels.

Dit is lekker 90s, hè. Return of the Mac. Een nummer dat 10 jaar voor de geboorte van de volgende in onze playlist uitkwam. Violet Grohl and Thumb. Studio Brussel. Life is music.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
0: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
7: Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9.
8: Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse Belgische

0: veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam, als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
1: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
2: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Een heel goedemorgen. Het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Yannick Aerts.
6: Er zijn meer verkeersdoden. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om in het verkeer. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in diezelfde periode. Er stierven zowel meer fietsers als mensen die onderweg waren met de e-step of vrachtwagen. Dat zegt verkeersorganisatie Vias.
7: Het is zeker geen goed nieuws dat het aantal verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen is met 6%. Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstelling niet halen. Dus het zal nodig zijn dat er toch bijkomende maatregelen genomen worden om te zorgen dat die cijfers terug naar beneden gaan.
6: In Luik in Wallonië wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen dan weer te verhinderen dat er lessen kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, maar in een andere school dan weer niet. In het Atheneum in Luik protesteren leerkrachten vandaag samen met de leerlingen, want ze hebben dezelfde problemen. Dat zegt Laurens, leerkracht Nederlands daar.
8: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
6: In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man van 80 is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt hebben voor zijn eigen veiligheidsanalyses, maar het zou niet Rusland zijn geweest. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Yannick Sinner zal niet meer tennissen dit seizoen. De Italiaanse nummer 1 is al 3 maanden geblesseerd. Er was nog een kleine kans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal dus niet gebeuren. Op die manier zou het wel kunnen dat Yannick Sinner alsnog zijn eerste plek op de wereldranglijst verliest aan Alexander Zverev. Vandaag krijgen we veel zon. Het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en regen bij 23 graden dan.
9: Een job als verzorgende of huishoudhulp in jouw buurt? Familiehulp.be/jobs.
3: Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
4: Ik voel de zon hier binnen schijnen, dan komt Michael Kiwanuka met zijn warme stem net op tijd. Heet eerst The Killers. Welkom in de voormiddag. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Human van de Killers. Het is alweer zo'n warme zonnige dag. Misschien wel de laatste van deze week. Kunnen we dit nog een herfstzon noemen? Of is het een nazomerzon? Noem ze zoals je wil. Dit past er in ieder geval supergoed bij Michael Kiwanuka. Summer Clothes.

0: Relax My Eyes, Another en Abel Balder. Zometeen een man van vele talenten, acteur en artiest.
1: Trix presents The Next Big Thing. Ontdek dit najaar op de verschillende podia van Trix de grote muzikale sterren van morgen. Met onder andere Big Special, Cardinals, Goldie Batelier, Cassia, Nick Hakim, Violent Vera, Benny Sings en vele anderen. Ontdek snel de volledige kalender en ticketinfo op trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade.
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta. Zo.

Three Nights van Euphoria-acteur Dominic Fike. Om de nieuwe plaat van Black Box Revelation tastbaar te maken, om die nieuwe vinyl echt in je handen te krijgen, ga je nog moeten wachten tot midden maart 2027. Op de weg daar naartoe laten Jan en Dries van Black Box wel een paar kruimels achter. Dit is Wicked.

de week hoor je hier op Studio Brussel de 500 van de jaren nul. En het is aan jou om te kiezen welke nummers daarin terechtkomen via VRT Max. Ik ga je voor 12 nog een van mijn favorieten geven ter inspiratie. En dat is niet deze, hoewel die ook op en top jaren nul is. Window Shopper van 50 Cent.

0: Ray Mien, Sam Fender en Olivia Dean. Zometeen nog eens Sylvie Kreutje en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Dat hebben de Rode Duivels gisteren gedaan. Al moesten ze vooral de voeten kussen van de superieure Fransen.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
3: Eindelijk, snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
2: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
6: Dat is Imo!
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
16: Studio Brussel.

0: Het WK-supporterslied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis heeft gisteren alles behalve geholpen voor de Rode Duivels. Ze werden in het laatste kwartier weggespeeld door de Franse vedetten. En toch zit er muziek in onze ploeg.
1: Studio Brussel, de 500 van de jaren 0.
2: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
1: Door jou gekozen.
0: Duik nog eens in je herinneringen aan de jaren nul. Welke muziek heeft je daar plezier gegeven? Heeft je muzikaal gevormd of heb je misschien later pas ontdekt, maar is wel ontstaan in de jaren nul? Kies je drie favorieten via de app van VRT Max en dan gieten wij die in de 500 van de jaren nul. Ik ga zelf zeker al voor één Coldplay-nummer van op A Rush of Blood to the Head, album uit 2002. Daar is mijn liefde voor Coldplay ontstaan. In mijn kleine kamer met stereospeler, maar ik had ook een DVD van Coldplay live in Sydney in 2003. En door die DVD ben ik verliefd geworden op het nummer Politic. En stiekem hoop ik dat Coldplay ooit nog eens nostalgisch wordt en terugkeert naar die tijd en opnieuw zo muziek gaat maken. Maar het is ijdele hoop, denk ik. Politic mag voor mij zeker in de 500 van de jaren 0 van Coldplay. Dus doe je ding op VRT Max.
1: De 500.

Hold on, we're going home. Home is where the heart is, wordt gezegd. En de heart is bij Gunther D. Zometeen in 11:55 de voormiddag. Zit erop en wordt dichtgegooid. En hard door Kaat van Stralen. Heel fijne middag. Dit is Ik weet hoe het werkt.

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk en wilt je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren, maar naar iets anders.
1: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
9: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
8: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
9: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Luisteren naar
13: Studio Brussel.
1: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak
11: ze is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Luisteren naar
13: Studio Brussel.
1: Altijd en overal in de app van VRT.

0: voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn onzichtbare, heel kleine deeltjes die door de ruimte schieten, door alles heen. En hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die kan waarnemen. De bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers en daarmee kunnen onderzoekers de ruimte bestuderen. Toevallig is de prijs dit jaar voor het eerst ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst ook een vrouw, Ellen Moons, de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. Er zijn meer verkeersdoden in ons land. In de eerste helft van dit jaar kwamen al 223 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar waren 44 fietsers bij, vertelt Verkeersinstituut FIAS.
1: We moeten zeker mensen blijven aanmoedigen om te fietsen. Maar we moeten toch kijken van hoe kan dat op een veilige manier. Verder investeren in infrastructuur. Zorgen dat er meer afgescheiden fietspaden zijn. Maar ook zorgen dat eenieder zich in de buurt van fietsers zich veilig gedraagt. Net zozeer dat fietsers natuurlijk ook zich aan de regels moeten.
0: Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen wil minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke een proefproject starten met alcoholpoorten aan parkeergarages. Je zou de parking dan alleen kunnen verlaten als je niet gedronken hebt. Aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen hervormingen in het onderwijs. Leerlingen blokkeren de ingang van de scholen, waardoor niemand naar binnen kan. Op sommige scholen gaan de lessen daarom niet door, op andere wel. Lily Belfroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Ze vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
2: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goed lesgeven zonder al dat materiaal.
0: Door de hoge belastingen op arbeid in ons land kiezen mensen die veel verdienen steeds vaker voor de oprichting van een managementvennootschap. Dat is een bedrijf dat ze oprichten om diensten te factureren aan een werkgever in plaats van als werknemer in dienst te zijn. Zo betalen ze minder belastingen. Volgens de studiedienst van Vooruit kost dat de overheid tussen de 4,2 en 4,7 miljard euro per jaar. Minister van Sociale Zaken, Frank van den Broeke, maakte die cijfers bekend in het openingscollege aan de UGent.
3: Onze studiedienst becijfert dat dat een budgettaire kost heeft van 4,2 tot 4,7 miljard euro. En laat me nu heel duidelijk zijn. De mensen die een managementvennootschap oprichten, die doen juridisch niks verkeerd. Het zijn misschien ook hardwerkende mensen. Het is het systeem dat dat toelaat. Het is de politiek. En degene die je met de vinger moet wijzen zijn de politici die het niet willen veranderen.
0: En Jannik Sinner zal niet meer tennissen dit seizoen. De Italiaanse nummer 1 is al 3 maanden geblesseerd aan de knie. Er was nog een kleine kans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal niet gebeuren. Daardoor kan Sinner zijn eerste plek op de wereldranglijst verliezen aan de Duitser Alexander Zverev. Vandaag veel zon en ook zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon. En tegen de avond krijgen we buien. Het blijft wel zacht morgen.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
5: Studio Brussel.
4: 5 over 12.
5: Gunter D.
6: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe 5 over 12. Waarover we het deze middag gaan hebben, dat hoor je zo. Na Oscar in de Wolf.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: 5 over 12.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera. Het is Instagram dat vandaag jarig is. De app bestaat vandaag namelijk 16 jaar. Instagram heeft ons heel wat leuke dingen opgeleverd, maar ook minder leuke dingen, zoals bijvoorbeeld die ellendige influencers. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die die dwaze influencers allemaal posten op Instagram. Wat voor dingen laten zij allemaal zien? Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de app van VRT Max. En wie weet, krijg je dan een plekje in de top 5, de felbegeerde top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Iets wat die influencers vaak posten op Instagram, dat zijn hun gesponsorde vakanties. Daarom deze holiday van Madonna.

0: fiends and all my friends are falling in love. Instagram bestaat vandaag 16 jaar. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die influencers allemaal posten op hun Instagram-feed. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Matthias uit Erpenmeer bijvoorbeeld, die ziet vaak influencers make-up tutorials doen. Daarom deze make-up van Prince. Goed, mag ik trouwens me even feliciteren dat ik het woord tutorials perfect heb uitgesproken in één keer?
1: Ja, dankjewel.
0: Goed, we gaan verder naar de inzending van Kaat uit Londerzeel. Die ziet dan weer heel wat influencers posten van op een of andere party. Daarom deze party in de USA. Dat zie je ze ook vaak doen. Wat posten influencers nog allemaal op Instagram? Wat zitten die ellendige influencers allemaal te posten? Ja, denk eens goed na. En stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de app van VRT Max. Straks de top 5. Nu eerst, vrouwtje.

0: Foutje en geen rem. Wie ook geen rem kent, dat is onze grijsdeurwaard. Mevrouw Van Burm, die gaat nu op de gong slaan. De inzendingen afsluiten en bekijken en rangschikken. En tussendoor misschien ook eens op Zalando kijken. En dan gaat ze straks de top 5 maken na de Foo Fighters. No role models and I'm here
1: right now. J. Cole is helemaal terug.

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, stinken. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: The Foo Fighters. And Walk.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Instagram is vandaag jarig. De app bestaat 16 jaar vandaag. En zeg je Instagram, dan zeg je natuurlijk ook influencers. Daarom maken we vandaag een top 5 van dingen die influencers allemaal posten op Instagram. Op die 5e plek staat de inzending van Bart uit Maldegem. Goedemiddag, Bart.
2: Yo, goedemiddag.
3: Yo, Bartje.
0: Ja, goed gedaan met jouw 5e plek, beste Bart.
2: Ja, ja, precies.
0: Volg je veel influencers op Instagram?
2: Geen één.
0: Oké, een goede en een verstandige keuze. Volg je mij op Instagram?
2: Nee.
0: Oh, bedankt voor het vertrouwen. Goed, we gaan snel naar de orde van de dag. Wij zijn benieuwd. Wat posten influencers allemaal op Instagram? Aan wat moest jij denken?
2: Ik dacht aan fast car.
0: Inderdaad, want dat posten ze veel, hè? Auto's, snelle auto's. Goeie, nummer 5, dankjewel, Bart.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Yung Lean. Op jouw favoriete radiozender, Studio Brussel. En wij zijn bezig met de top 5 van vandaag. Een van de meest populaire apps op de telefoon is Instagram. De app bestaat vandaag exact 16 jaar. En al 16 jaar bevuilen influencers onze Instagram-feed. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die influencers allemaal posten. Op die vierde plek staat de inzending van Lisa uit Brugge. Goedemiddag, Lisa.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw vierde plek.
2: Yeah, baby.
0: Heel goed gedaan. Heel goed, je naam. Is er een influencer die jij volgt? Een Monica Geuze of een Juliette School of iets dergelijks?
1: Weinig.
0: Weinig. Oké. Okay. Ook niet Valerie de Bozere of het lief van Victor Verhulst? Weet dat mens?
1: Geen idee.
0: Sarah
1: niet.
0: Puttemans. Ook niet?
1: Nee. Ja, nee. Nee.
0: Heel verstandig. Wij zijn benieuwd. Wat posten influencers allemaal op Instagram volgens jou?
1: Kids.
0: Inderdaad, hun kinderen, hè, die worden ook uitgebuit. Goeie, nummer 4.
3: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Santi en Kids, de top 3 van vandaag. Die krijg je zo meteen te horen na Celeste.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: En de thee?
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Minder en meer.
10: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Studio Brussel.

0: Celeste en Stop This Flame.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is feest bij Instagram vandaag, want de app bestaat vandaag ondertussen 16 jaar en dat vieren wij vanmiddag met een top 5. Want wie Instagram zegt, die zegt helaas ook influencers. Daarom maken we een top 5 van dingen die influencers allemaal posten op Instagram. We zijn bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Pieter uit Zeist bij Utrecht. Is dat. Goedemiddag, Pieter.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: En welkom.
0: Hetzelfde programma. Ja, leuk hè, in Nederland om naar Studio Brussel te luisteren.
2: Doe ik graag,
0: ja. Ja, inderdaad. Wat moet je anders doen hè, met die ellendige 3FM en 538 en Veronica?
2: Gelukkig inderdaad. Zijn jullie er.
0: Inderdaad. Je neemt de woorden uit de mond, maar ik sprak ze ook zelf. Dus goed, het boeit allemaal niet. Beste Pieter, volg jij influencers zoals Monica Geuze of wie heb je daar nog allemaal in Nederland?
2: Ja. Ik, een Belgische favoriet is Elisabeth Lucie en in Nederland Jip Dijkstra. Die is heel grappig.
0: Okay, die ken ik niet.
2: Moet je gaan volgen?
0: Ja, misschien ga ik dat doen, maar dat zal ik nog beslissen later vandaag. Ja. We zijn benieuwd, wat posten influencers allemaal op Instagram?
2: Ja, over huisdingen, nieuwe gordijnen, tegeltjes aan de badkamer. Tapijtjes, dat soort dingen, ja. Huizen.
0: Inderdaad, gruwelijk. Huizen, daarom deze van Madness. Goeie keuze, Our House.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

Madness en Our House. Omdat Instagram vandaag 16 jaar bestaat, maken we een top 5 van dingen die influencers allemaal posten op Instagram. We zitten op plek 2 van die top 5. En op die tweede plek staat de inzending van Seppe uit Dadizelen. Hij ziet influencers regelmatig posten over hun gesponsorde huwelijksfeest en reis. Daarom deze Marry You.

0: was hij met Marry You.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die influencers allemaal posten op Instagram. Omdat Instagram vandaag 16 jaar jong of oud is. Op 5 hadden we de snelle auto's Fast Car van Tracy Chapman. Op 4 Kids van MGMT. Op 3 Our House van Madness. Op 2 Marry You van Bruno Mars. En op 1 staat de inzending van Robbe uit Oosterwijk. Goedemiddag Robbe.
2: Hallo. Goedemiddag, Gunther.
0: Ah, daar is hij. En proficiat met jouw eerste plek.
3: Robby.
4: De leukste. Hey.
0: Inderdaad, jij bent vandaag de leukste. Hey. Want wat posten influencers allemaal volgens jou op Instagram?
2: Ik dacht aan een selfie.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer...
5: When Jason was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you?

nummer 1 van vandaag. Dat waren The Chainsmokers en Selfie. Nog één plaatje voor het nieuws van 1 uur. Hola. En wat voor mij. Het is een tijdloze classic van Queen natuurlijk. Doe gezellig mee met deze We Will Rock You.

0: Queen en We Will Rock You. Ons Kikietje die is nog altijd een beetje ziekjes. Ze heeft oorpijn, moest het willen weten. Waarschijnlijk naar andere radiostations zitten luisteren. Dus vandaar, dan krijg je dat natuurlijk. Veel plezier met Kenneth dus. En tot morgen.
1: Bye bye. Bye bye bye bye bye.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
8: Balje
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachten ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Doe, doe, doe.
9: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de willer is, maar de weg niet.
11: Ja, dat lukt niet.
9: Eetgas.
10: Doe, doe, doe, doe.
9: Nu min 20% op de Eetgas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetgas.be.
12: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
2: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: De Nobelprijs Fysica gaat naar een Belg. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar Francis Halse. Hij werd geboren in Tienen, Vlaams-Brabant. En begin jaren 70 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Daar werd hij hoogleraar aan een universiteit. Halse krijgt de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Hij werd opgebeld tijdens de persconferentie van de Nobelprijs en was zeer verrast, zegt hij.
7: It was a great surprise.
6: In Tienen, Vlaams-Brabant. En begin jaren 70 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Daar werd hij hoogleraar aan een universiteit. Halse krijgt de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Hij werd opgebeld tijdens de persconferentie van de Nobelprijs en

0: alles heen, bijvoorbeeld ook door ons lichaam. Die deeltjes zijn heel energierijk en interessant om het heelal te leren begrijpen. Sterrenstelsels zoals onze Melkweg bijvoorbeeld of zwarte gaten. En de bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers. Maar hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die toch kan detecteren.
1: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt opnieuw. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS. Er stierven 223 mensen in het verkeer tijdens de eerste helft van dit jaar. En dat zijn er 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de invloed van alcohol speelt een grote rol. Minister van Mobiliteit, Krukke, zal daarom een proefproject opstarten waarbij parkings een alcoholpoort krijgen.
2: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefpakket gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrière niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
1: En in Luik in Wallonië wordt het opnieuw rustiger na het leerlingenprotest aan verschillende middelbare scholen. Ze protesteren al dagenlang tegen de hervormingen in het onderwijs daar. Leerlingen blokkeerden deze voormiddag de ingang van de scholen, waardoor niemand naar binnen kon. Op sommige scholen gaan de lessen daarom niet door, op andere wel. Lily Belfroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Ze vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
3: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goed lesgeven zonder al dat materiaal.
1: En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man van 80 is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn veiligheidsanalyses, maar het zou niet Rusland geweest zijn. En hij zou ook geheime staatsinformatie hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Vandaag veel zon en zacht tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond krijgen we buien. Het blijft wel zacht morgen.
4: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
5: Maatkasten Online.
6: Studio Brussel.
4: Kenneth Bert.
7: Een prachtige dag verdient prachtige muziek. Jungle zorgt dat die mooie herfst nog net iets feller gaat schijnen met hun nummer Busy Earning.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Onze de nieuwe lichtingwinnaar Alice May gaat zich alleszins niet inhouden nu. Je hoort Not That Deep, een voorproef voor haar debuutplaat die er over een dikke 2 weken aankomt. Een duistere Alice May.

Rock Werchter heeft vandaag een nieuwe headliner gelost voor deze zomer. Somber, die gaat op zondag 4 juli optreden op de mainstage van Rock Werchter. Vorige zomer speelde Somber nog op Pukkelpop, op het plekje net voor de headliner. Maar hij maakte indruk, dus nu is het aan hem op Rock Werchter. Tickets voor Rock Werchter zijn beschikbaar eind oktober. En dit is Somber met My Body Isn't Ready.

Too mag het straks zelf nog eens benoemen. Het is een beautiful day, maar eerst hoor je Belgische muziek van de Van Jet met Broken Bones.

0: Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
0: Tegels,
2: nachtdeursteen,
0: parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
12: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van jou.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Er is vers concertnieuws.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: De Amerikaanse DJ John Summit die komt naar Vorst Nationaal met een grootse liveshow. Dat is voor vrijdag 12 februari volgend jaar. Hij passeerde al een aantal keer op Tomorrowland. Moest dan deze zomer afzeggen voor Pukkelpop. Ging daar normaal gezien draaien. Maar nu gaat hij dus zelf gewoon een concertzaal vullen in België. Tickets voor zijn concert in Vorst Nationaal zijn beschikbaar vanaf vrijdag om 12 uur. En wij gaan luisteren naar La Danza van John Summit.
2: Studio Brussel. Live is music.

0: Zeg, niet vergeten stemmen voor dit muzikaal festijn.
1: Studio Brussel.
2: De 500 van de jaren 0.
1: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
2: Door jou gekozen.
0: Ik word nu al lichtelijk 15 jaar jonger als ik gewoon al begin te denken aan de 500 van de jaren 0. Volgende week gaan we een heerlijke muzikale week beleven samen. Als jij natuurlijk vooral deze week gaat stemmen op jouw favoriete nummers uit de jaren 0 bij Studio Brussel op VRT Max. En dat heeft Sandy al gedaan. Goedemiddag, Sandy.
3: Goedemiddag.
0: Merci om te stemmen, zeg. Ben jij snel tot een consensus gekomen?
3: Ja, dit was een makkie.
0: Oh, oké. Ik ben blij. Ik ben blij dat het zo simpel ging. In jouw top 3 Coldplay en The Strokes. En op nummer 1 Amy Winehouse. Waarom?
3: Ja, nou heel simpel. Ik was zwanger in de tijd dat Back to Black uitkwam in 2006. En ik heb mijn kind eigenlijk denk ik best wel een bepaalde muzieksmaak ingeduwd. Door Amy Winehouse onder andere heel veel te draaien. Omdat ik die album echt fantastisch vind. En toen heb ik haar in 2007 op Rock Werchter ook mogen aanschouwen, horen. Ja, en die doorleefde rauwe jazz. Stem van haar, ja, fantastisch. Dan, ja, dan ga je om, ondanks dat ze daar nou alles behalve vier daar stond. Ze was behoorlijk belabberd, maar ja, qua stem, fantastisch. En ja, ik vind het, de album vind ik fantastisch, maar dit nummer vind ik ook wel heel erg mooi.
0: Ja, want je nummer 1 is Back to Black van Amy Winehouse. Ik ben blij dat je er vol passie over spreekt. Maar dus, toen je zoon nog in de buik zat, heb je eigenlijk al Back to Black aan hem gespeeld.
3: Ja, ja, precies. En ik heb hem nu op vinyl en we draaien hem eigenlijk best wel vaak nog. En dat is eigenlijk dan denk ik van ja, weet je, dat heeft toch wel de gunstige invloeden, hebben toch al doorgewerkt.
0: Oké, kijk goed. En jouw zoon houdt er ook van, alleszins?
3: Ja, allebei eigenlijk wel. Tom en Joep die vinden deze muziek ook echt wel heel erg mooi. Dus we hebben hem regelmatig opstaan op het laten spelen.
0: Oké, kijk goed. Dan kunnen jullie met z'n allen nu gaan genieten, want we gaan luisteren naar Back to Black van Amy Winehouse. Merci om te stemmen. Zelfs vanuit Nederland blijkbaar heb jij gestemd.
3: Ja, absoluut. Ja, vanuit Schijndel.
0: Ah, kijk goed. Dus iedereen in Nederland en ook vooral in België, ga vooral nog stemmen. En jij bent dus bij deze al klaar voor volgende week.
2: De

0: C-Mat komt eraan met Take a Sexy Picture of Me.
1: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sauveur-en-Tarve in Les Cibels.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke, Gasolina, Jay Bernard, Hakim, Amber Broos, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sauveur-en-Tarve in Les Cibels. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Code Yellow.
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro, ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
16: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
17: Van plastic, metaal of drankkarton?
16: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: van de Ierse C-Met gaan we naar een andere Ierse band.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Kingfisher levert de hotshot deze week. Dat zijn drie boys die elkaar aan de Universiteit van Limerick hebben leren kennen en al een aantal jaar folkmuziek maken. Ze zijn precies een soort reïncarnatie van Mumford & Sons in een hedendaags jasje. We gaan er nog eens voor met Kingfisher.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Fisher,
1: how lonely.
3: Hey, we are Kingfisher and we are really, really happy because our song is this week's hot shot on Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: hoop dat jij vooral nog zeer levend voelt op deze dinsdag namiddag. Het zijn Muramasa en A$AP Rocky die ons nog een laatste deal geven net voor het 2 uur wordt met een feestelijk nummer. Dit is Lovesick.
1: The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They

0: Bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht. Huh? Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
4: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

0: stipit op netnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Elke ruimte in je huis is uniek. En ook je kast kan dat zijn. Want bij Maatkasten Online ontwerp je zelf de maatkast die perfect past bij je ruimte, stijl en budget. Ontwerp jouw droomkast en ontdek meteen de prijs op
4: Maatkasten Online.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op isuperxl.be of bij je isuperxl.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 2:00.
8: VRT Nieuws
7: met Melina Verbeek.
9: Een Belg wint de Nobelprijs voor Fysica. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar Francis Halse voor zijn onderzoek naar neutrino's. Halse is nu 82, hij werd geboren in Tienen, Vlaams-Brabant. Sinds de jaren 70 is hij professor in de Verenigde Staten. Neutrino's zijn onzichtbare piepkleine deeltjes die door de ruimte schieten, bijvoorbeeld ook door ons lichaam. Ze zijn interessant om het heelal te leren begrijpen, maar ze zijn heel moeilijk te zien. En daarom bouwde Halse een gigantische telescoop, vertelt zijn collega Dirk Rijkbos die eraan meewerkte.
10: Dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer ijs aan de Zuidpool, waar duizenden lichtsensoren in zitten om te kijken of dat een neutrino daarin interageert en te kijken van waar komt dat neutrino. Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's begraven in het ijs aan de Zuidpool. Dus een totaal knettergek idee.
9: Francis Halse zei zelf tijdens de aankondiging van de Nobelprijs dat bijna...
10: Waar komt dat neutrino? Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's begraven in het ijs aan de Zuidpool. Dus een totaal knettergek idee.
9: Francis Halse.

0: basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar het is nog niet duidelijk of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met dat diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en juf in een Brusselse basisschool Ines van de Gucht.
1: Doordat er nog niet echt een consensus over is wat er nu met ons gebeurt, doen wij eigenlijk al die extra taken, overuren zonder vergoeding, maar doen we dat vanuit onze motivatie als leerkracht zijnde. Maar als je kijkt naar andere werelden die expertise binnenbrengen, worden zij daar ook naar vergoed. En dat is het spijtige dat dan hier niet gedaan wordt.
0: De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven afgespeeld zouden hebben. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BeFast. En in de Zwarte Zee zijn opnieuw twee handelsschepen geraakt door drones. Eén schip is ook gezonken. De aanval gebeurde nu voor de kust van Bulgarije. Gisteren stierven ook al twee mensen nadat een vrachtschip voor de kust van Roemenië was geraakt door een drone. Of er nu doden of gewonden zijn, is nog niet duidelijk. De twee aanvallen gebeurden in internationale wateren. Wie er achter de drones zit, is niet duidelijk. Gisteren wees de Oekraïnse president Zelensky naar Rusland. Vandaag veel zon en zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden dan. Tegen de avond volgen er wel buien.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: How do we feel, Belgium?
5: Can you believe it?
6: Make some noise out there!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
7: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
3: Kenneth Bert.
8: Dit uur maak jij kans op tickets voor Good Charlotte. Maar eerst werken Paul Kalkbrenner en Stromae nog even samen voor Kussen Soit Clair.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit romaine, même si notre amour gêne.
1: Wil er nog iemand een concert mee pikken volgende week dinsdag?
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Terwijl jij deze week kan stemmen voor de 500 van de jaren 0, zeker doen bij Studio Brussel op VRT Max, kan jij deze dinsdag ticket

0: tickets winnen voor een hele hoop bands uit de jaren nul. Dit uur heb ik tickets in de aanbieding voor Good Charlotte. Dat is meteen het hardere werk uit de jaren nul. Ze treden over exact een week op in Vorst Nationaal. Jij kan daar dus nu tickets voor winnen als je nummer van hen hoort passeren. Stuur dan de woorden Ticket Tuesday door via de VRT Max-app. En dan maak je kans. Het zal dus voor ergens dit uur zijn.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Maart zal alleszins voor na Warhouse zijn met Simple Pleasures.

Audrey Hobart, dat is een Amerikaanse artieste die is opgegroeid in een creatief gezin. Haar vader is scenarist voor een hoop Amerikaanse televisieseries. Haar broer is ook een muzikant die goed bezig is. En dit is vooral het werk van Audrey Hobart zelf, Sue Me.

0: is precies alsof we zo meteen al even rond het kampvuur kruipen samen met Ben Howard en The Fear.
1: Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
2: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
2: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
3: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,80 euro.

Weet dat je dit uur kans maakt op tickets voor een concert van Good Charlotte. Als je nummer van hen hoort passeren, stuur dan vooral Ticket Use door via de VRT Max app. En dan kan je zomaar even in Fors Nationaal terechtkomen. Eerst hoor je sowieso Used met het campagnelied dat hij maakte voor de warmste week. Samen met zangeres Judith. Dit is I Found You.

0: Binnenkort breken ze Vorst Nationaal af. En nu kan jij daar tickets voor winnen.
1: Studio Brussel.
0: Ik heb dus tickets te geven voor het concert van Good Charlotte in Vorst Nationaal in Brussel. En daar willen wel een hoop mensen naartoe, denk ik.
2: Hallo.
0: Hallo, een zeer goede middag, Kenneth van Studio Brussel hier. Met wie spreek ik?
2: Met Benny.
0: Met Benny. Mag ik zeggen dat jij een fan bent van Good Charlotte?
2: Maar niet de hevigste fan, want dat is allemaal lastig.
0: Oké, goed. Niet enthousiast alsjeblieft, Benny. Maar je zal alleszins wat kennis nodig hebben, want ik wil een goed antwoord op mijn vraag. De frontman en de gitarist van Good Charlotte zijn Benji en Joel Madden. Ze zijn aan elkaar gerelateerd, buiten de band om. Maar wat zijn ze? Zijn ze tweelingbroers? Zijn ze neven of zijn ze vader en zoon?
2: Dank
0: neven. Neven? Dat zeg jij vol zelfvertrouwen. Maar ik moet eerlijk zijn dat dat fout is. Goed, dan maakt iemand anders kans natuurlijk op die felgegeerde ticket voor het concert van Good Charlotte. Als deze persoon opneemt natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Hallo, met Brent.
0: Dag Brent. Ik ben op zoek naar een goed antwoord op mijn vraag. De frontman en de gitarist van Good Charlotte zijn Benji en Joel Madden. Ze zijn aan elkaar gerelateerd buiten de band om, maar wat zijn ze? Tweelingbroers, neven of vader en zoon?
3: Dat zijn tweelingbroers.
0: Tweelingbroers, jawel. Helemaal juist. Jij mag naar Good Charlotte.
3: Top, dankjewel.
0: Yes. Het zijn misschien wel de bekendste tweelingbroers uit de jaren nul. Good Charlotte is dus een band uit de jaren 0. Heb je ondertussen al op VRT Max gestemd voor de 500 van de jaren 0?
3: Ik heb nog niet gestemd, nee, maar ik zal het wel doen.
0: Ik kan het jou zeker aanraden. En ik stel voor dat je er ook een prachtige tijd van maakt bij Good Charlotte in Vorst Nationaal. Straks hebben Nona en Thibaut meer tickets.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
4: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
4: Luister,
1: speel mee
4: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Stilzitten wordt zometeen zeer moeilijk bij Buraka Som Sistema met Kalemba Wege Wege.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg schat,
7: ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei!
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Hallo? Hallo?
10: De jaren nul zijn terug. We draaien een week lang de 500 beste platen van 2000 tot 2009.
11: Luister volgende week naar de 500 van de jaren 0.
10: Studio Brussel.
11: Life is music.

Al jarenlang wordt er door heel veel gamers over de hele wereld uitgekeken naar GTA 6. Dat zou er volgende maand moeten aankomen. En in een teasende video voor GTA 6 was het nummer Inner Light te horen van Elder Brook en Bob Moses. En het doet blijkbaar iets met mensen. Het nummer is al 5 jaar oud, maar terug helemaal hip en happening. Je hoort die Inner Light hier. Elder Brook en Bob Moses.

Bij deze schreeuw ze al om vrijdag. Ja, sorry, het is nog maar dinsdag. Maar deze werkdag zijn we ook goed aan het trotseren. Het is bijna 3 uur. En Gorillaz zijn er nog voor jou. Dit is Silent Running samen met Adelaide Omotayo.

0: Vanavond op VRT1.
1: Wow, mevrouw, waarom een schapenvelletje? Dat is allemaal niet belangrijk. Nu, ze is buiten bewustzijn. Ze moet op de grond, op haar rug. Even geen schapenvelletje gaan zoeken nu.
0: Op VRT1 is elke seconde van levensbelang in de noodcentrale. Op VRT Canvas hoor je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. En op VRT Max ontdek je wie er slaagde in zijn geheime uitdaging in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
11: Dag, Imo.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
15: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
16: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: Dit is Studio Brussel. Studio
18: Brussel. Goedemiddag, het is 3:00.
19: VRT Nieuws.
18: Met Melina Verbeek.
20: Het leerlingenprotest in Luik draait opnieuw uit op rellen. In Luik in Wallonië hebben jongeren vuilnispakken in brand gestoken en winkels aangevallen. Ook vandaag protesteren leerlingen uit het middelbaar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar er mengen zich opnieuw ook relschoppers onder de actievoerders. Vertelt Anne Bie vanuit Luik.
21: Ja, hier in Luik is de protest van de scholieren toch een beetje uit de hand aan het lopen. We zien en we horen hier constant kleine bommetjes. Vuurwerk wordt afgeschoten, maar daarnet is het echt tot vernielingen gekomen. De vuilnisbak voor de winkel van de Kwik is in brand gestoken. Er zijn ook steps in brand gestoken. En de winkel naast de Kwik is vernield. Daar hebben ze ruiten in geslagen. Dus het is toch wel gewelddadig aan het worden. Dit lijkt niet echt iets te maken hebben met het scholierenprotest. Maar dit zijn echt lukrake vernielingen, net zoals gisteren.
20: Ook in Frankrijk wordt in het hele land actie gevoerd door studenten en leerlingen tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen daar. Ze eisen meer middelen voor het onderwijs. Er zouden 150.000 deelnemers zijn. Bij ons vragen zo'n 200 studenten en docenten uit de lerarenopleiding in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar het is nog niet duidelijk of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met het diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en leraar in het basisonderwijs Giel Maas.
4: Ik doe wat ik doe graag. Tegelijkertijd investeer ik daar ook heel veel van mezelf in, ook tijd nog buitenschooluren bijvoorbeeld, waarin dat ik nog dingen aan het doorlezen ben of nog een pedagogische studie aan het uitwerken ben of een stuk van een vergadering, dat soort.
20: Diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en leraar in het basisonderwijs Giel Maas.
4: Ik doe wat ik doe graag. Tegelijkertijd investeer ik daar ook heel veel van mezelf in, ook tijd nog buitenschooluren bijvoorbeeld, waarin dat ik nog dingen aan het doorlezen ben of nog een pedagogische studie.

0: vergeten wordt er. Netbeheerder Fluvius heeft de voorbije 8 jaar voor zo'n 170 miljoen euro aan fraude met groene stroomcertificaten opgespoord. Dat schrijft de Tijd. Groene stroomcertificaten zijn subsidies die mensen en bedrijven in het verleden kregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd. Om toch nog recht te hebben op de oudere bedragen werd er soms gesjoemeld met de datum van de facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. En een van de 2 vrachtschepen die door drones zijn geraakt in de Zwarte Zee voor de Bulgaarse kust is gezonken. Reddingswerkers zoeken nog naar de bemanning van het schip. Ook gisteren zonk een schip voor de Roemeense kust nadat het door een drone werd geraakt. Informatie over mogelijke aanvallers is er nog niet. Maar de Bulgaarse premier en Europese commissievoorzitter von der Leyen spreken over onaanvaardbare aanvallen op burgerlijke schepen en een schending van het internationaal recht. Vandaag veel zon en zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden dan.
1: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
3: Studio Brussel.
1: Kenneth Bert.
4: Ik hoop dat je het vooruitzicht hebt om nog even in de zon te gaan zitten vandaag. Disclosure brengt de zon alleszins binnen bij jou op het werk met Tando.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Melthead heb je hier op Studio Brussel leren kennen met hun nummer Naïef. Daarna hebben ze muziek in het Engels gemaakt, maar nu grijpen ze terug naar het Nederlands. Ze halen inspiratie bij Spinvis, Luc de Vos en zelfs Clouseau. En ik moet zeggen, op de een of andere manier hoor ik een beetje Luc de Vos in hun nummer Oorlog in mij. Dit

0: Een job als verzorgende of huishoudhulp in jouw buurt? Familiehulp.be/jobs.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Nee, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.

0: Voor iedereen die even een pauze aan de piano kan gebruiken.
1: Studio Brussel.
2: Piano Tapes.
0: Bij de Ierse-Britse band Bleach 93 hebben de leden af te rekenen met een hoop demonen. En die spoken ook wat rond in hun muziek. Dat maakt het extra intens. Zet er dan nog eens een piano bij en dan is het hek helemaal van de dam. Dit is een pianotape van Bleach 93 met Ceiling.
2: Bekijk alle pianotapes
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
2: Studio
1: Brussel.

De Britse zangeres Ray is volgende zomer headliner op Werchter Boutique. En ik vraag me af of het daar ook een klein familiefeest wordt. Alleszins gaan we nu luisteren naar een nummer dat ze maakte samen met haar twee zussen. Dit zijn dan Ray Absolutely en Emma met Joy. I declare.

4 bij deze al goed gepasseerd. En bij Green Day doen ze het iets rustiger aan dan gewoonlijk. Je zou bijna zin krijgen om het lichtje op je smartphone aan te leggen en mee te wiegen bij deze Good Riddance Green Day.

0: start voor de zomer van 2027.
1: Hi, this is Ray.
0: Met Ray als headliner op Werchter Boutique. Op zaterdag 26 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info, werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Studio Brussel.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, Impermo.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
7: Snoeien.
8: Blazen.
7: Maaien.
8: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Kom, jello.
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
12: Info op telenet.be.
13: Wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
15: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
16: Oh, zalig, hè?
17: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
16: Oh.
17: Oei.
16: Met een enkel.
17: Schat, ça va?
16: Nee.
17: Wat kunt er nog op staan?
16: Zo'n beetje.
17: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
16: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
17: Ah, oh, dat is in orde dan.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Deze vrijdag, over 3 dagen, brengt Illa een nieuw album uit. En daarna gaan ze ermee op tour door de UK, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken. Het kan niet op. En daarna gaan ze ook in verschillende zalen in ons land spelen. Maar wij kijken dus eerst uit naar het nieuwe album. Dit is Illa

tijd voor het 4 uur wordt, hoor je nog een zonnige gitaar aangeleverd door Surfcurse met Freaks. En daarna zijn de zonnige Nona en Tibor voor jou.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Zoek je meer dan zomaar een job? Bij Familiehulp bouw je aan warme contacten. Elke dag opnieuw. Als verzorgende of huishoudhulp werk je dicht bij huis. En die dankbare glimlach, die krijg je er gratis bij. Start je verhaal op familiehulp.be/jobs. Familiehulp, we zijn er voor jou.
4: Dat's 24 presenteert jouw review

0: campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats 24.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
5: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Doe, doe, doe. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
12: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
12: Ja, dat lukt niet.
4: Eetjas.
13: Doe, doe, doe, doe.
4: Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
14: Iedereen

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel. 4 uur, een hele goede middag.
6: VRT Nieuws
5: met Melina Verbeek.
7: Het leerlingenprotest in Luik loopt opnieuw uit de hand. In Luik in Wallonië heeft de politie fors ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Er is ook traangas gebruikt. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, maar er mengen zich ook relschoppers onder de actievoerders. Dat vertelt Andebie, die in Luik is.
8: Ja, het kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest aan een kwik, zijn er vuilnisbakken in brand gestoken, zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd, ook met traangas, dat hebben we zelf ook kunnen merken. De relschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan. Ook met het waterkannen. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
7: Franstalig minister van Onderwijs Glatigny veroordeelt de rellen en vernielingen. Ook in Frankrijk wordt in het hele land actie gevoerd door studenten en scholieren tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur. Er zouden 150.000 deelnemers zijn. De grootste actie is in Parijs. Daar protesteren tienduizenden actievoerders. En dat zijn zowel jongeren als volwassenen, ziet onze correspondent Frank Renaud.
9: Er zijn hier heel veel linkse organisaties en linkse kiezers aanwezig. Ja, die de scholieren steunen natuurlijk, maar die vooral ook heel erg ontevreden zijn over president Macron in het algemeen. Ik heb ook heel veel ouders gezien die hun kinderen steunen, die op school zitten. Maar ook heel veel vaders en moeders die hun kinderen hier tijdens de demonstratie willen beschermen, omdat ze bang zijn voor politiegeweld. De scholieren zelf, die beklagen zich er vooral over dat het zoveel over het geweld gaat van de laatste dagen bij de demonstraties. En zo weinig wordt er gepraat, zeggen ze, over de eisen die ze hebben voor beter onderwijs.
7: Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het zijn bijvoorbeeld mensen die zich mentaal en fysiek uitgeput voelen, weinig enthousiasme voelen voor hun werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. Hun aantal stijgt de afgelopen jaren. Onderzoeker Axana Dalle zegt dat werkgevers nog te weinig inzetten op preventie en te weinig kijken naar hoe ze het werk organiseren.
10: Enerzijds kan je effectief zeggen hoe gaan werken
7: die zich mentaal en fysiek uitgeput voelen, weinig enthousiasme voelen voor hun werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. Hun aantal stijgt de afgelopen jaren. Onderzoeker Axana Dalle zegt dat werkgevers nog te weinig inzetten op preventie en te weinig kijken naar

0: heeft de voorbije 8 jaar voor zo'n 170 miljoen euro aan fraude met groene stroomcertificaten opgespoord. Dat schrijft de Tijd. Groene stroomcertificaten zijn subsidies die mensen en bedrijven in het verleden kregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd. Om toch nog recht te hebben op de oudere bedragen werd er soms gesjoemeld met de datum van de facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. Veel zon en ook zacht tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden. Tegen de avond volgen dan buien.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Op de Antwerpse ring 30 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Berchem. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Richting Gent ook 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. File rijden naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar door een ongeval op de rechte rijstrook. Verderop in Wilrijk ook door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. 20 minuten extra in totaal dus. En op de A12 vanuit Bergen op Zoom, jawel, vanaf Berendrecht ook 15 minuten file. Op de buitenring rond Brussel is het dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
3: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Studio Brussel.
2: Mocht je op dit moment het slachtoffer zijn van een serieuze dinsdagdip, geen zorgen dan, want wij hebben de remedie.
4: Dat komt in de vorm van een rosse rakker en een blonde bengel vandaag die je straks iets gaan voorstellen waarvoor je van je gat gaat willen komen.
1: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Funk MC's Freestyler. Het is zoals Daria Somers zegt. Haha, dit is zo jaar nul, dit nummer. Mijn echtgenoot had dit als ringtone op zijn Nokia 3310. Ja, je hoort het. Ook al tellen wij nu 6 oktober 2026... mentaal zitten we al bij volgende week... en meer bepaald enkele decennia... nee, een decennia geleden... Decennium moet ik zeggen.
1: Prima.

0: Vanaf maandag gaan wij terug naar onze oude verpakking. Dat is met een ander logo zelfs. Als je eens op onze socials gaat kijken, wel leuk. Zo terug die rode. Maar vooral ook andere muziek terug. Want we zijn op zoek naar de 500 beste platen uit de jaren 0.
1: De 500 van de jaren 0.
2: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
1: Door jou gekozen.
3: Ja, en ik denk dat iedereen ondertussen zo al wel wat een top 3 aan het samenstellen is in zijn hoofd alvast. Of dat al heeft doorgegeven via VRT Max. En ja, Noenzi, wij worden ook contractueel verplicht om onze stem uit te brengen. Gisteren zelfs onder lichte druk.
0: Ja.
3: Tijdsdruk van ja, jullie moeten dat nu wel eens gaan beslissen. En meestal vind ik dat heel moeilijk om on the spot een top 3 te bedenken. Heb jij dat al gedaan, trouwens?
0: Ja, ik heb het wel gedaan. Ik heb een beetje gek gedaan. Zo een broodje bak pauw daarin gezet. Echt topschijf, maar ook zo Florence and the Machine. Dus het is echt wel zo een wirwar van alles bij mij.
3: Ja, ik heb dit jaar voor een thema gekozen.
0: Oké. Okay.
3: Want dat maakte het net iets makkelijker voor mij. En het thema is emo.
0: Oké. Okay.
3: Ik dacht, ja...
0: Het is een emo-era.
3: Ja, jaren 0, dat is ook zo met de blessen...
0: Eigenlijk, je hebt nu genoeg haar van boven om er een bles van te maken volgende week.
3: Ja, ongeveer. En oogschaduw en kilte duisternis en emotionele muziek. Dus op 3 heb ik I Miss You van Blink-182. Want ja, ik ben gewoon een hele grote fan van Blink-182. Meer moet dat dan niet zijn. En dan op 2, jawel, Tokyo Hotel met Monsoon.
0: Ja, heel toepasselijk nu, net vandaag ook, op Ticket Tuesday. Want wij gaan vandaag nog voor 6 uur tickets weggeven voor hun show in Forst Nationaal binnenkort.
3: Ja, we leggen straks nog uit hoe dat gaat gebeuren. Maar dan op 1 in mijn top 3... My Chemical Romance. De band die emo-rock in de jaren 0 toch wel mee gevormd heeft, denk ik. Met hun album Welcome to the Black Parade en het gelijknamige nummer. Dat is ook exact 20 jaar oud dit jaar. Dus 2006, het was een iconisch jaar in mijn kindertijd of mijn herinneringen. Want toen ik daar de videoclip van zag, van dit nummer, ja, toen was ik op slag verliefd en verkocht. Het is een beetje zo Tim Burton-achtige, ja, zo Edward Scissorhands-achtige setting.
0: Yeah.
3: De band die op een wagen staat te spelen, een patiënt. Het spreekt tot de verbeelding en het is altijd blijven plakken bij mij.
0: En is dat dan een nummer dat ook, wat je toen al begreep of... Totaal niet.
3: De dood? Nee, totaal. Totaal niet mee bezig.
0: Maar je zong het wel mee.
3: Ja, en het was de image. Het was zo, ja, het witte haar van de zanger en zo, alles in het zwart.
0: Okay.
3: Dat heeft mij als kind ook wel echt mee gevormd, denk ik. Muzikaal dan. Want ik heb dit nummer ooit nog geplaybacked op sportklassen.
0: Ik heb die beelden al eens gezien en die zijn echt... Ik gebruik het woord niet vaak, maar die beelden zijn fantastisch.
3: Ja, en ook lichtje gênant.
0: Nee, schattig.
3: Ja, schattig, gênant. Maar misschien ook wel de perfecte gelegenheid om daar 20 jaar later een klein staartje aan te breien. Dat hoor je zo meteen.

0: My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. 20 jaar oud, blijft een gigahit. En ja, de band zelf die toert nu ook opnieuw en brengt dat album integraal in stadia. Dus 20 jaar later nog altijd even iconisch.
1: En blijft vooral iets waar Baby Thibault 20 jaar later toch nog iets mee van plan is, hè?
0: Ja, het zit zo dat ik er wel van overtuigd ben dat niet alleen bij mij, maar bij heel wat andere mensen dit nummer heel wat teweeg heeft gebracht in de jaren nul.
1: Heel hard bij jou, Thibault, want je hebt als kind dan nog geplaybacked met jouw vriendjes op sportklasse. Hoe oud was je toen?
0: Het was zesde leerjaar, sportklasse. Ik had wat vriendjes die met kartonnen gitaren aan het spelen waren en een drummer die enkel op omgedraaide emmers aan het trommelen was.
1: Ja.
0: Maar ik was toen 11, denk ik, ja, 2006.
1: En je staat daar zo vol passie alles te geven. Dat nummer te playbacken.
0: Ja, het is daarom dat we misschien toch een kleine brainstorm hebben gehouden.
1: Ja, we vonden dat te goed en vooral te toevallig met jaar nul nu om dat zomaar voorbij te laten gaan. Dus we hebben een plan. En het plan is om jouw playbackshow, Thibault, en die iconische videoclip een soort van nieuw leven in te blazen.
0: Ja, en dit lijkt nu heel hard op de Droomfabriek. Ja. Alsof Bart Peters hier zo meteen komt binnenwandelen met Gloria Monserré. Maar ja, gezien het nummer, ja, zo iconisch en 20 jaar oud is, ja, snap ik het wel.
1: Dus wij waren hier aan het denken op Studio Brussel. Wat als we jouw kindertijd nog eens gaan herbeleven samen met
0: iconisch en 20 jaar oud is, ja, snap ik het wel.
1: Dus wij waren hier aan het denken op Studio Brussel. Wat als we jouw kindertijd nog eens gaan herbeleven samen met nog andere My Chemical Romance fans?
0: Het is een beetje zoals je van die gekke types hebt die in het weekend zo de middeleeuwen gaan naspelen, een reenactment. Dat zouden we
1: ook. Oh, we moeten dat gewoon fixen. Dat jij daar op die praalwagen staat met een aantal luisteraars en zo rond die willen meedoen in die videoclip.
0: Ja, dat is dus
1: helemaal voor mij.
0: Dat is het enige. Ik wilde het vroeger dus ook al heel serieus nemen. En ik had met mijn vriendjes zo'n zwarte kledij aan. Maar als we het dus nu voor echt doen,
1: ja?
0: Ja, dan ben ik wel aan het denken aan een wit kapsel.
1: Oh.
0: Want vroeger vond mijn mama dat niet oké, mocht ik het kleuren natuurlijk.
1: Die rassenlokken, ja bon. Ik ga ook meedoen. Ik heb ook al een rolletje geclaimd. Maar jij, als je aan het luisteren bent, kan misschien ook meedoen. Wil jij deel worden van onze Black Parade? Wil je mee figureren in de videoclip die wij gaan maken? En dus ook ja, in Thibault zijn kinderdroom een beetje stappen? Dan moet je nu naar Studio Brussel op VRT Max gaan. En daar kan je je inschrijven om mee te doen.
0: Ja, en belangrijke info, het is deze vrijdag al.
1: Ja.
0: Dan gaan we de jaren nul volgende week in op een gepaste manier. En we doen het een goeie. Dus als je mee komt doen, dan is dat met make-up en een kostuum en zo verder enzovoort. En vooral dus een echte jaren nul experience.

0: van. Zometeen is het weer van krijgen.
1: Ja, want jij kan filmtickets winnen.
2: De Roma presenteert Tere Zielen. Een gloednieuw festival rond herinneren, verlies en troost. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in Antwerpen. Met concerten van onder meer Potamus, Midwife, Seemry, Fennekubus en Amen Ra. Tickets en info, deroma.be. Tere Zielen, samen met Studio Brussel.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.

0: En bij deze willen wij NetSky ook nog proficiat wensen, want hij is blijkbaar papa geworden van een zoontje, Lou Robert Dalen. Oh. Waarvoor, wacht, waar is hij? Hier, hier. Ik moet hier even een jingle. Ja, oh, dat ga ik even. Ja, zo, hier zijn. Alsjeblieft.
1: Alsjeblieft, NetSky.
0: Alsjeblieft. Ja, wij moeten het nog, iets, nog over iets hebben, Noenzi. Want zometeen sturen we een luisteraar mogelijk weer naar een film, de bioscoop. We hebben een duo-ticket liggen voor een nieuwe film. Maar ik wil jou misschien ook nog proficiat wensen. Want jij hebt zelf ook iets bekeken.
1: Ja, ik heb terug wat cultuur opgesnoven. Ik heb mijn tv aangezet. Iets wat ik bijna nooit doe. Het is geen filmklassieker die ik gezien heb, Thibaut, sorry. Maar het zijn De Verraders geweest. En dan heb ik gisteren ook gekeken naar de eerste aflevering van De Slimste Mens ter Wereld. Heb je die gezien?
0: Ik weet wie daarin zat, maar ik heb eigenlijk niks gezien. Ik zag Stefanie en Francesco Plankaert, broer en zus. Dat is een primeur die het opname tegen Mungo Cornelis.
1: Ja, als je geen spoilers wil, als je aan het luisteren bent, even je radio een minuutje stiller zetten. Maar Francesco Plankaert, oh, het was echt een hard watch. Ik heb echt naar mijn tv liggen roepen bijna van schat, iets minder zenuwachtig zijn. Kom aan, dit weet je. Het begon al in ronde 2, Ocharm.
2: Wat weet je over The Sound of Music?
3: Ja, Sound of Music is muziek, is een liedje, is heel mooi. Sound of Music, ja, ik weet stop.
0: Holy shit.
1: Zo erg. Oh, Oscar Francesco, zeg gewoon Oscar. Maar het was een verloren zaak en dat heeft James Cook ook gemerkt in de jury.
4: Dat wisten jij allemaal. Je zit weer aan het stressen.
0: Zo hard aan het stressen.
1: Ja, hij was echt mega aan het stressen. Er kwam niks. Hij is mega hard ingemaakt door zijn eigen zus. Zo garm.
2: Wat weet je hierover, Francesco?
3: Chloe de Bie, VRT, de tafel. Ik weet niet, die tafel, VRT, de zaken. Oh man, echt. Is dat niet VTM? Is dat VIR? Is dat VTM? Is dat... Ja, stop.
4: Nee. Oh, nee.
2: Stefanie. Oh,
5: nee, dat is Els van Doesburg. Ja. Die zit in de afspraak bij Fatma Taspina. Ja. Ja. Is bij de NVA.
2: Dat klopt.
5: En ze is burgemeester van Antwerpen.
2: Dat is...
1: Ja, och, arme. Ik kreeg echt stress in zijn plaats. Dus ik weet eigenlijk niet of ik vanavond nog de moed ga terugvinden om te kijken.
0: Ja, jij kijkt naar De Slimste Mens ter Wereld. Maar ik heb een alternatief voor De Slimste Mens ter Wereld. Een grote cinemazaal met gratis filmtickets. Want we hebben hier nog altijd filmtickets voor Street Fighter. En dan zou je denken, oh, maar dat is toch die game waarover je het hebt? Klopt. Maar daarvoor hebben ze een 2026 versie gemaakt. En dus een moderne verfilming van de gelijknamige game. En jij kan dat zomaar even winnen als jij kan herkennen over welke andere verfilmde game Nona het hier heeft. Luister goed.
1: Allemaal mannetjes die op een regenboog aan het rijden zijn. In Karkes, oei, dat is de schildpad die een bom gooit. En die schuiven uit over bananen. Twee broers van voor tegen elkaar aan het racen. Ik wist niet dat er een film was. Ik heb dat vroeger superveel gespeeld. Het rode manneke gaat helemaal van voor. En ja, hij wordt gepakt door een schildpad. Rest in peace.
0: Over welke film en welke game vooral heeft Nona het hier? Laat het weten in de app van VRT Max. En dit is Baby Cool, Evelyn van Nothing But Thieves.

0: De strijd is Street Fighter gewijs losgebarsten in de app van VRT Max.
1: Round 1, fight!
2: Studio Brussel. Nona en Thibaut.
3: Er is gevochten met je duimen op het klavier van je gsm, voor alle duidelijkheid. Als jij kon herkennen over welke verfilming van een game ik het hier had. Allemaal mannetjes die op een regenboog aan het rijden zijn. In karretjes, oei, dat is de schildpad die een bom gooit. En die schuiven uit over bananen. Twee broers van voor tegen elkaar aan het racen. Ik wist niet dat er een film op was. Ik heb dat vroeger superveel gespeeld. Het rooi manneke gaat helemaal van voor. En ja, hij wordt gepakt door een schildpad. Rest in peace.
0: Ja. Als je dat herkend had... Welke game zijn eigen film heeft gekregen, zoals Street Fighter, waarvoor we filmtickets hebben liggen, dan had je een berichtje moeten sturen in de app van VRT Max.
3: Onze eerste gok die komt van Sam uit de Malle. Dag Sam.
4: Hey, goedemiddag.
3: Ben jij een gamertje of eerder een filmlovertje?
4: Alle twee wel, maar je gaat me meer achter de PlayStation vinden dan in de cinema.
0: Oké, maar jij mag misschien ook eens naar de cinema gaan zonder dat kasken. Als je het juiste antwoord kan geven natuurlijk. Want wat is het antwoord volgens jou? Over welke game werd een film gemaakt waarnaar Nona heeft gekeken?
4: Ik denk dat dat Mario Kart was.
0: Eens kijken, hè.
1: You win!
0: Jawel, proficiat Sam.
4: Yes, top, dankjewel.
0: Zeg, heb je zelf toevallig Mario Kart gespeeld?
4: Ja, vroeger heel veel. Op de Wii, maar ook op de Nintendo 3DS ook nog.
0: En
4: dus
0: heb je...
4: de meer kinderen.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, makkelijk te herkennen, denken wij, want het komt uit de Super Mario Bros. Movie van enkele jaren geleden. Heb je toevallig ook al Street Fighter gespeeld?
4: Ja, die heb ik nog staan op mijn PlayStation inderdaad. Die gaan niet meer al te veel op, maar ik heb het al wel vaak gespeeld.
0: Kijk Sam, nu mag je die game ook in de cinemazaal gaan beleven, want jij krijgt tickets voor de film Street Fighter. Veel plezier!
2: Nona
5: en Thibaut, Studio Brussel.
6: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Here we go.
1: Daarnet hadden we Sam die tickets wint voor de nieuwe Street Fighter film. Maar eigenlijk kan je praktisch zeker zijn dat je zo meteen ook iets kan winnen. Ja. Daar gaan wij toch van uit op dit moment.
2: Studio Brussel.
3: Noah en Thibault.
2: De Ritz-quiz.
4: Onze stagiair, Emily heet zij, die is bezig aan een winning streak in de Ritz-quiz. Want ik was vorige week afwezig en zij heeft dus heldhaftig voor mij ingesprongen.
1: Ja, normaal moet je dus kiezen tussen mij of Nona mee samen te ritsen. Maar dan was er Emily die eigenlijk gewoon het lot van luisteraars in handen genomen heeft en zomaar even 6 keer op een rij dat spel hier gewonnen heeft. Op dinsdag is ze ook niet aanwezig, want dan heeft ze eigenlijk een les die ze moet volgen. Maar toch zegt ze, met mij niet. Ik ga voor 7 op 7. Dus bel me maar op terwijl ik in de aula zit. Dus wij laten haar gewoon doen. En het is eigenlijk tot het misloopt dat we terug met Nona of mezelf gaan spelen.
4: Voilà, dus wil jij vandaag haar ritspartner zijn en samen met haar de ritsquiz eigenlijk easy tot een goed einde brengen? Dat heeft ze al bewezen. En een exclusieve bumpersticker winnen, dan moet je gewoon ritsen sturen in de app van VRT Max.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
2: Nona en Thibo.
3: Studio Brussel.
2: Let's fucking go!
3: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibel.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke,
5: Casolino,
2: Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, Les Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
14: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
15: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
16: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
17: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
18: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
17: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
18: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
19: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
20: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext. 31 oktober en 1 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
21: Hallo, dit is
22: Oscar de Wolf.
2: Dit

0: feest. Haalt onze stagiaire Emily een 7 op 7?
1: Studio Brussel.
0: Ja, dat gaat vooral ook mee in de handen liggen van onze kandidaat. Dat is Tanja uit Haarlembeke. Hallo.
2: Hallo.
0: Tanja, hoe gaat het met jou op deze dinsdag? Is het ja? Dinsdag, ja? Hoe is het?
2: Het gaat heel goed.
0: Oké. Dat was nog geen quizvraag voor alle duidelijkheid. Ik vroeg gewoon hoe het gaat met jou. Tanja, jij bent natuurlijk een beetje gezegend, want jouw teamgenoot in de ritsquiz, dat is Emily, onze stagiaire. Dag Emily.
3: Hey, collega's.
0: Ah, jij zit in de aula op dit moment, of hoe zit dat?
3: Nee, ik ben net buiten en ik hoop nu nog een pintje in de zon te kunnen gaan drinken.
4: Oh, zo zit dat.
0: Amai, amai. Jij weet dat wij radioprogramma hebben tot 6 uur, dus in principe zou jij ook nog gewoon naar hier kunnen komen. Maar het is je gegund, zeker in dat zonnetje. Jij speelt voor de 7e keer de ritsquiz mee. Samen met Tanja, wat zijn de verwachtingen?
3: Ja, ik verwacht toch wel dat Tanja helpt om mijn streak verder te zetten en dat we 7 op 7 halen.
0: Tanja, jij kan deze last op je schouders dragen?
2: Ik zou wel moeten.
0: Ja, kijk, jullie spelen samen een spel.
4: Ik ga jullie vragen stellen, een minuut lang, Emily en Tanja. En het is de bedoeling dat jullie ritsen. Dus om de beurt antwoorden op die vragen. Als jullie 4 vragen op een rij juist beantwoorden, dan is die bumpersticker voor Tanja. Als iemand fout antwoordt, dan beginnen we gewoon terug opnieuw. En dan zullen we zien of we het halen binnen de minuut. Is dat duidelijk?
2: Heel duidelijk.
0: Tanja, jij begint en hier is je eerste vraag.
4: Hoeveel tegendoelpunten kregen de Rode Duivels gisteren in een match tegen Frankrijk in de Nations League?
2: 4.
4: Welke Amerikaanse DJ en producer die dit jaar nog op Pukkelpop stond maar moest afzeggen, komt volgend jaar naar Vorst Nationaal?
2: Pas.
4: Dat is John Summit. Welk lid van de Plankaartsfamilie zit vanavond weer in de slimste mens nadat hij gisteren de eerste aflevering won?
0: Nee. Stefanie, fout.
4: Kent haalt het nieuws van de BBC door de overheersende waterplanten in hun water lopen. Met welk hip groen alternatief voor koffie vergelijken ze het?
2: Matcha.
4: Welke artiest met nummers zoals Undressed, die dit jaar ook op Pukkelpop stond, zal Rockwerchter 2027 headlinen?
0: Nee, niet The Cure. Het is Somber.
4: Chocomel, die krijgen het exclusieve recht om geel te gebruiken in verpakkingen voor chocolademelk. Onder welke werknaam ken je Chocomel voor kort nog? Emily?
2: Nee, pas.
4: Dat is Sesemel. Ja, een fysicus uit Tienen wil ik beginnen stellen die de Nobelprijs won, maar we zijn te laat.
0: Nee, kijk, we gaan beginnen bij Tanja. Tanja, ja, het zat er niet in, hè, vandaag.
2: Wist het? Ja. De Nobelprijs.
0: Ja. Ik weet het, maar je moet aan 4 juiste antwoorden komen samen met Emily. Dus we gaan ook ja, een beetje heel kwaad kijken naar Emily. Emily, kom aan, hoe kan het? Je kan nu toch niet zonder zorgen een pintje gaan drinken in de zon?
3: Nee, ik wou het net zeggen, nu heb ik het niet verdiend.
0: Nee, het zal toch een platte water worden. Volgende keer meer succes. Ja.

0: Dit is er eentje voor Tim Bijloos. Komt net thuis van het werk en hoort Tame Impala als eerste nummer.
1: Ik zou zeggen dat er eentje voor Thibaut Christiansen ook, Tame Impala.
0: Zeker als ze naar Rockwerchter komen.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Want daar moeten we het toch nog eens over hebben. Het is ondertussen bijna 5 uur. Melina is er zo meteen met het nieuws. En wij hebben nog niet meteen uitgelegd hoe je tickets kan winnen voor... Want die staan binnenkort in Vorst Nationaal en jij kan daar dus naartoe. We hebben daar tickets voor liggen. En het concept zal net iets anders zijn dan een reguliere Ticket Tuesday.
1: Ja, Thibaut die heeft zijn brein laten rommelen en daar is iets uitgekomen. Je wilt het niet weten.
0: Nee, we leggen het zo meteen uit na dat nieuws dus en na een stemmertje van de jaren 0.

0: Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: hey,
0: en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
2: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Kop
10: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
13: Mmm, peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Luisteren naar
14: Studio Brussel.
2: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Goedemiddag, het is 5:00.
18: VRT Nieuws
17: met Melina Verbeek.
19: Er is hevig protest van leerlingen in Wallonië en in Frankrijk. In Luik in Wallonië grijpt de politie fors in om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Relschoppers mengden zich net als gisteren onder leerlingen die protesteerden tegen de hervormingen in het onderwijs. De sfeer is gespannen, zegt Anne de Bie in Luik.
20: Je ziet de politie af en toe chargeren. Er komt traangas en een waterkanon aan te pas. En dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid, er zijn verkeerde borden uitgebroken, er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld, er worden vuilnisbakken in brand gestoken en dus de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
19: Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny van de MR zit morgen opnieuw samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ook in Frankrijk loopt de protestactie van leerlingen en studenten uit de hand. Ze kwamen vandaag op straat om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs zijn ze met tienduizenden. Er doen ook vakbonden en heel wat linkse organisaties aan mee. De betoging verliep eerst zonder problemen, maar intussen hebben zo'n 300 relschoppers vuilnisbakken in brand gestoken. Ze gooien ook met stenen naar de politie. De politie grijpt hard in en zet ook traangas in. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het zijn bijvoorbeeld mensen die zich mentaal en fysiek uitgeput voelen, weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. Hun aantal stijgt de afgelopen jaren. Werkgevers zetten nog te weinig in op preventie en kijken te weinig naar hoe ze het werk organiseren, zegt onderzoeker Aksana Dalla.
21: Dan zien we dat het gaat over dat de organisatie veel bureaucratie kent, dat er een hoge administratieve belasting is en dat werknemers ook signaleren dat ze taken moeten uitvoeren die onnodig zijn of eenvoudiger zouden uitgevoerd kunnen worden als de zaken beter georganiseerd waren.
19: De Belgische Amerikaan Francis Halse, die vandaag de Nobelprijs Fysica won, behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Zijn promotor toen was professor Frans Relus, intussen 99 jaar. En hij is trots met een ex-student als Nobelprijswinnaar, die vooral bekend is door zijn onderzoek van het ijs op de Zuidpool.
22: Enerzijds omdat hij een oud-student is, maar ook omdat ik heel veel zag in hem. En dat is nu nog eens internationaal bevestigd.
19: In het oosten van Duitsland is een parlementslid van de extreemrechtse partij AfD verkozen tot voorzitter van het parlement in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat een lid van de AfD parlementsvoorzitter wordt en ook voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts zo'n belangrijke functie in handen krijgt in Duitsland. Een maand geleden won de AfD nog de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, maar het haalde net geen meerderheid. Voor de verkiezing van de parlementsvoorzitter moest de AfD dus rekenen op stemmen van andere partijen en ook voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts zo'n belangrijke functie in handen krijgt in Duitsland. Een maand geleden won de AfD nog de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, maar het haalde net geen meerderheid. Voor de verkiezing van de parlementsvoorzitter moest

0: Op de Antwerpsring 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er een ongeval gebeurd. In Antwerpen staat een defecte vrachtwagen op de Bisschoppenhoflaan van Weinigem richting Antwerpen. En dat is de hoogte van de Noordersingel op de rechterrijstrook. Veel rijden dan ook naar Antwerpen op de A12 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf Stabroek heb je daar 35 minuten extra. Op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de A12 is er ook hinder in Londerzeel door een ongeval. Verder vanaf Aartslaar ook 10 minuten extra. Op de E17 vanaf Kuibeke 20 minuten. En ook vielen op de E34 vanaf Melselen. Op de buitenring rond Brussel dan 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Er staat ook 10 minuten file op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Winksel.
1: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: How do we feel, Belgium?
3: Can you believe it?
4: Make some noise out there!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
5: En win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel. Mona. En Thibault.
6: Een stel Duitsers op een podium die duistere muziek spelen. En jij dan tussen de menigte in het publiek?
0: En dat zonder 1 cent te betalen? Ja, dat kan dus gewoon op Ticket Tuesday. We hebben het niet over Rammstein, maar wel over Tokyo Hotel.
5: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Live is music.

0: valt het op dat wij echt al helemaal in jaren nul stemming zijn.
1: Jij weet, je weet zelf, Duckface, never wanna lose you.
0: Ja, exact.
1: En dat enthousiasme voor de jaren nul, ja, dat vertaalt zich op meerdere manieren. Op dit moment denk ik drieledig. Eerste ding, denk ik, is dat we een clip gaan maken met Studio Brussel. Een re-enactment van de videoclip van dit nummer. Een soort van kinderdroom die werkelijkheid wordt. En daarvoor zoeken we dus nog fans die mee willen spelen en een echte jaren nul experience willen hebben.
0: Ja, en dat gaan we dus deze vrijdag al doen. Dus je moet snel zijn. Als je mee wil figureren in onze eigen Black Parade, dan moet je naar VRT Max gaan en je daar inschrijven. We geven dit uur ook nog tickets weg voor een andere emo-band uit de jaren nul.

0: Ja, die staan binnenkort in Vorst Nationaal, een echte jaar nul band. En we leggen zo meteen uit hoe je daar tickets voor kan winnen op deze Ticket Tuesday.
1: Maar we willen vooral veel mensen horen die wat inspiratie kunnen geven om te stemmen voor de 500 van de jaar nul.
2: Studio Brussel, de 500 van de jaren nul.
3: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
2: Door jou gekozen.
0: Ja, en om aan te tonen dat de jaren nul wel degelijk voor alle generaties zijn, dan is dat vooral op muzikaal vlak, bellen we elke dag met een stemmer uit een ander decennium. Gisteren hadden we Tilda, die was nog maar 13 jaar oud, had de jaren nul nooit meegemaakt natuurlijk, maar die had toch gestemd op Vanessa Carlton, 1000 Miles. En nu schuiven we dus iets meer op naar iemand die in de jaren nul zelf is geboren.
1: En dat is Kato uit Sinaï. Dag Kato.
4: Hey, dag Noor en Thibault.
1: Wanneer ben jij precies geboren?
4: 16 december 2004.
1: 2004, ja. Dat betekent, je was er wel in de jaren nul, maar je hebt dat dan toch ook niet echt mega bewust meegemaakt, gok ik. Wat weet je dan wel nog over die periode?
4: Ja, zo'n beetje het einde. Daarbij ja, ook mijn nummer 1 dat ik dan heb gekozen. Dat doet me echt wel denken aan de momenten in de auto met mama. En dat er echt wel heel veel werd gespeeld.
1: Oké, als 5-jarige kon je het dan misschien al meezingen. Over welk nummer heb je het? Wat staat er over nummer 1 bij jou?
4: Dat is Fuck You van Lily Allen.
1: En zong je dat dan met
4: ja.
1: Je mama?
4: Mijn mama zei, ze maakte een rare versie van dat ik Peep You moest zeggen. Ik dacht al als 5-jarige, een goed excuus om Fuck You mee te zingen. Maar daar zorgde mama wel. Daar stok ze een stokje voor.
0: Zeg maar, Kato, ben je dan eigenlijk blij dat wij volgende week in die jaren nul gaan duiken? Want heb je meer met de jaren nul dan enkel Lily Allen? Of hoe zit dat met de muzikale smaak van de jaren nul?
4: Zoals de jaren nul feestjes met Tom de Bruin op Rock Werchter vind ik wel echt geniaal. En op Spotify ook wel een playlist van veel liedjes van de jaren nul.
1: Voilà, ze is goed opgevoed met die Fuck You. Dat leeft nu ook nog verder. Dankjewel, Kato. En spoor jouw mama ook nog aan om te stemmen op die Fuck You dan, hè?
4: Dat zal ik zeker doen.

0: Lily Allen, de nummer 1 van Kato, die gestemd heeft op de 500 van de jaar 0. En ja, we zitten al helemaal in jaar 0 stemming, want die in Tokyo Hotel.
1: Daar geven we nog tickets voor weg, onder het mom van onze...
2: Studio Brussel.
1: En dat gaat dus ergens dit uur nog gebeuren. Maar de vraag is, hoe gaan we dat aanpakken?
0: Ja, ik denk, we kunnen het op een andere manier doen. Al gaat het principe nog wel hetzelfde blijven. Je moet Ticket Tuesday sturen in de VRT Max-app. Maar niet als je muziek hoort van Tokyo Hotel. Mm-hmm. Maar wel als je ons hoort Duits spreken.
1: Ja. Super idee van Thibaut, dit.
0: Ja, maar kom, je moet even meedenken. Hè. Tokyo Hotel, ik heb dat in de jaren 0 heel bewust meegemaakt. Dat is natuurlijk een band uit Duitsland. Die zongen nummers in het Duits. Menig jong persoon in de jaren 0 heeft wat Duitse Sprache meegekregen via Tokyo Hotel. Mm-hmm. En dus misschien moeten we eens laten zien van hoeveel Duitsers blijven hangen.
1: Ja, bij mij alleszins niet heel veel, maar ik ga mijn best doen. Dus als jij het komende uur ons ergens Duits hoort babbelen, of toch een poging hoort wagen, dan moet jij Ticket Tuesday sturen in de app.
0: Dat is duidelijk, denk ik, hè?
1: Ik wil al iets in Duits zeggen, maar...
0: Nee, natuurlijk... nog niet. Hoor je Duits, stuur dan Ticket Tuesday en wie weet ga jij naar Tokyo Hotel.
3: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Live?
3: Life is music.
2: Life is music.

0: J. Cole live. Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Iedereen

0: op netnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Predici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.

0: Ik denk dat wij omstreeks 17:25 mogen spreken over één Nona van Brakel die lichtjes begint te zweten.
1: Oh, Gerrit. Ik heb stress. Ik ben nu al onrustig voor iets wat er morgen gaat gebeuren. Hier bij ons op de radio. Ik ga starstruck zijn, Timo. Je wilt het niet weten. Je weet echt niet wat voor mensen je morgen naast je gaat hebben.
0: Ja, maar dat is grappig dat je zegt, je weet echt niet. Maar ik denk dus te durven zeggen dat ik het wel weet. Hoe starstruck jij gaat zijn. We hebben namelijk een berichtje gekregen van een artiest die morgen hier op Studio Brussel tussen 4 en 5 langskomt in de studio. En dat niet alleen, ook iets gaat doen voor ons. Luister even mee.
2: Hey Nona en Thibaut, met Flauk hier. Het is om te laten weten dat ik morgen bij jullie langskom voor een nieuwe pianotape met het nummer Geen Rem.
0: Ja.
1: Oh, Flaukje komt een pianotape spelen bij ons. Yes! Oh, ik vind dat zo cool, Thibaut. Ik ben daar zo enthousiast over. Ik ben de grootste fan van Flaukje. Live is zij mega goed. Dat gaat keigoed zijn.
0: Ja, als jij live nog niet hebt meegemaakt, is het wel een idee om morgen dus in te schakelen tussen 4 en 5. En dan hoor je die pianotape dus eigenlijk live op de radio. En wie weet heeft ze ook nog wel een klein duo-ticketje mee voor een ander optreden.
1: Dikke vette knipoog. Maar ik moet hier even van me komen. Ik ga ofwel heel goed slapen vanavond, ofwel heel slecht.
0: Ik hoop dat je goed slaapt. Dat is het voornaamste. Vrouwtje dus morgen hier live bij ons met een pianotape versie van dit nummer Geen Rem. Een hele goede middag.
1: Zoveel zin in.

0: dat gaat wat geven morgen. Fruikje hier live voor een pianotape. Maar voor dat allemaal kan gebeuren, hebben we nog wat popnieuws voor jou.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: Wel bepaald twee nieuwsjes over twee artiesten die afgelopen jaar op de affiche van Pukkelpop stonden. Maar de eerste artiest, in feite, is wel iemand die jammer genoeg niet live op Pukkelpop is geraakt, want hij heeft moeten afzeggen. Ik heb het over John Summit.
3: Ja, een paar dagen voor Pukkelpop moest hij zijn show annuleren. Super spijtig. Heel veel fans waren daar ook echt heel teleurgesteld over, want hij heeft een dikke fanbase. Het is een mega, mega populaire DJ op dit moment.
0: Maar er is natuurlijk wel perspectief, anders zouden we je nu niet aanspreken. Hij komt namelijk naar Vorst Nationaal op 12 februari. En dat is wel cool, denk ik, de Summit in zo'n grote arenazaal.
3: Ja, het is echt wel opvallend, want het wordt een heel grote liveshow. Hij gaat Vorst Nationaal blijkbaar proberen om te toveren tot een soort dance-tempel of zo. En ik denk wel dat gaat lukken, want als ik de livebeelden van op zijn Instagram zie van afgelopen shows, dan kan die daar echt wel iets van een feestje bouwen. Als je erbij wil zijn, moet je vrijdag klaarzitten voor tickets.
0: Dan een ander nieuwsje over een andere artiest die wel ook op de affiche stond en ook op het podium. En dus nu ook Rock Werchter gaat headlinen.
3: Die heeft een zotte passage gemaakt op Pukkelpop afgelopen jaar. Afgelopen jaar, dat is echt zo'n paar weken geleden eigenlijk. Dat was superleuk. Het is een mega jonge gast, maar echt nu al een hitmachine. Dus dat gaat tof worden op Rock Werchter. Ik kijk er nu al naar uit.
0: En zo kennen we ook twee namen van de affiche van Rock Werchter. Dat is Tame Impala en Summer, die samen op zondag 4 juli zullen optreden. Als je daarbij wil zijn, dan moet je nu eigenlijk al actie ondernemen. Want je kan je registreren voor de pre-sale van Rock Werchter. En dat doe je op donderdag 29 oktober om 10 uur 's ochtends. Daar heb je de tijd voor tot woensdag 28 oktober.
3: Ja, en de officiële ticketverkoop van Rock Werchter, dus na de pre-sale, is dus een dag later. Maar als je dus zo goed als zeker wil zijn van een ticket, dan kan je je beter aanmelden voor die pre-sale.
0: Oké, nu snap ik het. Je moet je pre-registreren en dat tot woensdag 28 oktober. En dan de pre-sale begint op donderdag 29 oktober.
3: Klopt, rockwerchter.be, dat is waar je moet zijn.
0: Je moet dat allemaal kunnen volgen natuurlijk. En dan kan je nu al beginnen dagdromen over hoe dat live gaat klinken op Rock Werchter. Want dit is Somber op Pukkelpop met Homewrecker.

0: Dit en vele andere hoogtepunten van de Pukkelpop-set van Somber kan je dus herbeleven op VRT Max. En dan kan je alvast opwarmen voor zijn optreden op Rock Werchter komende zomer. Maar hebben we eigenlijk al iets in het Duits gezegd zodat je tickets kan winnen voor Tokyo Hotel?
1: Nee, er is nog geen Duits gepasseerd.
0: Ja, misschien Sabita, hè?
2: Laat je omverblazen door de beste selectiefilms tijdens Filmfest Gent. Van Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskamp tot debuutfilms van de strafste filmmakers van morgen. Filmfest Gent. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Studio Brussel.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Post Plus.
7: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
9: Dag, Simo.
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
15: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
16: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
17: Oh, was dat?
16: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
17: Ik was nog niet klaar!
16: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
18: Hallo? Hallo?
19: Hallo,
20: de jaren nul zijn terug. We draaien een week lang de 500 beste platen van 2000 tot 2009.
21: Luister volgende week naar de 500 van de jaren nul.
20: Studio Brussel.
21: Life is music.

0: Dat is wel degelijk onze hotshot van Kingfisher, How Lonely, maar die werd in het Duits aangekondigd.
1: Studio Brussel.
0: En als je goed geluisterd hebt, dan wist je dat als Nona en ik Duits begonnen spreken op de radio, je Ticket Tuesday moest sturen om kans te maken op tickets voor Tokyo Hotel. Heb je dat gedaan, heb je goed geluisterd, dan kan het zijn dat je telefoon nu rinkelt.
2: Toll.

0: Hallo? Wer ist da? Hallo?
1: Aufnehmen, bitte.
2: Das... Hallo?
0: Hallo, met wie? Oh.
2: Met Chantal.
0: Chantal, heb jij Ticket Tuesday gestuurd toen wij Duits aan het spreken waren op de radio?
2: Ja.
0: Jawohl! Kijk Chantal, jouw verbinding is niet helemaal super, maar jij gaat wel binnenkort in Vorst Nationaal naar Tokyo Hotel. Proficiat!
2: Dankjewel.
0: Oh, ik dacht even dat ze sprakeloos was, onze Chantal. Ja, we gaan jou die tickets opsturen. Je moet ook geen Duits meer spreken om daar binnen te mogen of zo. We gaan je vooral laten genieten van de jaren nul en meer bepaald het nummer Monsoon live van Tokyo Hotel. Salut Chantal.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
4: Studio Brussel
3: is Ticket Tuesday.
4: Luister,
3: speel mee
4: en win jouw ticket.
3: Studio Brussel.

0: zoveel jaren later nog altijd even goed. Het is Chantal die tickets heeft gewonnen voor Tokyo Hotel. En daarmee zit het er voor ons vandaag op.
1: Ja, maar we hebben nog iets weg te geven. Hè. Eigenlijk op het einde van elke show geven wij een laatste plaat aan een van onze luisteraars.
0: En die is voor Amélie en die heeft gekozen voor Olivia Dean, Man I Need. Jawel.
2: De laatste plaat van Nonna en Thibault.
3: Hey, met Amélie hier. Ik zou graag als laatste plaat Man I Need horen, omdat ik een zware dag had op school door al die

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
9: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
10: Kom aan, maar
11: nee, de frituurbrand.
9: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
12: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
13: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
14: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
13: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
15: Dans24. Medi-market.
16: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
17: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Het is 6 uur, goedenavond.
22: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek.
23: Het is onrustig in Luik en in Frankrijk na leerlingenprotest. In Luik in Wallonië heeft de politie fors ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Relschoppers hebben zich net als gisteren onder leerlingen gemengd die protesteerden tegen de hervormingen in het onderwijs. Er zijn winkelruiten vernield, vuilnisbakken in brand gestoken en ze gooiden ook met kasseien naar de politie. De politie heeft traangas en het waterkanon ingezet. Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny van MR zit morgen samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ze veroordeelt het geweld. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 250.000 mensen op straat gekomen om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs alleen al zijn ze met tienduizenden. Studenten en scholieren hadden opgeroepen om te betogen, maar ook de vakbonden en heel wat linkse organisaties doen mee. De betoging begon rustig, maar is intussen op rellen uitgedraaid, vertelt Steven de Kranen vanuit Parijs.
24: We zien dat er zo'n 300 casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen.
0: En ze hebben ook al één winkel aangevallen. Dus de politie is nu aan het chargeren, zet traangas in. Ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten en zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop. Maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen. En zij zijn begonnen met de politie uit te dagen. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
23: Vrijdag zullen op Brussels Airport wellicht 140 vluchten worden geschrapt. Er is dan een nationale actiedag tegen de maatregelen van de federale regering. Bij een van de bagageafhandelaars, Alicia, zullen heel wat personeelsleden deelnemen aan die actiedag. En dat heeft dus een impact op het aantal vluchten. Bij de andere bagageafhandelaar, Avia Partners, wordt er voorlopig geen hinder verwacht. De Belgische Amerikaan Francis Halse, die vandaag de Nobelprijs Fysica won, behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Daarna trok hij naar de Verenigde Staten om wetenschappelijk onderzoek te doen. Aan de KU Leuven zijn ze trots en volgens rector Severin Vermeijeren kan zijn Nobelprijs jonge studenten motiveren.
10: Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel, heel veel mensen een boost geeft en misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
23: De Catalaanse politicus Carles Puigdemont kan officieel terugkeren naar Spanje. Het Spaans grondwettelijk hof heeft beslist dat een amnestiewet die de Spaanse regering had goedgekeurd geldig is voor alle misdrijven waar hij nog van beschuldigd wordt. Puigdemont vluchtte bijna 10 jaar geleden naar ons land nadat hij eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep en daarvoor vervolgd werd. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Wiedaar zijn eerste profkoers gewonnen. Hij was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Wiedaar won de sprint van de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen. In ons land heeft de Fransman Paul Magnier Binche Chimay Binche gewonnen. Hij won de sprint van onze landgenoten Jenno Bergmoes en Lionel Tamignot. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Vannacht blijft het droog bij minima rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land en tot 23 graden morgen.
11: Een job als verzorgende of huishoudhulp in jouw buurt? familiehulp.be/jobs.
20: Er staat een brandend voertuig op de E40 richting Gent in Aalst. De weg is er grotendeels versperd. Je verliest meer dan een half uur vanaf Afligem, Maker en Reddingstrook. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Nederland.
11: Pas verzorgende of huishoudhulp in jouw buurt? familiehulp.be/jobs.
20: Er staat een brandend voertuig op de E40 richting Gent in Aalst. De weg is er grotendeels versperd. Je verliest meer dan een half uur vanaf Afligem, Maker en Reddingstrook.

0: rijstrook 1 uur extra. Verder vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de A12 vanaf Stabroek 20 minuten. Op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. In Sint-Stevens-Woluwe is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring 35 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En in Brussel is op de kleine ring de linkerrijstrook van de Troontunnel in beide richtingen afgesloten. Je verliest bijna 1 uur richting zuid vanaf de Annie Corti-tunnel.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: You gotta unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: AC/DC gaat jou zo meteen zeer goed op weg helpen in je dinsdagavond. Eerste vlotte vibe van Silk City en Dua Lipa.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

En nog één keer. Dat einde van Thunderstruck AC/DC. We gaan verder vlot die dinsdagavond in. Met snelle, maar heel erg vloeiende beats. Van DJ Heartstring en Swim. Forever If You...

0: Het is het najaar van de rock. Geniet van de hardste riffs en meest legendarische rockshows in Brussel. Beleef de energie van Mariah Heep, President en Accept. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
5: Ah, oh, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
0: Life is music.
7: Life is music.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Heb jij je plicht al gedaan? Heb je al gestemd voor jouw favoriete?
1: Studio Brussel.
2: De 500 van de jaren 0.
1: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
2: Door jou gekozen.
0: Goedenavond, Steven.
3: Hallo, Bert.
0: Sommigen zeggen kiezen is verliezen als je moet stemmen. Vond jij het moeilijk om je favorieten van de jaren 0 te kiezen of ging dat vlot?
3: Eigenlijk is het te moeilijk. Je kunt er geen drie benoemen eigenlijk.
0: Je zou de 15 willen kiezen, Steven.
3: Op zijn minst.
0: Op zijn minst. Kijk, ik neem het mee voor volgend jaar. Ik kan niet beloven dat dat gaat lukken. Ik vrees dat het misschien bij een top 3 zal blijven. Maar jij hebt wel jouw top 3 al gekozen. Op 3 zet je Placebo. Song to say goodbye, waarom moet die erbij voor jou?
3: Vooral eigenlijk omwille van de band Placebo. Ik was wel een grote fan van de band. 20, 30 jaar geleden en ik heb er nog een herinnering aan ook zo. De eerste Rock Torout, nog ten tele van Rock Torout, heb ik Placebo gezien en die band is me altijd bijgebleven. Tot op vandaag nog altijd wel fan van,
0: ja. Ja, snap ik helemaal, zeker met zo'n herinnering. Op 2 zet je nog een sterke band, Muse. No one's gonna take me alive. Knights of Cydonia moet er voor jou ook absoluut bij.
3: Ja, ja. Zeker zo'n specifieke gitaarsound en een specifieke sound van de zanger van Matthew.
0: Ja.
3: Oké. Je kunt het er altijd uithalen, hè?
0: Ja, absoluut. Het duidelijke nummer 3 en nummer 2. En dan ben ik wel benieuwd wat jij op nummer 1 zet, Steven.
3: Ja, voor mij is dat toch wel Faithless. Faithless all round. Een mega groep, mega band. Mega live band. En dan ja, week on one, hè.
0: Ik kan er op zich niks op aanmerken. Prachtige keuzes. Zeer mooie nummer 1. Steven, dankjewel om te stemmen. En volgende week dan luisteren naar de 500 van jaar 0. En zien waar jouw favorieten terechtkomen.
3: Yo,

0: Alex Agnew staat deze week 3 keer in de aanvalsnoem in Antwerpen. En jij kan daar nog bij zijn.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket.
0: Donderdag speelt hij zijn eerste van 3 shows met zijn nieuwe voorstelling No More Heroes. En ik kan jou donderdagavond nog op die guestlist zetten met een +1. Je kan er een hele avond gaan lachen met die nieuwe show van Alex Agnew op onze kosten. En je hoeft er weinig voor te doen. Eigenlijk maar 1 iets. Je moet 1 juist antwoord geven. Dat is al wat je moet doen om tickets te scoren voor de show van Alex Agnew. Alex Agnew die staat al jarenlang op het podium met zijn comedy, maar deed dat ook jarenlang met zijn eigen band die in 2005 is begonnen. Dat was nogal het stevige werk, die band, zware gitaren. En de vraag is simpel. Hoe heet die band van Alex Agnew waar ik het over heb? Stuur jouw antwoord via de VRT Max app en dan ga je misschien wel donderdag naar zijn show.
3: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Minder. En meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.

0: No Rest for the Wicked naar Robin Schulz remix donderdag. Dan speelt Alex Agnew zijn eerste van 3 AFAS Domes.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
0: Klinkt toch ergens minder goed, AFAS Domes. Zodat meervoud bekt minder vlot. Maar goed, een goede avond, Hannes.
3: Goedenavond.
0: Waarom wil jij die nieuwe show van Alex Agnew graag zien?
3: Omdat het de eerste keer zou zijn dat ik hem zou kunnen zien live. Ik zie hem graag spelen, dus het is wel tof om hem live te zien.
0: Ja, en ik denk dat het live ook wel nog een andere ervaring zal zijn. Ik denk als er één ding is waar je zeker van mag zijn, is dat hij voor een ervaring zal zorgen. Nu, je gaat er naartoe als je het juiste antwoord weet. Op de vraag, hoe heet die heavy metal band? De band met de zware gitaar van Alex Agnew, die in 2005 is begonnen.
3: De Diablo Boulevard.
0: Moest je daar lang over nadenken, Hannes?
3: Nee, niet echt.
0: Het is ook helemaal juist. Goed.
3: Yes.
0: Goed gedaan, absoluut. Diablo Boulevard, zeer zeker. Ik denk dat veel fans en volgers van Alex Agnew dat wel heel duidelijk weten. Dat was misschien niet de moeilijkste vraag, Hannes.
3: Nee, dat was inderdaad niet de moeilijkste vraag.
0: Het leven moet niet altijd moeilijk zijn. Weet jij al wie je gaat meenemen donderdag?
3: Dat zal mijn partner zijn.
0: Wel, veel plezier daar samen en laat gerust achteraf weten hoe het was.
3: Yes, zal ik zeker doen.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee
1: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Dit is die band dus, Diablo Boulevard en Sing from the Gallows. Goedenavond.
4: Hallo, ik ben Alex Agnew en ik luister altijd naar Studio Brussel. Als ik echt niks beters te doen heb.

0: Satisfaction. Zometeen op 7 uur is het weer aan Thomas. Die gaat er zijn met Radar. Na nog één tune die ik jou geef. Barry Can Swim en Sammy Virgie. Samen I Could Be Madonna.
1: Studio Brussel. Live is music.

0: Vanavond op VRT1.
1: Wow, mevrouw, waarom een schapenvelletje? Dat is allemaal niet belangrijk. Nu, ze is buiten bewustzijn. Ze moet op de grond, op haar rug. Even geen schapenvelletje gaan zoeken nu.
0: Op VRT1 is elke seconde van levensbelang in de noodcentrale. Op VRT Canvas hoor je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. En op VRT Max ontdek je wie er slaagde in zijn geheime uitdaging in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
10: En nu nog meer.
9: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
12: Proximus presenteert.
13: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen. Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed.
16: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Studio Brussel.
19: 7 uur, goeie avond.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek.
21: In Parijs is de leerlingenbetoging op rellen uitgedraaid. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 250.000 mensen op straat gekomen om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs waren ze met 56.000. Studenten en scholieren betogen, maar ook de vakbonden en heel wat linkse organisaties doen mee. En de betoging is op rellen uitgedraaid, vertelt Steven de Kranen vanuit Parijs.
22: Zoals je kan horen is er nog altijd heel veel chaos en verwarring hier op Place de la Nation, hartje Parijs, waar het einde van de betoging is. Maar nu wordt er dus met traangas en flitsgranaten gegooid en loopt een hele massa jongeren nu naar de uitgang. Je kan dus zeggen dat het hier verre van afgelopen is, dat het nog altijd een kat-en-muisspel is tussen de politie en toch vooral zo'n 300-400 zware relschoppers. Maar omdat die zich vermengd hebben tussen duizenden scholieren, studenten, ouders van die scholieren en ook wel vakbonden, is het voor de politie heel moeilijk om hier in te grijpen.
21: In Luik zijn 33 mensen opgepakt bij de rellen tijdens het leerlingenprotest daar. Enkele politieagenten zijn ook gewond geraakt. In Luik protesteren leerlingen al enkele dagen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar er komen ook daar relschoppers af op het protest. Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny zit morgen samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ze zegt dat ze de frustratie van de studenten begrijpt, maar ze veroordeelt het geweld, want zo gaat de boodschap verloren, zegt ze.
23: Je comprends leur envie de s'exprimer, donc s'exprimer, oui, mais casser, non. Hein. Je pense que les violences éclipsent les messages de nos jeunes.
21: Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ullens schuldig verklaard aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van een baron. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Zelf zegt hij dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar volgens de jury was het wel degelijk met voorbedachte raden en dus moord. Morgen kent Nicolas Ullens zijn straf. Hij riskeert levenslang. En de Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder extra toezicht komen. Als een nieuwe lidstaat de rechtsstaat ondermijnt of systematisch beslissingen blokkeert, zou dat land zijn stemrecht kunnen verliezen. De kans is groot dat, of reëel, dat Montenegro, Albanië, Moldavië en Oekraïne in de komende jaren lid worden van de Europese Unie. Een Unie van 30 landen of meer moet volgens de Commissie ook anders gaan werken dan nu. Als het over sancties gaat, zou een meerderheid van de landen moeten kunnen beslissen en dus geen unanimiteit. Meer zoals nu. De voorstellen worden volgende week besproken op de Europese top. Vannacht droog bij minima rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt er regen over ons land. En tot 23 graden dan.
10: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
17: Maatkastkunst Online.
18: Studio Brussel.
19: This is Joe from Idols.
20: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
25: Wij zijn Kaat van Stralen.
26: Hi, this is Fontaine's DC.
27: Ik ben Evie de Visser.
28: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle den Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
30: We're listening to Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Thomas Michiels.
36: Een hele fijne avond. Oktober wordt de maand van de geweldige releases. Angel komt eraan, maar ook Michael Kiwanuka en de heren van Fontaine's DC. Dit is hun nieuwste tang.
37: Je luistert naar
38: Studio Brussel. Live is music.

Dopamine Chamber, het album van Fontaines D.C. komt volgende week vrijdag uit. En een week later is Michael Kiwanuka al aan de beurt. Die herstelt van een hersenbloeding, maar laat weten op zijn socials dat zijn nieuwe muziek voor hem de weg toont naar dat herstel. Dit is Summer Clothes.

0: goede reminder om jouw summer clothes stilaan in te ruilen voor je herfstplunje. Maar hou nog zeker één feestoutfit over voor die nieuwe van Angèle.
1: Is Radar op Studio Brussel.
0: Ja, want zij mag ook mee in ons release-clubje. Drie op een rij dan maar zeker. Fontaines DC daarnet, Michael Kiwanuka zojuist. En ook Angèle komt met een nieuw album op 16 oktober, Instinct.
2: I can only say that Instinct is going to be fucking fun.

0: De Queen van Brussel dropte al een paar singles, waaronder deze met Justice. En sinds vorige week is er nog een nieuwe samenwerking uit met Sebastian en met Caroline Polachek. Die laatste werd gisteren nog aangekondigd voor Primavera Sound trouwens. En ze vertelde in een interview hoe ze Angèle ontmoet heeft, 4 jaar geleden.
1: I actually met Angèle under the most like amazing circumstances, because we met backstage at Madison Square Garden. I was on tour opening for Dua Lipa and Angèle came and joined us for one night to premiere their new sexy duet that they had together. And then now fast forward 4 years later, here we are doing our own sexy duet.
0: Daar dat die sterren elkaar ontmoeten, hè, op een show van Dua Lipa. En daar is die vonk dus tussen Angèle en Caroline Polachek overgeslagen. En dan was het gewoon een kwestie van het juiste moment af te wachten om samen in de studio te duiken, vertelt Angèle.
2: It felt very right to ask her to come sing and come do this song with me, because it felt very like the moment and the good song.
0: En zo ontstond de Love Triangle met de beats van de Franse Sebastian en de stemmen van Caroline Polachek en Angèle samen in hun sexy duet.
3: Radar.
4: Radar.
3: Studio Brussel.
0: En Caroline Polachek die vat de samenwerking trouwens nog het best van al samen.
1: We both have, you know, quite nerdy music backgrounds, but we are so interested in electronic music and big anthemic melodies. And I just think the combination of the two is, you know, it's like salt and sugar. It's so fun.
0: Zoals een Twix met salted caramel. Eigenlijk heerlijk. We kijken uit naar het volledige album van Angèle. Volgende week vrijdag. Dit is Love Triangle.

0: Nothing Happens Twice van Gurriers. Als je fan bent van Josh Homme op een catwalk, heb ik goed nieuws, want de rode loper is uitgerold en Queens of the Stone Age staat klaar.
1: Grow your sound at Trix. Ben je als muzikant op zoek naar ondersteuning, begeleiding of een plek om muziek te maken? Dan ben je in Trix Werkplaats op de juiste plek. Er is een groot aanbod aan workshops, infosessies, repetitieruimtes, studio's en residenties. Ontdek snel het volledige aanbod op trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
2: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel buiten Ruitvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar €1.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Van Queens of the Stone Age naar de koningen van de jaren nul. Dus die hebben al een pak hits bij elkaar geschreven. Zoals deze end credits. Maar als je denkt dat meneer Chase en meneer Status zijn blijven hangen in de jaren nul, dan zit je goed mis. Want onze collega Sam de Bruin die vertelt je exact waarom het zeker een goed idee is om donderdag mee te luisteren.
1: Elke generatie die er sinds de jaren nul geweest is en die op dansvloeren gestaan heeft om te dansen, heeft wel gedanst op hits van Chase en Status. En het geheim van die hits is een combinatie van underground geluiden, elementen, dingen die niemand ooit daarvoor gehoord heeft. Iets heel vernieuwend, dat in combinatie met een heel brede toegankelijke popstructuur die soms kwam door de samenwerkingen met Plan B bijvoorbeeld, of Dizzy Rascal, Craig David zelf, echt een popartiest. Ja, die brengen die poppy elementen er natuurlijk ook in. De combinatie, denk ik, is zo het geheim van Chase en Status dat hen altijd wel relevant zal maken. Ze hebben de vinger aan de pols in de underground scene, maar ze weten heel goed, verduveld goed, hoe ze een hit moeten maken.
2: Je hoort als eerste het nieuwe album van Chase and Status in Radar op Studio Brussel.
3: Hi, I'm Saul from Chase and Status, and you're listening to Studio Brussel, our favorite radio station. Studio.
0: Dus ik verzeker je, het wordt niet zomaar een drum and bass plaat. Je hebt Sam de Bruin gehoord, een hele muzikale plaat wordt dat. Pop zal ook wel om het hoekje komen kijken, zoals Sam zegt. Dat ze dat kunnen, bewezen Chase and Status al met deze gitaarintro. Je krijgt hem integraal en ook donderdag luisteren we vanaf het begin tot aan de end credits van Chase and Status. Welkom.

0: This is Lorelai. Maakt ons lekker en goed gezind op deze dinsdagavond. Jullie muzikale ideeën voor de Radar Playlist zijn trouwens altijd welkom in de app van VRT Max. Zo kregen we een paar weken geleden dit voiceberichtje van luisteraar Kevin over de nieuwe single van Royal Blood.
1: Swallow the Bomb vind ik nog meer up tempo en ja, de drum gaat echt mega snel en goeie riffje eronder. Meer moet dat niet zijn, meer verwacht niet van Royal Blood eigenlijk.
0: Aha, Kevin houdt zijn ogen open en die weet wanneer er nieuwe Royal Blood op ons afkomt en dat is nu ook het geval. Studio Brussel. Radar First Play. Dus ik heb Kevin gewoon gezellig teruggebeld. Goedenavond, Kevin.
2: Hey, dag Thomas.
0: Ben ik nu de eerste? Heb ik nu de nieuwe Royal Blood als eerste gezien? En ben ik het aan jou aan het vertellen alsof het nieuw is?
2: Ja, deze keer waren die hele de snelste.
0: Yes, we hebben gewonnen. Het is geen wedstrijd natuurlijk, Kevin. Maar die Swallow the Bomb, daar was jij vorige keer al van onder de indruk. Hè? Een echt Royal Blood nummer, zo noemde je het.
2: Weet, ja, je al, dat is ook zeer zo.
0: Weet je al wat er nu op je afkomt met die nieuwe?
2: Ik weet het niet echt. Ik hoop het te weten.
0: Ja, ja, ja.
2: Je hebt al wel een nieuwe nummer gehoord. Zo, ik ben met mijn maat daar zo eens FIFA gaan spelen.
0: Oké. Okay.
2: En daar stond een nieuwe nummer op van Royal Blood. Ik dacht van, oh, waar is deze?
0: Oké, okay. Ah ja, ja, maar FIFA, wacht, FC 27 bedoel je, inderdaad. Dat heb je al gespeeld, dat ja, spel is ja, net ja. uit, sinds eind september. En je hebt daar al een nieuwe Royal Blood in gehoord dan?
2: Ja, ja, we waren daar sowieso aan het checken, dat nieuwe spel. En ineens hoor ik daar een nummer van Royal Blood op. Ik dacht, oh, waar is deze? Ik dacht, alles aan de kant schuiven en gewoon luisteren.
0: Wacht maar, Kevin,
2: dat hebben we dan ook gedaan en ik vond het top.
0: Ben je nu stiekem iets aan het vertellen? Je zegt tegen ons, ja, maar jullie zijn wel de eerste, denk ik, deze keer. Maar volgens mij heb je het weer zelf ontdekt eigenlijk, zonder dat je het zelf doorhebt. Zou het dat gewoon kunnen zijn? Weet je de titel van het nieuwe nummer van Royal Blood dat je daarin hebt gehoord in FC 27?
2: Ja, Dead Company. Titel van het nieuwe album.
0: Ja, het is waar. Het is die is uitgekomen. Die is net de wereld ingegooid. De titeltrack van het album Dead Company. Kevin, je was weer al eerst. Wat is dat bij jou, man? Ben je zo'n superfan?
2: Ja, ja, dat weet ik ook. Ja, toch wel. Toch wel.
0: Oké, okay, Kevin, ik stel voor dat je blijft hangen. Dat je mee gaat luisteren naar die allernieuwste van Royal Blood. En ja, sneller dan zijn schaduw. Kevin, vergeet Luc en Luc. Het is Kevin, dames en heren. Merci. Ik jou even mocht bellen. Ik heb jou toch niet verrast, maar we gaan samen luisteren naar die Dead Company, de allernieuwste van Royal Blood. Jij mag ook iets laten weten in die app van VRT Max, wat jij ervan vindt. Goedenavond, Kevin.

tracht onze Kevin toch echt te verrassen. Nee hoor. Hij kent hem al. Dit is de nieuwste van Royal Blood, Dead Company.

0: Dead Company van Royal Blood, de nieuwste. Sabine stuurt, een Royal Blood gitaar doet altijd deugd. En David voegt eraan toe, repeat graag de nieuwe van Royal Blood. Royal Blood, amai, dat is nog niet gemakkelijk om uit te spreken. Kevin, ben je er nog?
1: Jawel.
0: Wat zit jij daar tegenover? Korte review, roep maar.
1: Hotshot.
2: Nothing but Thieves komt terug naar België met

0: Stats and info, lifenation.be. Nothing with Thieves, live, samen met Studio Brussel. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Oh, de Amazon Prime dierdagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
9: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Camera van Charlie XCX. Over camera's gesproken, ik heb een kijk- en luistertip in één voor jou. Er komt vrijdag een live album uit waar ik al een tijdje naar uitkijk. Herken je deze stem? Dit is Cameron Winter, de frontman van Geese. De zomer was van Geese natuurlijk, heb je overal zien opduiken. Maar Cameron Winter die doet het ook solo. Zijn eerste album kwam uit in december 24. Dat klinkt zo. Het heet Heavy Metal, leuke titel vind ik dat. En daar speelde hij een paar shows mee, heel intiem. Alleen zijn stem begeleid op piano. Dat deed hij onder andere in Carnegie Hall, een concertzaal in New York. En dat volledige concert komt vrijdag uit als album, maar wordt ook beperkt in enkele cinemas gespeeld. Een kijk- en luistertip dus. Zeker als je weet dat Paul Thomas Anderson die concertfilm regisseerde. Zijn film One Battle After Another van 2025 won Oscars voor beste regie, voor best bewerkte scenario en beste film. Dat is een hele andere opdracht dit, zo'n intiem concertje van Cameron Winter. Maar hij probeerde Cameron wel van heel dichtbij, heel intiem te filmen om in contrast te staan met die grote concertzaal. Dat gaat prachtig zijn. Kijk en luistertip. Ik herhaal het nog eens. Dat is voor nu vrijdag. Waarom vertel ik je dit nu al, voordat die live muziek er is? Als je naar Filmfest Gent gaat, dan kan je dat daar gaan zien. Volgende week, dinsdag, donderdag en vrijdag, is die concertfilm te zien in Gent op Filmfest. En die ticketverkoop die is net opengezet. Dus als je fan bent van Geese en van Cameron Winter, dan is dit een andere herfstige kans om Cameron Winter eens te leren kennen. Dit is Love Takes Miles van onze Cameron Winter. Wat een talentje, moet je gezien hebben.

na de cancel op Pukkelpop is er een herkansing voor de John Summit Lovers. De top ligt op 12 februari in Vorst Nationaal. Tickets te koop vanaf nu vrijdag. Vlak voor het nieuws van 8 krijg je nog de nieuwste van Bleach 93. Dit is Tourniquet.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
2: Oké, okay, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Kent je dat gevoel? Je zit helemaal kapot. Geploft in je zetel. En ondertussen spoken de to-do-lijstjes van morgen al door je kop. Het enige wat je dan wilt, is even niksen. Chillen.
3: Zoals met je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Bij CyparXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de privacy deals. Op CyparXL.be of bij je CyparXL.
6: De preventieminuut met AXA Verzekeringen.
7: De start van het academiejaar betekent voor duizenden Belgische studenten ook de start van een buitenlandstudieavontuur. Dat vraagt om wat voorbereiding. Controleer ruim voor vertrek of al je reisdocumenten in orde zijn. Je identiteitskaart, paspoort, betaalkaarten. Denk ook op tijd na over je verblijf, want ook in het buitenland zijn kamers snel verhuurd. En verlaat je daarbij tijdelijk je kot in België? Check dan even wat hierover in je huurcontract staat. Nog een laatste puntje? Informeer je over de gezondheidszorg ter plaatse. Soms heb je een aanvullende verzekering nodig. Want nieuwe horizonten verkennen doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Luik is het de hele dag onrustig geweest door protesten van scholieren. Dat kwam door relschoppers die zich tussen de betogende scholieren hadden gemengd. Ze brachten vernielingen aan winkels en bushokjes en stichtten ook brandjes. De politie kwam regelmatig tussen met het waterkanon en traangas. Enkele agenten raakten gewond en een dertigtal relschoppers is opgepakt. Anne Bie beschrijft de dag in Luik.
2: Aan de ene kant had je, ja, toch wat je kan noemen relschoppers die met kasseien gooiden, die bushokjes in brand hebben gestoken voor onze ogen. Die verkeersborden hebben uit de weg gehaald om daarmee te gooien. Die met kasseien gooiden. En aan de andere kant had je de politie die dan reageerde met het waterkanon of traangas. Er zijn trouwens ook enkele politiemensen gewond geraakt. En er is ook heel wat schade hier aangericht in Luik voor de tweede keer al. Kapotte winkelruiken en kapot straatmeubilair.
1: En ook in Frankrijk was het vandaag opnieuw onrustig. Vooral dan in de hoofdstad Parijs. Daar trokken meer dan 50.000 betogers door de straten. In heel Frankrijk zo'n 250.000. Vanavond zit de Franse regering in spoedzitting bij elkaar om de studentenprotesten te bespreken. Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP, een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
3: We hadden een heel sterk pad als een onafhankelijk TechWolf. Maar tegelijkertijd ligt de ambitie ook wel heel hoog. En ja, die uitdaging van die AI-transformatie, ja, je ziet dat ook in het nieuws natuurlijk. Er is continu sprake voor, ja, waar dat er overal nieuwe impact is van de technologie. En wij willen het probleem eigenlijk op een zo groot mogelijke schaal gaan oplossen. En daar zagen we dat zelfstandig dat we een veel kleiner stuk zouden kunnen aanpakken dan in een verhaal samen met SAP.
1: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar nog komt daar een vestiging in San Francisco bij. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn netten gehangen boven een brug om op die manier Russische drones tegen te houden. Op sociale media is te zien hoe grote netten boven en naast de noordelijke brug zijn aangebracht om het wegverkeer te beschermen. 8 grote bruggen over de rivier de Dnieper zijn belangrijke verkeersassen in Kiev. De voorbije dagen zijn verschillende van die bruggen door Rusland aangevallen en beschadigd geraakt. Dicht bij het front gebruikt Oekraïne al langer zulke netten boven wegen als bescherming tegen Russische drones. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Morgen nog erg zacht tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Hello, this is Joe from Idols.
7: I'm Charlie XCX.
8: Hi, I'm Jamie XX.
9: Where's it van Stralen?
10: Hi, this is Fontaine's DC.
11: Ik ben Evie de Visser.
12: What's up, it's Gies.
13: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
14: We're listening to Radar.
15: Radar.
14: Radar.
15: Radar.
16: Radar.
17: Radar.
18: Thomas Michiels.
19: Waarom is Somber op Rock Werchter geweldig festivalnieuws? Wat moet je weten over het tweeluik van Slater? En kan je sterren kijken met Turnstile en Elton John? Zeker wel.
20: Je luistert naar
21: Studio Brussel. Life is music.

Worst Girl in America is het Slater-album dat uitkwam in maart. En op 4 december komt er een Worst Man in America bij. En zo zet Slater in 1 jaar tijd een tweeluik op de wereld. Eind deze maand kunnen we dat vieren in een uitverkochte Trix. Dit is Brand New Channel.

sinds de Ierland Special vorige week in Radar is jullie liefde voor die Ierse artiesten precies alleen nog maar sterker geworden. Want de nummer 1 in de afrekening is nog altijd Fontaine's DC voor de derde week op rij al. En wat van die pianotape van Bleach 93?

0: Dat is een hele mooie versie geworden. Ik zag zelfs reacties op onze socials van internationale fans die deze versie nog mooier vinden dan het origineel. En deze week is ons vaakst gedraaide nummer ook Iers.
1: De muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is er eentje van Kingfisher, How Lonely. We luisteren er zo meteen naar. Maar eerst vis ik Robert van Eurosonic nog eens op. Want die vertelde vorige week in onze Ierse special dat ze heel blij zijn met de keuze van Ierland als focusland op hun ontdekkingsfestival.
2: Het is niet helemaal toevallig. Dus we hebben Ierland 2 jaar geleden gekozen. En dat had ook echt wel te maken met het succes van een Fontaine's DC, een Hozier, Murder Capital, er zijn natuurlijk Lancome, er zijn zoveel interessante artiesten op verschillende niveaus. Opvallend. Ze zijn dominanter en dominanter aan het worden. Het is toch opvallend dat er elk jaar weer een nieuwe class opstaat. Er is toch echt iets aan de hand. Vandaar dat we ook inderdaad wel kunnen zeggen nu van we hebben de focus op het goede moment gekozen.
0: Mm-hmm, dat is ook zo. Als je graag wat meer in de diepte luistert in die app van VRT Max, kan je die Ierse special helemaal herbeluisteren. En dan hoor je nog wat meer Ierse tips, zoals bijvoorbeeld Theater, een band die ik zelf helemaal ontdekt heb dankzij die special. Maar geniet nu vooral van Kingfisher.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Kingfisher, How Lonely.
4: Hey, we're Kingfisher and we are really, really happy because our song is this week's hot shot on Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

al stuurt. Vrijdag kan je kaartjes kopen voor Florence Road in Trix. Dat is helemaal waar. Dit was 7563. Als je dat maal 3 doet, dan kom je aan de capaciteit van de Marquee op Pukkelpop. Daar heeft Jalen Nganda een heel sterk concert gespeeld deze zomer. En vanavond doet hij dat nog eens, maar in een uitverkochte AB deze keer. Radar. Studio Brussel. Dit is hoe Jalen Nganda live klonk op Pukkelpop deze zomer met zijn nummer If You Don't Want My Love.

0: zo blij met dit nummer in de playlist? Het is dinsdagavond 8:30 en deze van Bicep doet echt wel deugd. Air. Rock Werchter heeft Somber aangekondigd voor zondag 4 juli. Na die geweldige show op Pukkelpop deze zomer. Hoho. Is het zo fijn dat die man terugkomt. Ik ben letterlijk aangesproken door een leerkracht op de school van mijn dochter. Die vertelde dat ze die Somber Show live heeft gezien op VRT Canvas. En dat hij haar helemaal heeft omvergeblazen. Ja, dat is wat hij doet natuurlijk. Maar ik geef nog een paar extra redenen waarom dat heel goed festivalnieuws is.
1: Brussel.
2: Radar. Thomas Michiels.
0: Ja, ten tweede is er natuurlijk ook zijn jonge leeftijd. Hij is nog maar 21 en die speelt concerten alsof hij dat al 21 jaar doet. En dan zijn aura. Dat is reden nummer 3. Wat een uitstraling. Op de Video Music Awards droeg Somber nog een broeksriem met in glitterletters het woord seks. Dat straalt hij ook echt een beetje uit. Ondanks zijn jonge leeftijd, die man die past met hele coole outfits, met heel veel glitter. Altijd de max, veel bling bling en die komt daar perfect mee weg. En dan zitten we al aan reden nummer 4. Want uitstraling is één ding, maar je moet goede muziek hebben natuurlijk. Als je die mainstage van Rock Werchter wil betreden en wil gaan platspelen. En dat heeft hij.

0: 12 to 12, Homewrecker, Undressed, Back to Friends en ook zijn nieuwste single My Body Isn't Ready is reden nummer 5 al, want die draait mee in de top 3 van de afrekening. En in die song ja, gaat Samber geen moeilijke thema's uit de weg. Nee, nee, hij durft spreken over zich slecht in zijn vel voelen en daar kunnen heel veel fans zich in herkennen. Het is zo belangrijk als een artiest dat ook mee heeft. 5 goede redenen waarom het dus fantastisch goed nieuws is.
1: Radar.
0: En zo wordt die zondag 4 juli een fantastische dag, want ook Tame Impala staat dan geprogrammeerd. En dus deze jonge snaak die iedereen naar huis gaat blazen. Somber met My Body Isn't Ready.

0: zalige pistol van Kyo. Netsky is papa geworden. Het koppel, hij en zijn vrouw, dus deelden het babynieuws met de boodschap dat ze super blij zijn, de beste dag van hun leven en helemaal verliefd. Maar niet alleen papa geworden van een baby, ook van een nieuw nummer.
1: Radar. Studio Brussel.
2: My mind is loud.
0: Dit is Feel Again, de allernieuwste van Netsky. Had hem al gepremiered in de Europe's Biggest Dance Show vorige week vrijdag. Maar nu dus integraal nog eens op je radio. Feel Again van Netsky en Hanna Bolijn.

0: Feel Again, de nieuwste van Netsky. Van een Belgische vader naar de vader van de Belgische muziek.
1: Studio Brussel. Decibel.
0: Dag Rick de Bruiker.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij komt hier de studio binnengerold binnen een kwartier of iets langer is het dan jou, Rick.
2: Ja, een decibel. Inderdaad, enkel maar Belgische muziek. Dat is de mooiste avond op Studio Brussel. Generaties weten dat eigenlijk, Thomas. Het is 9 en 11.
0: Ja, ik heb jou weer binnengevraagd. Dat mag je inderdaad een beetje zeggen wat je wil natuurlijk. Hè. Als jij dat gelooft, nee. Maar het is echt altijd heel plezant om in jouw show te duiken. Wat mogen de luisteraars vandaag verwachten van Decibel, Rick?
2: 2 uur lang Belgische muziek, dat is natuurlijk het vaste recept. Maar ik heb ook een pak gasten die langskomen. Ik heb onder andere Jennifer, dat is een producer die in Brussel woont. En die heeft vrijdag een plaat uitgebracht met de titel Mazda. Dus als jij thuis iemand bent die een MX-5 heeft staan op de oprit, Mazda, hè, dan moet je luisteren. Want ik denk dat de perfecte soundtrack uit België komt en dat die straks op de radio passeert. Maar ik heb ook Piffy, die we nog kennen van Met de Nieuwe Lichten. Die komt langs, want die speelt binnenkort haar laatste show. Want ze brengt een plaat uit, maar het is meteen ook haar afscheid. Ik denk dat daar wel van alles over te vertellen valt, onder andere. Het gaat over hoe het soms ook heel moeilijk kan zijn als artiest, onder andere. Want we zijn hier altijd heel happy, joy. De Belgische muziek is top. En dat is het ook. Maar het is ook heel erg hard werken. Dus daar gaan we het ook over hebben vanavond. En vooral heel veel muziek van Charlotte Adjigeria, nieuwe nummers, tot misschien nog eens een oude Brutus die ertussen smijt, Thomas. Ik zei het daarnet, een hoogdag voor generaties. En ik ben het hier weer aan het bewijzen.
0: Ja, er is veel plaats voor van alles en nog wat hoogtes en laagtes. Laat ons vooral nog eens even naar die hoogtes kijken, want we hebben een zekere Issa in de show. Baddies in Belgica.
2: Ik ben dansje erbij aan het doen, maar mensen zien dat die misschien aan het meekijken zijn. Het is zo.
0: Heel veel mensen nu geneigd zijn om een app van VRT Max open te gooien. Als je Rick de Bruiker wil zien, chance.
2: Terugspoelen. Dat is ongelooflijk. Nee, ja, Issa, dat is iemand die laat horen. En het is wel tof, want dat is een jonge kerel. Echt, ik weet niet exact hoe oud hij is. Ik weet ook niet exact van waar hij komt. Ik weet dat hij uit Limburg ergens komt. Daar al sinds vaak in de studio zit. Het is een Limburger met een prachtig Nederlands accent eerder. En dat lijkt te werken, want hij heeft een nummer uitgebracht. Baddies in Belgica. Dat de laatste 2, 3, 4 weken heel erg hard aan het gaan is op TikTok. En als ik zeg heel erg hard, dan gaat dat niet over 16 reposts en zijn moeder die reageert. Dat gaat over miljoenen keer dat nummer onder video's is gezet. Vooral video's van baddies. Dat zijn dan voornamelijk vrouwen die zoiets hebben van let's go, ik ben een baddie uit. Oftewel Belgica, oftewel uit Nederland, Hollandiek. Hij zingt baddies uit Belgica, baddies uit Hollandia, uit Spanje. Dus al die mensen uit die verschillende landen, die herkennen zich in dat nummer en die reposten dat. En hij zegt dus ook Spanje. En Lamine Yamal, de shotter van FC Barcelona. Ik zeg nu shotter, dat is een superster natuurlijk. Ja. Die heeft onder andere ook dat nummer gerepost. Om te zeggen, dat spreekt heel veel mensen aan. Hij staat op 3 in Nederland bijvoorbeeld ook. Want hij heeft het over Nederland, dus die voelen zich ook aangesproken. Dus vanuit zijn studio in Limburg is die zowat de wereld, alleszins TikTok, de Spotify charts. En nu dus ook jouw playlist aan het veroveren, Thomas.
0: Wauw, dat zijn al een paar hele straffe cijfers opgesomd door Rick de Bruiker. Ik zeg het nog eens, de vader van de Belgische muziek. Ik ben heel blij dat ik jou heb binnengetrokken voor die Issa met Baddies in België. Dan gaan we eens luisteren. En straks vanaf 9 veel meer Decibel. Tot straks, Rick.
2: Tot ziens.

Joy van Ray en haar zussen. We hebben nog 8 minuten voor de reclame start voor het nieuws. Dus laat ik nog wat nieuwe muziek op je afvuren. Zoals die drietal uit Londen. Deze zomer brachten ze een debuutplaat uit en vanavond spelen ze in de Rotonde in Botaniek, uitverkocht. Zoals elke andere Europese show trouwens. Dit is Mary in the Junkyard and Blood.

Dat gaat daar klinken in de botaniek vanavond bij Mary in the Junkyard. Tim die stuurt supergitarken bij Mary en Wim die laat weten. Ik ben er weer al bij vanaf 7 uur. Hele fijne show was dat. Groetjes uit Tilburg. Zo fijn dat jullie van her en der blijven luisteren. Fat Talk speelt op 29 oktober in de Roma. Daar zijn nog tickets voor. Dit is Cancel Me, I'm Tired. Vlak voor het nieuws van 9. En daarna krijg je Rick de Bruiker met Decibel.

0: zijn terug. We draaien een week lang de 500 beste platen van 2000 tot 2009.
1: Luister volgende week naar de 500 van de jaren 0.
0: Studio Brussel.
1: Life is music. Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Studio Brussel.
2: 9 uur, nee, goeie avond, 14 nieuws met allerlei recorden. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers vanavond actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt een van de liften opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelies.
3: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
2: Het Noord-Europese land Litouwen wil kernwapens op zijn grondgebied toelaten. Litouwen is een van de Baltische staten die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en het voelt zich nog altijd bedreigd door buurland Rusland. Het is lid van de NAVO en de Europese Unie. Op dit moment is er een verbod op kernwapens in Litouwen. Dat staat in de grondwet. Maar het parlement is de procedure begonnen om dat te veranderen. Begin volgend jaar al zou de finale stemming kunnen volgen. Litouwen zegt dat de stap naar kernwapens een gevolg is van de oorlog die de Russen tegen Oekraïne zijn begonnen. Eerder heeft ook Finland al een einde gemaakt aan het verbod op kernwapens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezegd dat IJsland een cruciale voorpost is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Rubio is op bezoek in IJsland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Hij had er een ontmoeting met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Eerder veroorzaakte de Amerikaanse president Trump beroering toen hij verklaarde dat hij de controle over Groenland wou overnemen als buffer tussen Rusland en China. Trump sloot later een akkoord over Groenland dat een autonoom gebied van Denemarken is. Rubio maakt overigens een rondreis door Europa. Hij gaat ook nog voor besprekingen naar Portugal en Griekenland. En in het voetbal hebben de Belgische beloften zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Servië en Albanië. Daarvoor had België genoeg vanavond aan een gelijkspel 0-0 in en tegen Denemarken. Dankzij dat gelijkspel is ons land groepswinnaar en heeft het dus een rechtstreeks EK-ticket op zak. Een rustige nacht krijgen we en ook een droge bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Het is wel nog erg zacht morgen, tot 23 graden in de Kempen. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser dan rond 14 graden, met kans op buien ook. Meer op 14nieuws.be.
0: Decibel. Rick de Bruiker.
4: Ja, maak maar al een playlist aan met als titel Het Beste van bij ons, want dat is exact wat ik jou de komende 2 uur ga serveren. En we beginnen eraan met Oase.
1: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

Ja, ze wil de druk niet, de pressure van 9to5er. Maar die druk die zit er toch wel een klein beetje op bij deze oase. Kijk je nog van bij onze nieuwe lichting. En het gaat goed, want ze vertrekt op tour met de Amerikanen van Infinity Song. Die hebben haar gevraagd om het voorprogramma te doen in zowat al hun Europese zalen die ze passeren. Dat zijn er heel veel hoor. Van Parijs tot in Duitsland, tot zelfs in Turkije, Istanbul. Het is bijna een 9to5 en dan op de tourbus voor Oase. Het is Decibel. Je luistert op dinsdagavond altijd naar het beste van bij ons. De mooiste Belgische muziek. Die komt onder andere uit Brussel. Hier hoor je een klein stukje van Jennifer. Speelse melancholisch beat van op het album Mas dat het vorige week vrijdag is uitgekomen. Straks komt u langs om te vertellen hoe dat album in elkaar gestoken is en wat in godsnaam die Mas dat daar dan wel mee te maken heeft. Ik heb ook muziek van AO. Sofrimento. Wat het betekent, ik ga het tegen tussen nu en 20 minuten waarschijnlijk te weten komen, want ik ga ze even opbellen. Er is namelijk nieuwe muziek, deze Sofrimento. Het staat op een album dat er zit aan te komen, een verlengstuk eigenlijk van hun vorige album. We gaan het ook hebben over die fantastische zomer die ze hebben gehad, want als jij AO aan het werk hebt gezien afgelopen zomermaanden, dan weet jij, fucking hell, dat is heel erg goed. Maar niet enkel dat, niet enkel de AO en de zwoelheid, maar ook de zwoelheid van deze, Helena Castella.

Een stem die ik echt met heel veel plezier ga playen, Cindy. Al was het maar vanwege die groove op dit nummer, Jezus Christus. Helena Casella, Conclusions, zit dus ook in de playlist. Waar gaan we nog allemaal naartoe? We gaan lachen. Dat gaan we ook doen. Of dat hoop ik toch tenminste. Als jij erbij bent, laat gerust weten in de app op 14 Max waar jij zit, waar je aan het luisteren bent, welke Belgische artiesten wij zeker in de playlist moeten duwen. Als ik iets kan ontdekken, dan ben ik er heel erg graag bij. De Charlotte en dat gelach die je net hoorde, dat is niet toevallig, want er is eindelijk nieuwe muziek. Het is een Goo Goo Gaga. Charlotte Adjurie en Boris Poepoel. Eindelijk nieuwe muziek. Voor het eerst in 3 jaar tijd.

0: Dat kwam mee te zingen, toch? Charlotte Adjeri en Bolus Poepoel. Volgende week van dit. Jawel, bang bang. Het is weer een week van dat op Studio Brussel.
1: Studio Brussel. De 500 van de jaren 0.
2: De 500 beste platen van 2000 tot 2009.
1: Door jou gekozen.
0: En verdikken, er is veel muziek uitgekomen in die jaren. De jaren nul, dat zijn voor heel veel mensen misschien zelfs de jaren waarin ze als adolescent de eerste keer heel erg luid muziek door de boksen van het jeugdhuis hebben horen komen. Of misschien mensen die toen al iets ouder werden en geld konden investeren in de eerste cd's en wat dieper konden beginnen graven. Swat, er is genoeg muziek en genoeg muziek om op te stemmen. Doe dat dus ook, want je kan dus nu stemmen op je favoriete nummers uit jaren nul bij Studio Brussel op VRT Max. En ik dacht, ja, misschien is het dan ook wel de moment om misschien voor een keer een paar Belgische nummers daarin te steken. Wat dacht je van deze dan?

kan er toch wel makkelijk bij. De gasten van Solvex die hebben fantastische platen uitgebracht in de jaren nul. Zoals Animated Now in 2004. Of als je dan liever de beatversie erachter wilt met die night versions van het jaar daarna, 2005. Dat is los in de jaren nul, kan er dus in. Of misschien van 3 naar 2 naar 1. Dus het is namelijk een Belgische band die het altijd heel erg goed doet. Wie stond er ook weer op nummer 3 in die 500 van de jaren nul? Ja, big surprise, niet echt. Ik moet de naam Zornik nog maar hoesten. En er staan hier al fans klaar in de app van Studio Brussel. Kan misschien op 2 of op 1 terechtkomen dit jaar, Zornik. Hey, kan of misschien een vrouw het jaar 0. Kan ook. Ik had het niet over deze vrouw. Dat zijn de subs natuurlijk. Ik had het over deze vrouw. Zomer van 2008 of 2009. Lady Lynn zou er zomaar in kunnen. Lekker saxofoontje. Klein beetje rust in de muziek van de jaren 0. Waarom ook niet? Het zijn maar tips, hè, voor die 500 van de jaren 0. Ik had het vorige week trouwens nog over een andere sound uit de jaren 0 die helemaal terug was. De sound van de electro, waar wij Belgen heel erg goed in waren en waar Angèle terug mee aan de slag is gegaan. Je hebt het net al gehoord. Denk dan toch wel aan deze. De subs past ook perfect in de jaren 0, toch? Ik heb het gevoel dat ik hier heel erg luid op aan het brainstormen ben over mijn eigen top 3. Dat is mogelijk zwaar. Ik heb nog niet gestemd. Ik ga dat moeten doen en ik denk dat ik enkel maar Belgen erin ga zetten. Maar dan begon ik te zoeken en dan keek ik van ja, welke platen uit België zijn er eigenlijk allemaal uitgekomen in de jaren 0. En dat is zo veel. Dat is eigenlijk bijna ondoenbaar. Maar toch wil ik jou met heel veel plezier aanraden om ook eens in de cd-kast of in de platenkast te duiken en te kijken van welke Belgische cd's heb ik allemaal gekocht toen in de jaren 0. Welke verdienen mogelijk wel mijn stem? Welke nummers mogen richting de top 10, de top 20, de top 30? Maakt niet uit, zolang ze maar in die top 500 staan. Zolang er maar wat tricolore kleuren verschijnen in die playlist, in die 500 van de jaren 0, dan ben ik eigenlijk al heel erg content. En ik heb een nummer teruggevonden. Ik weet niet of je het nog kent, we hebben het alleszins gedraaid, daar ben ik zeker van. Het is uit 2007 en het is een nummer van Jerboa. En het grappige is, Jerboa, dat is de gast die je nog steeds tot op vandaag, tot 2026, eigenlijk bijna overal op de Belgische cd's zien staan. Want het is de gast die, zowat de helft, al is het niet meer, van de Belgische muziek mastert. Dat is de gast die zorgt dat dat allemaal goed klinkt. En wel, en die kerel die kon in de jaren 2000 samplen als geen ander. De Belgische DJ Shadow werd hij genoemd. Hij kreeg 5 sterren in Oormagazine en zijn nummers werden gedraaid op de radio. Het is met een gitaar. Het wordt heel erg Belgisch hoor. Het is geproduceerd door Alex Callier, hè, om maar iets te zeggen. Die gitaar die werd ingespeeld door Mr. Absent Minded hemzelf. Ik ga je gewoon laten luisteren naar Jerboa. Het is een nummer dat ik heb herontdekt in de zoektocht naar mijn top 3 van de 500 van de jaren 0. Misschien moet jij zelf ook zo'n zoektocht doen. Dit is Jerboa en number 1.

0: VRT Max.
1: Ik zeg het, hè. Drums. Onder andere door Alex Callier. Bertel Sijn speelt gitaar. Johannes Verschaven zingt. Heel erg Belgisch, dus uit jaren 0 is de Jerboa en number 1.

Best Friends with Kids with Buns. Dat is ook Belgisch, hè. Ze stonden nog op het grote podium van Pukkelpop op afgelopen zomer. Die main stage. Als je vaak naar deze show luistert, dan kom je soms namen opnieuw terug tegen. Dit is daar één van. Het zijn de beats van Hector, a.k.a. Jennifer. En die heeft sinds vrijdag een album uit, een album getiteld Mazda. Het heeft van die beats, maar het heeft ook zeker een aantal melancholische tracks.

0: met de stem van Teun erop. Die we ook kennen van op podium bij Evie de Visser onder andere. Ik zeg het, Jennifer met een nieuwe plaat sinds vrijdag. En die plaat die heeft ook een opvallende titel. Hij heeft zijn album het titel gegeven Mazda. Inderdaad, zoals de wagen, zoals de stickers. Don't worry, it's a Mazda. Goedenavond, Jennifer.
1: Hey.
0: Dat gek, toch blij dat je erbij bent.
1: Ik ook, was.
0: Zeker proficiat.
1: Dank je wel.
0: Met de plaat die uit is, Mazda. Ik vond dat een opvallende titel, vooral voor de reden. Jij woont in Brussel, ik woon ook in Brussel. En als ik jou tegenkom, dan is dat altijd in het zweet op de fiets. Ik heb jou nog nooit in een Mazda zien zitten.
1: Nee, dat klopt. Dat is ook omdat ik niet kan rijden. Ik heb ook mijn theoretisch rijbewijs absoluut niet. ik ben altijd passagier, passenger princess.
0: Oké. Okay. Jij rijdt shotgun.
1: Ja.
0: Ja, zo heet het dan. Heb je zelf dan goede herinneringen aan een Mazda of van waar komt die titel?
1: Ja, daar komt de titel dus ook van. Mijn broer heeft op een bepaald moment een playlist doorgestuurd, die heette Mazda. En daarin zaten alle nummers die mijn vader speelde in zijn Mazda vroeger.
0: Okay.
1: Mijn moeder rijdt ook in een Mazda. Mijn mama, moeder klinkt altijd zo. Dus mijn mama rijdt ook in een Mazda. Dus mijn beide ouders rijden met een Mazda. Dus de plaat is een verwijzing naar... Eerst en vooral de herinneringen die ik heb aan de muziek die toen werd gespeeld, maar dan ook de herinneringen van toen en het onderweg zijn.
0: Okay.
1: En wat dat met mij als kind heeft gedaan, terwijl...
0: Zat je veel in de wagen?
1: Ja, omdat ik heb vooral veel herinneringen, omdat mijn ouders zijn op een bepaald moment gescheiden. En dan werden wij dus vervoerd van punt A naar B.
0: Ja, ja.
1: En dat was dan altijd in de Mazda. En dan was dat heel vaak ook met op het uur in de zomer, zonsondergang, de muziek die dan in de lijst zit. Dus dat zijn heel specifieke herinneringen aan gekoppeld. Die heel sterk zijn, waardoor dat die plaat ook voor mij belangrijk is.
0: Ja, als je zegt een playlist, welke nummers of welke artiesten zitten daarin?
1: Ik zei het daarnet nog, ik ben het al vergeten, maar dat begint met The Breeders zitten daar in The Killers. Dat klinkt niet allemaal zo heftig. Sonic Youth, Soulwax.
0: Oké. Okay.
1: Aphex Twin.
0: Oké, wauw.
1: Ja.
0: Goed, dus als kind zat jij in de auto mee te rijden met de windowlikker van Aphex Twin.
1: Ja, ja.
0: Effectief.
1: Radiohead ook.
0: Okay.
1: Veel, ja. Dus dat was, mijn vader was wel, die heeft heel goede smaak.
0: Oké, okay, ja, het klinkt inderdaad ook, als ik de artiesten zo'n beetje hoor, zo'n beetje duister, maar melancholisch zit er ook wel een beetje in.
1: Ja.
0: Beats, ja, van Aphex Twin, die zijn dan ook niet ver te zoeken. Maar het is, als je naar het album luistert, een plaat waar wel wat melancholie, waar wel wat nostalgie in zit, ook in die sound. Hoe moet ik me dat voorstellen in jouw schrijfproces? Ben je dan ook echt op zoek gegaan naar die nostalgie? Hoe doe je dat?
1: Maar ik denk dat mijn leven zo'n beetje in teken staat van nostalgie. Alles wat er nog moet gebeuren, ben ik al afscheid van aan het nemen voordat het gebeurd is. Bij wijze van spreken zo. Maar ik vind dat ook mooi.
0: Heel erg romanticus.
1: Ja, eigenlijk is dat. En ik vind dat zalig, want dat zorgt ervoor, niet per se dat ik dingen bewust mee maak, maar dat dat wel zoal een bepaalde emotionele belang inneemt in mijn herinneringen. Bibliotheek.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk alles is heel erg waardevol als je het aan het uitvoeren bent dan.
1: Ja,
0: of is het dat ook niet?
1: Het is zoiets. Het is eerder zo van. Het is alles een beetje overromantiseren, maar daar ook wel. En daar de naïviteit en zo in blijven proberen zoeken.
0: Oké. Okay.
1: En daar dan rond muziek maken. En ik dompel mij ook wel altijd in. Onder in een bepaalde emotie, als ik daarin zit, dan ga ik ook wel echt op zoek naar alle dingen die dan nog extra kunnen triggeren om...
0: Hoe heb je dat dan met deze plaat gedaan?
1: Heel veel dingen die ik meegemaakt of gesprekken die ik heb gehad of dingen die specifiek mijn leven hebben veranderd of ik als persoon daar heel veel aan terugdenken, daarover praten, heel veel praten met mensen. Praten is heel goed om terug emoties op te wekken en te voelen vooral. En vooral veel voelen. Alleen echt met op zoek gaan naar manieren om dingen echt intens te voelen.
0: Oké, okay, en uit dat gevoel kon je dan beginnen schrijven?
1: Ja.
0: Het is een album dat tussen organisch en digitaal zit, om het zo te zeggen. Hoe zag jouw studio eruit? Wat zijn jouw tools waar je mee aan de slag gaat, Jennifer?
1: Heel veel Ableton, maar daarnaast ook heel veel hardware, dus synths.
0: Dus jouw kamer ligt vol met synthesizers, de computer staat er.
1: Ja, en dan alles inplukken en beginnen... schrijven, kijken, dingen, toevallige ongelukjes die gebeuren, van daaruit vertrekken, tekst neerschrijven.
0: Ja.
1: Heel veel filmpjes ook kijken, specifieke... Ik was op een bepaald moment als ik zo verslaafd aan Super 8 beelden.
0: van de familievideo's.
1: Ja, nee, echt van random mensen op het internet. Ja, gewoon die zo, maar echt heel cliché, die zo, last summer 2026 en dat op super 8. En
0: ja, wauw, worden je meteen zo die keer er natuurlijk over.
1: Dus dat zijn wel dingen die, ik heb geen schrik om de clichés echt op te zoeken, dus ik ga daar ook wel gewoon vol een bak
0: helemaal erin ondergedompeld. Ja. Ja, je zei het daarnet al, je bent een romantische nostalgicus. Vrijdag is dan al heel erg lang geleden. Dan is die plaat uitgekomen. Welke reacties zijn er blijven hangen?
1: Er waren een paar mensen die mij via Instagram sturen. Zalig, merci, ben er aan het genieten. En er waren er een paar die ook zeiden van... Ik heb het onderweg al beluisterd en het klopt helemaal. Maar het is grappig omdat je het nu zegt, want het eerste wat ik aan dacht als ze mij dat sturen, was ik van, oh wow, merci, want ik zit al in een postnatale... Nee, ik mag dat niet zo zeggen. Een post-release-depressie.
0: Het zwarte gat.
1: Ja. Dus ik was heel blij dat mensen er al iets aan hadden. Want ik was... Ik weet niet, het was echt inderdaad... Oh, het is al gedaan. Ik heb hier zo lang aan toegewerkt. Wat nu?
0: Ja, wat nu? Een live show gelukkig. Voilà, ja. Dat staat binnenkort in de Botaniek. Hoe gaat dat klinken?
1: Dat gaat heel erg live klinken. Want dat is met een volledig band. En mijn nummers zijn ook echt omgezet naar live instrumentatie. Ja. Dus drum, saxofoon, synth.
0: En een band die dit allemaal gaat
1: doen. Ja.
0: Oké, wauw, spannend.
1: Ja, ik vind dat ook mega spannend.
0: Ja, dat klinkt spannend. Als je, zeker als je dat alleen hebt gemaakt. Ja. En YouTube en Super 8 video's. En dan plots ben je dat gaan live vertalen. Ja, het is in de Botaniek te doen. Ik denk dat dat een heel erg mooie show kan worden. 23 oktober.
1: 23 oktober.
0: Ik mag daar kaarten voor weggeven trouwens.
1: Oh.
0: Ja, dat is
1: hey, dat is tot cool.
0: Allee, ja, ik zeg dat hier wel. Ik kijk er eens even naar. Dat klopt, hè. Ik mag kaarten... Ja, er wordt geknikt, want je verschiet er nu. Ik mag kaarten weggeven. Dat is in orde. Ik verschot van shit. Hij weet het zelf niet. Nee, als jij zoiets hebt van... Hey, dit wil ik wel live gaan ontdekken. Ik heb al goesting om Jennifer live aan het werk te zien. Ja, het is eigenlijk een heel erg makkelijke vraag. Maar met welke wagen, met welk merk van wagen... heeft onze Hector, onze Jennifer... heel wat tijd gespendeerd als kind. In welke wagen zat hij, met welke playlist? Het is echt simpel. We hebben 10 minuten over gesproken, denk ik, over dit merk. Maar als jij het weet, dan mag jij er naartoe richting de Botaniek, 23 oktober. Jennifer, dank je wel om langs te komen.
1: Jij bedankt.
0: Veel succes en veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En als je een rijbewijs hebt, een Mazda MX-5 lijkt me wel een goeie.
1: Dan kom ik je ophalen.
0: Dat is goed.

heel groovy sound van Helena Casella. 6 maart staat in de AP. Met een tweede plaat die uitkomt in februari. Ik vind het heel erg goed. Ik vind het heel erg goed. Het is ook vooral heel erg Belgisch. Tout seul on va toujours plus vite. Tout seul on va toujours plus vite. Ensemble on va Dat is een beetje de slogan ook van dit programma. Ensemble gaan we verder, zeker en vast. Trouwens, over dit nummer gesproken. Dat nummer dat komt natuurlijk van de soundtrack van Putain, de serie die Zwanger Guy meeschreef. Grotendeels gebaseerd op zijn eigen leven. En met een ongelooflijke soundtrack. Herinner je dat nog, die soundtrack? Onder andere dus dit nummer. Fabiero die stond erop, Madou stond erop, Crazy die stond erop. Een hele hoop bands uit Brussel. En die serie die is dus nu opnieuw te bekijken. Die staat bij de conculega's van Play op dit moment. Het is niet meer enkel voor de stream-abonnees dus. Dus als je die serie nog niet gezien hebt, het is heel erg goed. Vooral ook qua muziek. Want er is heel wat in te ontdekken. Net als een nummer van Brutus dat ze speciaal hebben afgestaan aan onze Gorik, aan onze zwangere Guy. Deze zit ook in die soundtrack. Dit is Brutus en Paradise.

van op de soundtrack van Putain, Brutus en Paradise. Het was een mooie zomer, misschien voor jou ook, maar zeker voor AO. Want ze hebben wel wat backstage gezien. De Lokse Feesten, Doer, Cactus Festival, Gen Jazz. En vandaag kreeg ik plots een mailtje binnen van AO. Want sinds vandaag is er een nieuw nummer uit. Een nummer dat je op die shows, als je erbij was op de Locusnus bijvoorbeeld, wel al gehoord kan hebben. En het is opnieuw een nummer dat echt enkel uit die vier hun studio kan komen. Het heet Sofrimento en het klinkt zo.

0: Hoor je het? Ja, dat is op en top ouw. Dat is op en top ouw. Mislepende stem. Een beat die lekker doordendert. Gitaar. Een gekke percussie erachter. Ja, ik denk dat dit... dit werkt.
1: Studio Brussel. Daisy Bell. Rick de Bruyker.
0: Goedenavond, dag ouw.
2: Hallo.
0: Hebben jullie dit afgesproken? Wie welke stem ging doen?
2: Ja. Nee.
0: Zeg, waar bel ik jullie op dit moment?
2: Waar? We zitten nu ergens aan een tankstation in Frankrijk. We hebben net door Italië en Zwitserland gereden.
0: Wauw, jullie zijn aan het toeren op dit moment. Wat is de bestemming? Wat staat er in de GPS? Waar moeten jullie naartoe?
2: Marseille.
0: Marseille, oké, voor een show.
2: Ja.
0: Hoe is de zomer eigenlijk geweest voor jullie? Want ik heb jullie op veel festivals zien staan op de line-up. Hoe vat je de zomer zelf samen?
2: Het lijkt alsof het nog niet echt geëindigd is. Ook hier is het nu best nog warm. Dus we hebben een pittige zomer. Heel intensief met elkaar en op het podium. Dus het is nog altijd fantastisch en het was ook echt onvergetelijk.
0: Ja, ik heb jullie zien... Ik ga het woord overwinnen gebruiken op Gen Jazz. Ik heb die show daar gezien en het was echt een hele tent die in stilte, soms extatisch, maar echt uit jullie hand stond te eten. En als ik het een beetje rondvroeg aan andere mensen, dan leek het alsof dat overal gebeurd is afgelopen zomer. Is dat zo? Hoe was dat? Het leek alsof deze zomer alles samenkwam voor jullie.
2: Ik denk dat we gewoon zo dankbaar zijn om met die plaat Malandra zoveel mensen te mogen bereiken en op die ongelooflijke podia's te staan. Zoals ik al zei, we gaan het wel echt niet vergeten. Dank je aan iedereen die erbij was, die luistert.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar voel je dat dan? Want die plaat is uitgekomen in februari vorig jaar. Dat was een soort van... er waren al veel singles geweest. Je hebt dan al veel shows gespeeld. Jullie zijn al jaren samen met vier op podium. Was deze zomer dan echt zo'n soort van... Voelde dat als, voor jullie ook als een andere zomer dan anders?
3: Ja, dat is wel ongelooflijk. Omdat we op veel van die festivals zijn we wel eens... We hebben de kans gehad om er alles te mogen staan, maar nu staan we zo wat later of op een groter podium. Dus dat blijft ons toch super hard verbazen. Het is alsof we zo 2 jaar geleden zijn, hetzelfde ervaren, maar alles zo'n stapje hoger en meer. En het is gewoon super bijzonder om zoveel mensen, om nog meer mensen te kunnen met onze muziek te samen te zijn.
0: Ik ben altijd heel erg blij, voor jullie ook, als ik dat zie, om te zien dat het... zo goed werkt dat die mensen zo in extase staan te kijken naar wat jullie aan het doen zijn. En jullie hebben dus nu de vruchten kunnen plukken van dat heel erg sterke album dat er was in februari. En er komt nu, las ik, een verlengstuk aan. Vertel.
2: Er komt eigenlijk een Malandra Obra. En het is een mini-album, maar samen met Malandra vormt het dus... Ja, we voelden gewoon dat er eigenlijk nog nummers misten op de plaat. En dan is Malandra klaar eigenlijk.
0: Oké, dus nog een paar nummers. En onder andere een nummer dat al heel vaak live gespeeld is. Die Sofrimente, waar ik net een stukje van liet horen. Dat is een nummer dat eigenlijk al jaren meedraait, toch?
2: Ja, al van in het begin van avond. Dan speelden Steven en ik het met ons twee. Dus het is echt eigenlijk een vaste waarde in onze set. Dus het was ook tijd om het uit te brengen.
0: Oké. Zeg, vrijdag staan er een paar mensen hun wekker, denk ik. Want dan begint de ticketverkoop voor jullie show in Ancien Belgique. Hoe kijken jullie daar naar uit?
2: Ik hoop dat de mensen komen kijken.
0: Maar alleen zeg, natuurlijk gaan de mensen komen kijken.
2: Ja, dus we werken er heel hard aan en de show wordt steeds groter en meer naar onze eigen hand te zetten. Want hoe groter kun je hem zelf meer beslissen over hoe het eruit ziet en hoe het klinkt. Ja. En dat is heel fijn.
0: Allemaal in een bepaald pakje of als je zegt groter?
3: Ik ga een kaartje kopen om dat te kunnen.
0: We gaan het niet spoilen. Ik hoor het, het is goed. Zeg, ik ga een nieuwe nummer draaien, Sofrimento. Hoeveel kilometer nog richting Marseille?
2: We maken eerst nog een tussenstop in Cannes en dat is binnen 15 minuten.
0: Ah,
2: dus
0: voilà.
2: We zijn erbij.
0: Oké, okay, chill. Okay, goed. Geniet ervan, mooie weer. Geniet van het publiek daar in het buitenland ook. En dan tot heel erg snel bij ons hier. Au, dikke merci. De groetjes daar.
2: Merci. Tada. Dank je.
1: Brussel.

Juan Ao Sofrimento. Want er komt een verlengstuk van Malandra. In april. En op 5 mei staan ze in de AB in Brussel. Vanaf vrijdag kan je daar tickets verkopen voor Ao. Heb ze net gehoord, hè, onderweg richting Cannes en dan richting Marseille. Gisteren stond ze in München. Wat een leven toch, de Belgische muzikanten. Zeg, ik heb Ao voor het eerst aan het werk gezien in Leuven. Dat was op Soundtrack. In het depot in Leuven. En in Leuven kan je wel eens vaker nieuwe, jonge talenten ontdekken. Zoals deze, Jen.

zijn. Dat is Jente Neels. En dat is een stevige stem. En ze heeft een debuutbal om hem uit te brengen. 16 oktober, dat is heel erg binnenkort, over 10 dagen. En ze gaat daar ook mee spelen in het depot in Leuven op onze depotcaféavonden met Decibel. 26 oktober kan je daar gratis gaan kijken. Dat is een maandagavond. Naar iemand die al in het voorprogramma stond van Compact. Dit is de mis van Sylvie Kruis, van Lola Jong, van Pommelien Thijs. Het is ook de vaste gitarist trouwens van Pommelien Thijs. Dus het is wel iemand die weet hoe een podium werkt, wat je daarop moet doen. Misschien wel een tip. Dus 26 oktober in Leuven. Deze Jen. Hier heb je ze met I'll Do It Myself.

0: Beat van Highlight, Princey. En de vocals van Grizmo. Straks na 10 uur nog een pak Belgische muziek op je radio.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation daar zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt één van de liften wel opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelie.
4: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
3: In heel Frankrijk zijn vandaag bijna 500 mensen opgepakt na de scholierenprotesten. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook 43 politieagenten gewond geraakt. Het geweld is vooral het werk van extreem-linkse relschoppers die zich tussen de scholieren en studenten mengen. Maar die zijn niet van plan om te stoppen met actievoeren, ondanks het geweld. President Macron lanceert intussen een initiatief om de gemoederen te bedaren. Dat zegt Steven de Kraan vanuit Parijs.
5: Vanavond zal president Emmanuel Macron de premier samenroepen samen met de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het geweld inderdaad ook aanhoudt tijdens die betogingen. Samen met de minister van Onderwijs om te kijken wat ze nu kunnen doen. Ze willen een speciale gezant ook aanstellen om te kijken wat kunnen we nu op heel korte termijn doen om die scholieren te helpen. De komende dagen zijn er geen lessen voorzien in al die middelbare scholen, maar is er opgeroepen om samen te komen en te overleggen over wat er nu beter kan. Maar je voelt het nu al, die scholieren zullen morgen, overmorgen, wellicht tot de herfstvakantie eind volgende week, blijven hun scholen blokkeren. En er is al sprake van donderdag een nieuwe actiedag. Dus het protest zal hier niet mee stilvallen.
3: Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP. En dat is een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
6: Nu, Gent blijft superbelangrijk voor ons, dus we gaan hier ook nog een stuk meer investeren. En daarboven op het niveau dat we willen spelen op het vlak van AI, denk ik dat Europees denken eigenlijk een heel stuk belangrijker is dan op het niveau van ons kleine land. Want enkel op die manier kunnen we denk ik iets dat in België gemaakt wordt naar de hele wereld brengen.
3: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar komt daar nog een vestiging in San Francisco bij. En de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zet nog geen punt achter zijn interlandcarrière. Ronaldo verliet vorige week het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Na een ruzie met de nieuwe bondscoach was dat. In een uitgebreid statement doet Ronaldo vanavond zijn kant van het verhaal en zegt hij dat hij in de toekomst beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Ronaldo is met 234 interlands record international van Portugal. En een andere voetballegende, Lionel Messi, speelt vannacht wel zijn allerlaatste interland met Argentinië. Een oefenduel tegen Benin wordt de uitwijfwedstrijd van Messi. De 39-jarige Messi speelde 207 keer voor Argentinië, waarin hij ook 125 doelpunten scoorde en waarmee hij in 2022 een wereldkampioen werd. Opklaringen en wolken vannacht rond 11 graden. Morgen start nog droog met opklaringen, na de middag meer wolken. En dan trekt ook een regenzone over het land. Wel nog warm, tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel. Daisy Bell. Rick de Bruiker.
0: Ik heb nieuwe muziek voor jou van Noonzi. Ik heb bezoek van Piffy. En ik heb een stem die nu al de landsgrenzen overschrijdt. Je hoort het allemaal hier in Daisy Bell. Goedenavond.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Wel ja, als hij ons leidt, leid ik met plezier blindelings Babylon binnen. Ian Gedeuy en Babylon. Nelly stuurt geweldige song. Een soort van Belgische Kiwanuka, ik snap het al, die stem hoor. En dan die hoge noten op het einde er nog bij. Er zitten eigenlijk best wel veel goede stemmen in ons kleine Belgeland. Waaronder ook die stem van Noonzi, heb je in 2023 leren kennen in de Nieuwe Lichting.
1: Oh well. I'll laugh about it later, when I'm older and stronger. No longer stuck in that.
0: I don't know.
1: It's just a piece of paper.
0: Herinner je dit? Die gezellige track. Hij heeft ondertussen heel veel gespeeld en muziek blijven maken. Maar dat akoestische, dat is er een klein beetje uitgegaan. Hij heeft andere oorden opgezocht op een album dat net is uitgekomen. Plan is Bad, vorige week vrijdag. En daar klinkt Noonzi anders, misschien volwassener, zo zou je het kunnen zeggen. Je hoort het al in dit kleine stukje. Er zitten synthesizers onder, er zit van alles onder. Wel, dat heeft te maken... mogelijk met een bepaalde producer. Zwat, hij is alleszins richting een andere sound gegaan.
2: De drijfveer is om mezelf te kunnen verrassen. En ik denk dat de approach van de nummers maken eigenlijk niet veel is veranderd. Ik schrijf ze nog altijd op dezelfde manier, zijnde op gitaar of piano vrij. Een traditionele approach, om het zo te zeggen. Maar ja, over de jaren heen, of de afgelopen jaren, was ik toch excited om het jasje waarin dat die nummers dan uiteindelijk belanden, om die eigenlijk wat meer glitter te geven af en toe. En eens een keer een ander kleurtje te proberen. Met als resultaat dat het wel wat elektronischer en op vlak van productie diepgaander is geworden dan misschien daarvoor.
0: Ja, dat hoor je duidelijk op die nieuwe muziek. Ik ga daar eerlijk in zijn, maar ik vind het eigenlijk wel echt werken ook, die nieuwe sound. En hij heeft zich dan ook laten bijstaan door een naam die niet de minste is. Een man uit Londen, een producer met de naam Billion. Die ook al samenwerkte met onder andere Nelly Furiania of hier met Carly Rae Jepsen.

0: En dat doet hij ook bij Nunzi. En het is duidelijk dat Nunzi veel geleerd heeft van die tijd in Londen.
1: De rol van een zekere man Bullion, de producer van de plaat, valt daar niet in te onderschatten. Ik heb de plaat in zijn studio gemaakt met hem. En hij heeft mij eigenlijk zijn wereld laten zien en zijn tools en zijn gears en synths en drum machines. En dan hebben wij er samen, zijn we samen op avontuur gegaan.
0: Ja, dat avontuur dat is heel erg mooi geworden. Het is een album geworden. Plan Is Bad heet. Die kwam vorige week uit. En vandaag begint hij aan zijn tour van die plaat. Vanavond staat hij zelfs mee in Londen. En 23 oktober staat hij ermee in een uitverkochte AB in Brussel. En ik zeg het, als je die I Don't Know van vroeger kent, dit klinkt anders. Dit is Nunzi. En dit is...

sorry Tim, ik vraag geen identiteitskaarten aan het begin van deze show. Ik zeg dat ik draai enkel Belgische muziek, wel, zij woont ondertussen hoeveel jaar in Gent? Hoeveel jaar in Gent? En ze heeft me al vaker verteld, ik had nooit dezelfde muziek gemaakt als ik niet in België was gaan wonen. Evie de Visser, een Nederlandse die in Gent resideert, die daar ook muziek maakt, die ondertussen Mia's gewonnen heeft. Zo Belgisch als het maar kan zijn eigenlijk, toch? Evie de Visser en Vlammen. Zeg, er is zo'n naam in de Belgische muziek, vooral in het Brusselse, die ik vaak gefluisterd hoor worden. Als een soort van geheime tip die rondgaat, waarbij het lijkt alsof het wel eens groot kan gaan worden. Zo van, je moet echt wel gaan checken, want dit kan wel eens iets gaan worden. Het is de naam van Galadragon.

Je hebt haar al gehoord. Met zwanger Guy in die track Equinox. Een stem die best verdraagt. En ook op haar solomateriaal is dat het geval.

0: Galadragotis. Ze heeft Albanese roots, ze is de dochter van een kunstenaar. En ze is duidelijk zelf ook niet vies van wat experiment. Ook op podium, want dan zit ze achter de piano. Maar evengoed ligt ze 5 minuten later geblinddoekt op de grond. Met een paar kaarsen er rond. Maar telkens wel 1 constante en dat is een stem. Niet normaal, een stem die ik al jaren nergens meer heb gehoord. Maar die live ook echt ongelooflijk goed klinkt. En donderdag speelt ze in Ancien Basique, dat is volledig uitverkocht. Volledig uitverkocht. Nu al, hoe lang is die bezig? Hoe lang kennen we haar? Wel, ze is nu al de AB uitverkocht. En ik heb daar nog wel kaartjes voor liggen voor die uitverkochte show in Ancien Basique. En als jij denkt, hey, die naam heb ik ook wel eens horen gefluisterd worden, dat wil ik eigenlijk ook wel eens live meemaken, Galadragot. Wel, je hebt chance, denk ik, want ik heb er nog wel een paar kaartjes liggen en ik ga het jou gewoon heel erg makkelijk maken. De eerste 5 die mij gewoon sturen, Rick, ik wil naar Galadragot, die krijgen van mij gewoon een plekje daar op de guestlist in Ancien Basique. Zo simpel kan het zijn. Als jij donderdag naar Galadragot wil gaan kijken, stuur Rick, ik wil naar Galadragot en dan regelen we dat.
1: Brussel.

0: dat als je geen Frans kan. Ongelooflijk nummer. Maar als je wel Frans kan. Nog eens 10 keer zo stevig. Kamiyembe, je ne l'ai jamais dit à personne. Tickets zijn weg voor Gala Dragot. Jan, Pieter, Marten. Ik zie jullie in de AB donderdag. Goed? Ja, ja, ja. Dan zijn we daar hoor met de beste Belgische muziek. À personne. Tickets zijn weg voor Gala Dragot. Jan, Pieter, Marten. Ik zie jullie in de AB donderdag. Goed? Ja, ja, ja. Dan zijn we daar hoor met de beste Belgische muziek.
1: Studio Brussel. Decibel.
0: En het is weer begonnen trouwens ook in Brussel. Stoemp, ken je dat? Het zijn daar concerten in de leukste cafés van onze hoofdstad. Daar kan je dus met 1 elleboog op de toog. Avond in Brussel met op de line-up winnaars van Soundtrack Moudawi Collective. Klinkt zo. Ze staan daar in een munt.biep. De munt.biep. Ik kan beter ook wat boeken lezen. In de munt.biep, beter in Brussel. Ook de Dubadoers zijn erbij. Dat is een reggae-band, dubband. Met onder andere een bekend gezicht van Melthead erbij. Het gaat de moeite zijn, denk ik. Stoempje moet maar eens gaan kijken op een website. Als je in Brussel naar wat jong muzikaal talent gaat gaan kijken. Goed, straks nieuwe muziek van Piffy. Die ook nog langskomt na Whispering Suns en Alice May. Die krijg je ook nog.

0: Not That Deep van Alice May. Staat op haar debuutalbum Square One, die over een paar weken uitkomt, 23 oktober om precies te zijn. Maar het is duidelijk ook toont dat het wat steviger mag gaan. Zeg, we gaan even terug naar de nieuwe lichting van 2024, toen Ize, Yes No Maybe en Buana wonnen en toen deze ook in de finale zat. Heel aanstekelijke Fat Sucker van Piffy. Misschien heb je haar door de jaren wel eens op podium zien staan. Vaak met een prachtige, mooie, blauwe, gigantische knuffel. Herinner ik me juist. Nee, wacht. Welke kleur?
1: Blauw nu. En ja. Voordien was het zo pastelgroen.
0: Ja, voilà. Dus dat, er zijn verschillende kleuren geweest. Dus weer ik aan het twijfelen was. Maar dat was ook live, dat was het geval bij Piffy. En je hoort, het staat bij mijn studio, want er valt wel wat te vertellen. Ik zag namelijk een week, twee weken geleden een post passeren op Instagram dat het eigenlijk gedaan is met het verhaal van Piffy. Lazy Bell. Goedenavond, dag. Ziedag, Piffy.
2: Hoi.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Goed. Ja, ik ben blij dat ik hier kan zijn vanavond. Ja.
0: Ik ben blij dat je erbij bent ook, want je hebt natuurlijk ook iets moois aan te kondigen. Vrijdag is er een album dat uitkomt. Ja. Er is een live show. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Er is eerst iets anders, een soort van olifant in de kamer. Want jij hebt een post op Instagram gesmeten. Ik zeg, het was goed nieuws en het was slecht nieuws. Het goede nieuws was, er is een album dat uitkomt. Het minder nieuws was ook, mijn verhaal hier als Piffy, als muzikant, stopt hier. Vertel.
2: Ja, het verhaal als Piffy stopt inderdaad. Als muzikant, dat is een ander stukje. Maar ik heb door de plaat af te werken eigenlijk gemerkt dat ik tegen heel veel dingen aanliep. Dat ik heel veel dezelfde fouten bleef maken. Mezelf bleef voorbijlopen in het proces van muziek uit te brengen. En zeker in hoe het landschap vandaag eruit ziet. En hoe moeilijk het is om financieel het allemaal klaar te krijgen als soloartiest. Mm-hmm. Was dat eigenlijk de enige gezonde keuze voor mij. Om te zeggen van het verhaal van Piffy stopt. Om plaats te maken voor andere dingen.
0: Ja. Je zegt financiële dingen. Is dat dan echt gewoon dat je moet kijken, oké, ik doe dit, ik moet hier mijn dagen mee vullen, die plaat, dat moet geld binnenbrengen en dat lukt dan niet?
2: Nee, en dat hoeft ook niet per se. Het is jammer dat dat zo een belangrijk stukje is in dat verhaal. Ik wil helemaal niet dat geld daar iets in uitmaakt. Ik zou willen gewoon muziek maken en niet nadenken over dat geld, maar dat kost ook allemaal zoveel geld om mensen waarmee je samenwerkt eerlijk te willen vergoeden. En het is heel moeilijk om dat geld ooit terug te krijgen. Ja.
0: Ja, veel investeren en dan wachten dat er iets terugkomt. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan kan ik me voorstellen dat het gewoon echt vreselijk voelen soms ook.
2: Ja, op zich kun je dat wel wat rekken en wat trekken. Ja. En zeg je tegen jezelf, dat maakt allemaal niet uit. En geld is niet belangrijk en het gaat om het proces. Maar als je daar op andere vlakken ook heel weinig van terugkrijgt, dan begint dat zo hard te wegen op je dagelijks leven, op wie dat je bent als persoon, ook met sociale media. Je imago wordt altijd maar belangrijker en belangrijker. Hoe dat je eruit ziet, hoe dat je zelf profileert. En ik ben daar heel kwetsbaar voor. Ik ben iemand die best wel onzeker is. En die dingen die er nu bij komen en visible zijn op het internet, dat maakt het voor mij helemaal niet zo gezond om dat op die manier te blijven doen.
0: Ja, is het dan een druk gewoon die heel hoog ligt?
2: Ja, een druk die ik ook mezelf opleg. Hè. Okay. Je zou dat kunnen doen vanuit een gevoel van ik volg mijn gevoel en ik deel gewoon de dingen die ik leuk vind. Mm-hmm. Maar voor mij is dat allemaal zo. Dat moet zo doordacht zijn en dat moet kloppen. En ja, je kunt jezelf daar heel hard in verliezen. Ik denk dat heel veel artiesten dat ook zelf.
0: Ik hoor dat inderdaad vaker van. Ik wil een plaat maken, ik wil muziek maken. Maar nu moet ik plots ook een influencer uithangen. En daar heb ik echt geen goesting in.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja nee, dat snap ik. Ja, ik kan me voorstellen, die beslissing is niet over één nacht genomen, neem ik aan. De Piffyverse stopt nu dan bij deze. Maar wel niet voordat er nog een plaat uitkomt. Er staat een plaat klaar, die komt vrijdag uit. Steep Hills, zo heet die. Ja. Die plaat is gemaakt voor de beslissing is genomen. Hè?
2: Inderdaad, ja.
0: Oké, hoe moet ik mij het maakproces voorstellen? Hoe is dit allemaal gebeurd?
2: Ja, ik had een EP uitgebracht in 2024. En dan ja, dan met de nieuwe lichting en zo heb ik wel wat shows kunnen doen. En dan ja, begon dat op zijn einde te lopen. En dan werd er terug een soort van plaats gecreëerd om te kunnen schrijven, in de studio te kruipen. En de goesting om terug te schrijven was er. En dat heb ik dan ook heel veel gedaan. Ik heb samen met Aram, Santi heel veel nummers geschreven. En zo is die plaat tot stand gekomen. We wilden een debuutalbum maken dat een beetje alle facetten van Piffy toonde. En niet alleen zo de hardere songs van de EP, zoals Vetsuker. We hebben ons daar eigenlijk heel erg mee geamuseerd. Dat was het leukste stuk. En het is eigenlijk pas naarmate dat dat verder en verder ging in het proces. En dat ik merkte dat ik tegen heel veel dingen aanliep. Zo de vocals op tijd opnemen. Zo, alles werd zo'n sleur en een getrek. En dat raakte maar niet af. Ja. Van daaruit is dan wel zo stil aan het besef gekomen. Oei, ik vind dit helemaal niet leuk eigenlijk. Oh, ik vind dit verschrikkelijk om dit te doen.
0: Maar wel heel goed dat je daar oprecht tegenover jezelf kan zijn. Want dat is wel belangrijk, toch? Ja. Om het dan te blijven doen. En dat is zoals je zegt, voor dat imago, voor die naam, om dat dan in stand te houden. Dat lijkt me dan ook gewoon vreselijk.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, nee, dan snap ik het wel, die beslissing die genomen is. Ik vind het jammer, daar ga ik ook heel eerlijk in zijn. Je zei het daarnet, ja, het verhaal als muzikant stopt wel niet meteen, toch?
2: Nee, totaal niet. Ik heb eigenlijk die beslissing ook gemaakt om plaats te kunnen maken voor andere dingen. Misschien een rol kunnen opnemen waarin dat ik mij beter voel, waarmee ik minder word geconfronteerd met mezelf zien op een scherm en daar zo hard op gefocust zijn.
0: Ja, ja.
2: Kunnen schrijven voor andere artiesten, lijkt mij superleuk. We zien wel.
0: Oké, ik ben blij dat ik jou ga blijven tegenkomen in de Belgische muziek, dat
2: zeker.
0: Eerste. En ik ben ook heel blij dat die debuutplaat er is, Piffy, Steep Hills, zo heet die. Volgende week woensdag in de Trix. Hoe voelt dat nu om dat dan af te sluiten met eigenlijk een release show?
2: Super raar. Het is heel vreemd allemaal. Het is ook wel leuk, omdat ik het gevoel heb dat het een heel mooie avond gaat worden. Het wordt een wholesome Piffyverse momentje die ik kan delen met heel veel mensen die ik graag zie en die ook een deel hebben uitgemaakt van het verhaal. Zonder hen zou het ook niet mogelijk geweest zijn.
0: Ja.
2: En dat voelt gewoon ook heel fijn, heel triestig ook natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ook heel, ja... Awesome.
0: Eruit met een lach en een traan. Ik denk dat het zal zijn woensdag. Woensdag in de Trix, Piffy, release show van die plaat Steep Hills. Vrijdag komt die uit. Vrijdag staat nummer Steep Hills dan ook op. Maar ik mag het vanavond al draaien, hè, Piffy?
2: Het mag.
0: Goed, we gaan het doen bij deze. Dankjewel om langs te komen. Heel veel plezier volgende week woensdag en we zien elkaar nog.
2: Oké, dank je. Decibel.